0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hanta-virus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten. Bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Luoyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hanta-virus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer, het blijft vandaag bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als vuurwerkhoofdstad van China. De plaats telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat. Al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Reddingswerkers in Colombia proberen mijnwerkers te bevrijden die vastzitten in een kolenmijn. Volgens autoriteiten was er een explosie die vermoedelijk ontstond door opgehoopte gassen. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor lokale 5 mei-activiteiten. Het weer, het blijft bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het dan 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: uit het jaar 1973. Het is even geleden, maar dan heb je ook wat. Alle goeiemorgen.
1: Hey, goeiemorgen.
0: De 3 degrees. 3 graden is niet veel, hè? 3 degrees. Nou. Maar we zijn ver boven dat punt uitgekomen, volgens mij. En het gaat ook weer een...
1: Gelukkig maar.
0: Warmere dag worden dan de graad of 10, volgens mij. Geen idee, maar Gita gaat het ons vertellen, natuurlijk. Vanmorgen in Utrecht is wakker. Nou, goed dat je er weer bent.
1: Ja, vind ik ook. Nou, hartstikke blij mee.
0: Back to basic. Die stoel is ook weer naar beneden gezet.
1: Ja, ik heb weer een gekke stoel waar ik op zit.

0: natuurlijk in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. En een tijd van 6:11 inmiddels geworden. Diverse onderwerpen vanmorgen in de uitzending. En natuurlijk gaan we het over de vrijheid hebben, want het is 5 mei vandaag.
1: Ja, bevrijdingsdag. Ja, wat betekent vrijheid voor jou? Ja, en vier je het nog vandaag, bevrijdingsdag? En wat ga je dan doen? Zijn we heel benieuwd naar, omdat ja, natuurlijk deze bijzondere dag jouw gedachten hier naar uitgaan waarschijnlijk. Ja, we praten daarover hier in Utrecht is wakker dus. En ook vanmiddag bij Aart in Utrecht komt thuis. En de Vrije 81 kun je vandaag horen bij ons.
0: Dat is waar, vanaf 9 uur. Dus geen aan tafel voor de duidelijkheid. Het is sowieso een andere dag natuurlijk, 5 mei. Even terug naar de basis. We hadden één keer in de 5 jaar een vrije dag, echt een officiële vrije dag. Ja. Er was vorig jaar verwarring over. Dat zou dan geweest zijn vorig jaar, maar dat was niet vorig jaar. Maar nu schijnt het weer wel zo te zijn. Oh. Dus wij dachten, ja, laten we maar gewoon gaan werken vanmorgen, toch?
1: Ja, dan kunnen we de mensen een beetje leuke muziek voorschotelen in het thema.
0: En natuurlijk diverse onderwerpen vanmorgen. Want onder andere gaan we daarover praten. Robert Jans zal ongetwijfeld ook zijn tanden gaan zetten in de vrijheid.
1: Ja, zeker.
0: Met een onderwerp als, ja, als 5 mei in het achterhoofd natuurlijk. Dus dat gaat hij straks vertellen in de studio.
1: Ja.
0: En we gaan ook over de viering praten met Ad van Liemt, de historicus uit Utrecht.
1: Ja, die houdt vandaag een toespraak bij de Domkerk. Want in de Domkerk wordt de nationale viering van de bevrijding afgetrapt. Dus echt de landelijke bevrijdingsdag. Superleuk. Rob Jetten die komt daar langs. En ook Splinter Chabot die komt daar de lezing geven, de 5 mei lezing. Maar Ad van Liemt die houdt ook een korte toespraak en die gaan we zo meteen vragen. Nou ja, goed. Het thema van de bevrijdingsdag dit jaar is... momentje hoor, mijn scherm valt ineens uit. Ja, de geschiedenis leren begrijpen, dat is het thema. Nou, ik ben benieuwd hoe hij het dan ziet dat ja, die geschiedenis geen vage herinnering blijft, maar dat het echt blijft hangen bij mensen, zodat het niet herhaalt. Ik ben benieuwd hoe hij daar over denkt.
0: Ja, precies.
1: Vraag onder andere.
0: Veel mensen die hebben het er natuurlijk wel over, hè, dat de geschiedenis zich aan het herhalen is op dit
1: moment. Ja, daarom,
0: Met onenigheid en groepen die weggezet worden als minderheid, zeg maar. Dat gebeurt wel heel veel. Dus het wordt wel misschien wel in de loop der tijd 81 jaar dat we al de vrijheid tegemoet mogen zien. Dus vandaag op 5 mei ook weer. Wordt het wel weer terugblikken op hoe het dan toen was, zeg maar. Ik denk dat het wel goed is om dat te doen.
1: Ja,
0: dus dat in Utrecht is wakker, onder andere. En we hebben nog diverse andere onderwerpen waar we over gaan praten. En je feit al, we hebben veel muziek vanmorgen. Dat is natuurlijk ook lekker om bij wakker te worden.
1: Lekker worden, ik wou net zeggen. Inderdaad.
0: Kenny Loggers en Stevie Nicks bijvoorbeeld. Dit is de meest gedraaide plaat afgelopen.

0: Annie Loggins.
1: Destijds van Loggins en Messina en Stevie Nicks. Destijds van, jawel, Fleetwood Mac. Dat vind je leuk, Anne, hè, Fleetwood Mac, hè?
2: Oh, ik hou ervan, ja, precies. Ja,
1: heb je nou al een platenspeler, vraag ik mij af?
2: Nee, nog steeds niet. Nee, ik had gehoopt.
1: Nee, dat wilde je toch?
2: Misschien. Ja, maar het is nog niet van gekomen.
1: Je bent al bijna niet meerjarig, volgens mij.
2: Ja, nou, inderdaad. Wat je zegt, die plaat die staat zo heel lief op mijn kastje zo. Ja, wanneer komt de speler nou?
1: Ja, dat is wel tijd natuurlijk. Kun je de muziek afspelen via een Deezer, een Spotify en Apple Music of wat dan ook. Of gewoon op de radio. Maar je hebt je eigen LP van de Fleetwood Mac en die moet je toch op vinyl kunnen afdraaien.
2: Inderdaad. Oh, het begint weer, want ik kriebelen nu het over heb. Ik was weer helemaal vergeten ook. Maar ja, die plaat die staat er heel parmantig. Maar
1: het is wel leuk om je LP neer te zetten. Maar, wacht even, je hebt ook maar één LP of
2: ja.
1: niet? Nee.
2: Okay, is, ben je wel een heel, soort aanmoediging.
1: Ben je wel heel trots op. Ja, weet je wat ook leuk schattig, is? Hè? Om die LP dan uit de hoes te halen. En die LP, dat is dus vinyl, hè, dat zwarte vinyl, naast te zetten. Dat geeft een bepaalde...
2: Oh, heerlijk. Ja, ik heb een vriendin die heeft een paar ingelijst.
1: Ja, dat kan ook,
2: prachtig,
1: ja.
2: Aan de muur lijkt me ook heel leuk.
1: Dat is ook heel leuk. Ik heb dat ook, moet je zeggen. Nou ben ik pas verhuisd, dus ze zit ergens in een verhuisdooskist. Ik weet het niet meer. Maar een stuk of 8 of zo heb ik van die lijsten... waar precies een hoes van een LP in past.
2: Oh, dat vind ik leuk.
1: Ik kan hem je aanraden. Dat is tegenwoordig ook weer gewoon verkrijgbaar. Het is een tijdje geweest bij een Zweeds woonwarenhuis. Maar ze zijn online overal te koop. Voor een tientje of zo, 10, 12 euro per stuk. Niks. Ja, je kunt gewoon elke keer een nieuwe... als je dan een tweede LP hebt of een derde LP... die daarin doen. En dat is best leuk. Dat is wel genieten inderdaad.
2: Oh, lijkt me heerlijk. Nou, ik heb helemaal zin om dit op te pakken.
1: Nou.
2: Thuis even over nadenken hoor.
1: Meer vinyl is onderweg in dit radioprogramma. Maar eerst even kijken naar hier bij Radio M Utrecht. De kranten van vandaag. En die pakken natuurlijk uit en grijpen terug op de Tweede Wereldoorlog. En ook over de vrijheid gaat het. Maar met name op de voorpagina nog even terug naar gisteravond. De 2 minuten stilte. 2 minuten vol betekenis is de kop van de Telegraaf vanmorgen op deze 5 mei. Want in heel het land waren mensen gisteravond om 8 uur 2 minuten stil... voor iedereen die tijdens of na de Tweede Wereldoorlog is omgekomen... in oorlogssituaties of bij vredesoperaties. En we zien daar onze koningin en onze koning... bij de kranslegging op de Dam in Amsterdam. Waar het natuurlijk heel onrustig was. Ik ben daar nog nooit geweest, tijdens kranslegging bedoel ik dan, tijdens 4 mei. Dat lijkt me wel wat. Maar zoals het de laatste toch wel 10, 15 jaar gaat... met angst dat iemand de boel verstoort... of in dit geval dat al het monument op de Dam... het nationale monument, dat dat beklad was gisteren.
2: Ja, dat had toch wel een beetje invloed op de sfeer, hoorde ik ook bij de NOS. Er waren 8 mensen opgepakt ook.
1: Ook dat, ja.
2: Ja, die werden tegengehouden. Dat is wat, ja.
1: De kranslegging. Dat dus op de voorkant van de Telegraaf. Andere kanten, eerst even bij jou kijken.
2: Ja, ik heb Trouw hier voor me, daar ook aandacht voor. De dodenherdenking. Niemand kan bepalen waar jij tijdens die 2 minuten aan denkt. Mooi reportage in de Amsterdamse wijk. De Pijp wordt de stilte in acht genomen onder petjes... hoofddoeken en keppeltjes met een grote afbeelding daarvan. Iedereen zie je hier staan. Alle soorten mensen door elkaar. Dat is wel een heel mooi gezicht.
1: Zeker.
2: In de Amsterdamse Pijp. Ja goed, een van de quotes. Wij zijn moslim, maar zetten ons in voor het verleden van Joodse mensen. Ik wist eerst niet dat onze straten zo'n geschiedenis hadden. Maar daar ben ik nu achter. Mm-hmm. Dat is mooi dat je dan ook naar de straten waar je vandaag loopt... ook werden... ja, belopen of bewandeld door mensen zoveel jaar geleden... onder hele andere omstandigheden. Ja, mooi. Nog meer aandacht daarvoor in Trouw.
1: Ja, en daar ben ik geboren trouwens.
2: De Pijp?
1: Ja, zeker. Amsterdam-Zuid is dat. Amsterdamse Pijp. Klopt inderdaad. Maar dat was dan, moet ik even gauw rekenen... 21 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Dus ik heb daar nooit wat van meegekregen of wat dan ook. Wel natuurlijk de nationale dodenherdenking en de vrijheid. Maar anders heb ik altijd gezegd van waar het om gaat... is dat je eraan denkt. Gisteren hadden we trouwens op de radio ook de hele dag... de vraagstelling wat je doet met 2 minuten, waar je aan denkt. Dus ja, het is onlosmakelijk verbonden voor mij, dat 4 en 5 mei.
2: Hoe was de dodenherdenking toen in vergelijking met nu?
1: Nou,
2: was het een ander gevoel?
1: Nee, voor mij niet. Nee, omdat ik het elk jaar meemaak. Maar ik denk wel steeds aan wat er vandaag de dag is. Aan haat met elkaar en elkaar iets niet gunnen. Om het nog wat kleiner te maken. Ja. Maar dat wel een toenemen is, heb ik het idee. De diversiteit en iedereen mag alles maar roepen en zeggen. Mm. In dit land van vrijheid. Terwijl ik denk van je mag wel alles zeggen. Maar moet je wel alles zeggen?
2: Ja, mensen verwarren vrijheid van denken met vrijheid van meningsuiting, denk ik.
1: Komt veel al voor. Nog even wat kanten, voorkanten. De Volkskrant bijvoorbeeld Nederlandse Bijltjesdag. Gewelddadiger dan gedacht uit een onlangs opgesteld archief. Blijkt namelijk dat collaborateurs na de oorlog structureel werden mishandeld. Martelingen en seksueel geweld waren aan de orde van de dag. in de interneringskampen waar ze zaten opgesloten. En ook bezweken velen aan infectieziekten. Dat tekent de Volkskrant even kort op de voorkant. En uiteraard diepen ze dat uit. Pagina 6 en 7 om daar precies weer over te zijn.
2: Nou, AD Utrecht Nieuwsblad dan, die pakken groot uit met een verhaal over de supermarktketen Albert Heijn. Die wil met bodycams agressie tegen personeel beteugelen. Ja. Ze beginnen met een experiment in 4 filialen. Een pilot dus met bodycams vanwege aanhoudende overlast, agressie en geweld. Jaarlijks krijgt de supermarkt 1000 meldingen van medewerkers die worden belaagd. Ja, van het dragen van de bodycam kan al een de-escalerende werking uitgaan, zegt Sonja Boehouwer van Albert Heijn. Ja, benieuwd of dit effect gaat hebben. Ook een grote foto van koningin Maxima en koning Willem-Alexander. Waardige herdenking bij een opgepoetst monument. Ja, de dodenherdenking op de Dam verliep respectvol en rustig. Maar ja, eerder op de dag was het met rode verf bekladde nationaal monument. Ja, in alle rel schoongemaakt. Dat was nog een behoorlijke klus.
1: Ja. Maar ja, dat je dit al doet is wel extreem natuurlijk.
2: Ja, nog een klein verhaal wat klein leed betreft. Snurken, woelen, zweten, apart slapen is in opmars. Een eigen dekbed of een andere kamer zelfs, omwille van de nachtrust.
1: Ja?
2: Nou, ben benieuwd.
1: Herken je dat bij je partner of niet? Dat hij ook wel snurkt of niet?
2: Nee, gelukkig niet. Maar hij beweegt wel veel in het slapen. Dan schrik je van wakker. Hé, wat gebeurt er?
1: Nou, let op. Over een jaar of 10, joh. Dat is een snurker, ja.
2: Zeker. Oh, nee.
1: Ja, dat zegt mijn vriendin ook over mij. Ja. Zij snurkt ook trouwens.
2: Oh, nou, dat jullie wel samen snurken. Dat is wel
1: gezellig. Wij snurken lekker samen.
2: Snurklied.
1: Utrecht is wakker. Nee. Radio M Utrecht met Amber Road.

0: Fruittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
1: Dit was een Uittip.
2: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
2: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
4: 6:01. Waar gaat Robert-Jan Boy naartoe? En gaat het inderdaad over 5 mei? Of toch een ander onderwerp? Komt hij zo vertellen in de studio. Even een kort weerberichtje van Greta Spannenburg. En onderweg muziek van Eternal en Bibi Wienans. Een droge dinsdag. Een 5e mei die zich droog gaat vertonen in Midden-Nederland. Vanochtend wel veelal bewolkt. Vanmiddag breekt van het westen uit de zon op een aantal plekken goed door. Welke plekken dan? Misschien kan Greta daar zo meteen al om 6:50 wat meer over vertellen. We gaan het vragen. En bij een noordelijk windje komt de temperatuur op zo'n 13, maximaal 15 graden Celsius uit in Midden-Nederland. Utrecht is wakker. Nieuws, weer en verkeer. En Elvis hebben we ook nog eventjes. Little Sister. Nou, doen we die.

0: Carpet King. Zo, 6:04. Elvis op Radio M Utrecht met meer muziek onderweg. Ja, Bibi Wijnands en Eternal gaan we zo meteen laten horen. Maar eerst, hij zit hoog als een soort referee, een soort scheidsrechter.
1: Een koning op een zetel.
0: Het is net een stoel op een tennis. Hij zit heel erg hoog. Ik bedoel, het is jammer dat we geen webcams hebben. Dan kunnen mensen meekijken met wat wij zien in de studio.
2: Juice.
0: Ja, juice, ja. 15 love. Het is net een scheidsrechter met tennis. Of een badmeester, eigenlijk, zoals jij nu. Zo hoog zit jij nu.
2: Dat zou ook kunnen, inderdaad. Nee, ik moet zeggen, wat praten we over? In ieder geval, stoelen kunnen soms erg ingewikkeld zitten. Het is allemaal knopjes.
1: Ja, Baywatch.
2: Zo omlaag gaat.
1: Baywatch.
0: Maar we kunnen je goed horen. Blijf maar lekker hoog zitten. Je zit 1,5 meter hoger dan ons. Hoog boven ons uit. Toren jij en jij kijkt over ons uit. En jij zegt, goedemorgen. En wat ga je doen vandaag op deze 5e mei?
2: Bevrijdingsdag.
0: Juist.
2: Ik ga, het bevrijdingsvuur is ontstoken in Wageningen.
0: Oh ja.
2: Rond middernacht. Mm-hmm. Daarna zijn, ik las, 2500 estafettelopers gaan lopen. Allerlei teams die naar diverse gemeenten gaan. Mm-hmm. Om daar, en ze dragen dan een vlam met zich mee om dan ter plekke in de gemeente ook een bevrijdingsvuur te ontsteken. Nou, dat gaat ook in Baren gebeuren. Daar zijn basisschoolleerlingen vannacht wezen lopen. De hele nacht door. Estafette natuurlijk, en ze zijn als het goed is al aangekomen.
0: En komen ze dan vanuit Wageningen of niet?
2: Vanuit Wageningen,
0: van Wageningen naar Baren.
2: Ja. En als het goed is, treffen ze zo meteen in Baren tijdens het ontbijt. Ja. En dan gaan ze niet voor later, niet helemaal tijdens onze uitzending, vlak daarna, meen ik, het vuur ontsteken in de Pekingtuin.
0: In Baren.
2: Dat is een groot park in Baren.
0: Ja, mij wel bekend, zeker. Ik ken Baren best wel goed.
2: Ja. En we gaan uiteraard spreken met de basisschoolleerlingen, met omstanders die er al staan. Mm-hmm. Om te vragen wat bevrijdingsdag betekent, et cetera. Hoe vreugdevol deze dag is. Mm-hmm. Wat er gedacht wordt, ga zomaar eventjes door.
0: Ja, maar vooral ook door die kinderen. Ik bedoel, de jongeren, want dat zijn het natuurlijk ook wel. Hoe zij dat dan beleven? En ik vind het eigenlijk heel wat dat zij vanuit Wageningen lopen met een bevrijdingsvuur naar Baren. Dat vind ik best wel knap eigenlijk.
2: Ja, ik weet niet eens hoeveel dat doen. Misschien kleine stukjes. En dan gaat ook een bus mee. Dus rusten ze weer uit in de bus.
0: Jawel, maar toch al in gedachten dat je dat gaat doen. Dat doe je met een goede reden.
2: Nou ja, dat zal ongetwijfeld ook aan de orde zijn geweest op de scholen natuurlijk. Wat vrijheid betekent en hoe dat. Wellicht ook, het is basisschool, dus tegelijkertijd denk ik, het is wat anders dan middelbare school. Mm. Maar goed, er gebeurt momenteel ook wel wat in de wereld.
0: Ja, maar het woordje basis is wel goed wat je
2: basis
0: zegt.
2: Is heel goed dat je het van het jongs af aan meekrijgt. Mm. Ja, dat staat ook in de krant. En natuurlijk, als je nu naar de hedendaagse wereld kijkt en even doordenkt wat er direct na de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Wat het, als het gaat om nooit meer oorlog te krijgen, zeg maar. Dus de VN is opgericht natuurlijk, de NAVO, ja. Europese Unie en ga zo maar door. Nou, daar zit er toch een mannetje in Amerika die alles aan het afbreken is. Dus wat eerst de bevrijder was.
0: Dus nou ja, het is wel de angst, hè? Werd gisteren ook door de Duitse bondskanselier werd het ook gesteld, inderdaad. Hè?
2: Israël, hoe die bezig is, ga zo maar door. Ja, allerlei internationale ontwikkelingen die de wereldvrede wel degelijk bedreigen. Dus het is wel belangrijk om daarbij stil te staan en te kijken wat we nu kunnen doen.
0: Daarom is er bevrijdingsdag ook om over na te denken en over door te praten. Dat ga jij vanmorgen dus doen in Baren.
2: Blij zijn dat we vrij zijn. Nou, ook, hè? Dat is zeker ook heel belangrijk.
3: Dankbaar zijn vandaag.
2: Des te meer waardeerd.
0: Ja, we waarderen dat we ook mogen werken vandaag, zeg maar, in vrijheid mogen leven. En dat we vandaag gewoon in vrijheid naar ons werk kunnen gaan. En kunnen zeggen wat we relatief gezegd kunnen zeggen en mogen zeggen. Dus,
2: zo is dat.
0: Kom met Jan op naar Baren.
2: En we gaan kijken wat we daar kunnen optekenen. Moment, ik moet even.

0: Suzanne en Freek, onderweg naar later. Freek, hoe is het met Freek? Wij kijken dat even na het laatste nieuws over Freek. Wat wij konden vinden is dat het stabiel is.
1: Naar omstandigheden goed. Ja. Best heel goed, zegt hij in de Telegraaf. Ja, ongeneeslijk ziek is hij natuurlijk, 33.
0: Ja.
1: Dus dat is ingrijpend en ook net een zoontje gekregen. Dus dat zet de boel wel op scherp bij Suzanne en Freek momenteel.
0: Worden ze met onderweg naar later. Mooie titel trouwens.
1: Ja.
0: Over onderweg zijn gesproken. Robert-Jan is onderweg dus naar Baren. Gaat praten over de vrijheid. Wij praten ook over de vrijheid. Graag een beetje door daarover. Hoe voelt de vrijheid voor jou eigenlijk? Is dat wel een beetje de simpele vraagstelling? Hè,
1: ja, wat willen we van je weten? En ook, hoe vier je het vandaag? Ga je nog iets doen om de vrijheid te vieren op deze bijzondere dag? Nou, daar hebben al wat mensen op gereageerd. Zoals Henny, die zegt, goedemorgen. Ja, wat betekent vrijheid voor ons allemaal? Dat je alles mag doen en zeggen en geloven, ongeacht je geaardheid. Dat dat allemaal mag en kan. Ja, mooi gezegd, Henny. Ik denk dat dat precies de spijker op zijn kop slaat. Gerry zegt dat we dankbaar mogen zijn voor de vrijheid waar onze ouders en grootouders voor hebben moeten lijden. Ja, nou ook dat. Ik moet eerlijk zeggen, gisteren, ik vind het altijd mooi om de herdenking op de Dam te kijken op tv. En de verhalen die dan worden verteld bij die kransleggingen. Ja, die maken dan zo'n indruk op me.
0: Ja, dat maakt heel veel impact op jouzelf.
1: Ja, precies. Ja, als ik het dan zo even dan in verplaats in die tijd. En dan wat de mensen dan vertellen. En je ziet dan het kind zeg maar erachter staan. En die vertelt het dan namens iemand.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik verplaats me helemaal in. En dan rollen er toch tranen over mijn wangen, hoor.
0: Je kunt je niet voorstellen hoe dat geweest is dan, bedoel
1: ik. Ja, dan denk ik altijd, ach vrouw. Of ach, wat heftig dat mensen dit hebben moeten meemaken. Wat oneerlijk dat allemaal is gebeurd.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus als ik even voor mezelf mag spreken, het stilstaan bij dit soort verhalen zorgt er ook voor dat je dankbaar bent voor de vrijheid die je nu hebt.
0: Zeg. Ja, dus om 5 mei vandaag, dan vergeet je dat niet, wat er is gebeurd allemaal. Je bent dan wel blij dat je in vrijheid mag leven.
1: En verdorie zeg, wat een geluk.
0: Je kunt doen wat je wilt doen, zeg maar.
1: Ja, nou echt, ja.
0: Snap het, ja.
1: Ja, toch? Ja. En Sebastian die zegt, goedemorgen vanuit Nieuwegein. Vrijheid betekent voor mij dat je mag zijn wie je bent. En dat je mag gaan en staan waar je wil. Verder moet ik trouwens vandaag gewoon werken. Ik heb een normale werkdag op 5 mei.
0: Ja, dat kan wij ook trouwens.
1: Ja, wij ook. Dat is niet standaard, hè? Nee. Wat was het nou, 1 keer na 5 jaar?
0: Ja, maar dat hadden we er straks over. Dus voor mij was het verwarrend. Vorig jaar dacht ik, we hebben een vrije dag. Heel veel mensen waren wel vrij. Wij mochten werken vorig jaar. En dit jaar heeft heel veel mensen hebben vrij. Maar wij niet.
1: Nou,
0: althans, officieel wel. Maar we werden gevraagd of we wel de uitzending wilden doen. Nee, dat willen we wel.
1: Wij natuurlijk geen nee tegen.
0: Nee, dat is altijd wel even fijn natuurlijk. Dus, je reactie is welkom via Facebook of de RTV Utrecht app. Natuurlijk, die kun je ook gebruiken om te reageren op de vrijheid.
1: Ja, kom maar door. Wat betekent die vrijheid voor jou? Laat het weten aan ons. Dan praten we erover verder.
0: 7:09. Ja, en ook in vrijheid. Grieta Spallenburg, goedemorgen.
2: Zeker. Goedemorgen, Bob en Anne. Hoi.
0: Ja, je mag vrij uitspreken over het weer. Hoe vind je dat?
2: Kijk, hartstikke goed.
0: Gelukkig wel.
2: Fijn dat dat elke dag ook mag. Ja. Dat is top.
0: Ja, we rekenen je niet af op

0: slecht weer. Maar wordt het echt slecht weer vandaag? Nee, toch?
1: Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Het is een hele interessante, dynamische weersituatie. Met gisteravond, er vielen een paar buien, maar bijna niet bij ons in Midden-Nederland. Alle energie werd eigenlijk opgegeten door buien die boven het uiterste oosten en zuidoosten van het land lagen. In de buurt van Arnhem viel gisteravond en vannacht zo'n 40 mm. Ook in delen van de Achterhoek en Twente is het behoorlijk lang aan het regenen geweest. En bij ons bijna niks. En ook vandaag vallen wij buiten de regen. Dus dat is alvast goed nieuws.
0: Ja, en het bevrijdingsvuur is onderweg naar diverse plaatsen. Ook bij ons in Midden-Nederland. Onder andere naar Baarn vanuit Wageningen. Daar zou het ook wel nat geweest kunnen zijn. Maar ik weet niet hoe dat nu is vannacht. Want mensen zijn al aardig aan het lopen sinds middernacht natuurlijk. Dus
1: ja, in Wageningen heeft het wel vannacht wat geregend. Licht geregend. Dat is ook een beetje de meest westelijke grens geworden van die regenval. Daar is het nu droog, wel bewolkt. En die bewolking hangt ook over ons, hangt over een groot deel van het land. Eigenlijk is op dit moment eigenlijk alleen een deel van de Waddeneilanden en de kop van Noord-Holland uit de bewolking. En langzaam maar zeker schuiven de opklaringen ook naar onze kant toe. Ja? Betekent dat het eigenlijk vanochtend grotendeels bewolkt is. En dat later vanochtend of vanmiddag vanuit het westen, vanuit het noordwesten, ook bij ons in een deel van Midden-Nederland de zon kan doorbreken. Dus de westelijke helft van Midden-Nederland, zeg maar. En dat zou best een scherpe grens kunnen worden als je van Rhenen onder de bewolking noordwestwaarts gaat, dat je ineens ook de opklaringen inschuift. Dus het is een heel de weersverwachting qua zonneschijn komt echt op de details aan. En die kunnen behoorlijk plots verschillen, bewolking naar zon.
0: Ja, en wat doet dan de temperatuur? Waar komen we op een maximum temperatuur op uit vandaag?
1: Ja, niet zo hoog. We zitten al op 9 à 10 graden. Het wordt 13, 14 onder de bewolking. Maar daar waar de zon doorbreekt, kan het 15 misschien net iets hoger worden. Dus ja, de wind is uit het noorden. En dat is nog steeds de kille hoek.
0: Kijk eens aan, ja. Nou, vandaag vieren we de vrijheid, 5 mei. We kunnen alvast even vooruitblikken, tenminste, terzij de weermodellen helemaal niks aangeven. Maar wat zou je denken over morgen?
1: Morgen, dat front wat nu dus boven het oosten en zuidoosten ligt, dat kakt als het ware een beetje in. Maar dat komt vanavond, dan sterkt het weer wat aan en komt ook onze kant op. Ik zou me kunnen voorstellen dat in de loop van de avond en nacht het in het oosten van Midden-Nederland, de Utrechtse Heuvelrug, een beetje begint te regenen. En dat morgenochtend nog steeds die regen over een klein deeltje van oostelijk Utrecht ligt. En dat het vooral bewolkt is en nog wat kilt. Is morgen eigenlijk het thermische dieptepunt. Dus het kilst van de week met 12 tot 14 graden. En vanaf donderdag dan is de weg weer opwaarts ingezet. Krijgen we weer meer ruimte voor de zon.
0: Kijk eens
1: en
0: aan.
1: Hogere temperaturen.
0: Kan ik het gras weer maaien,
1: Ja, leuk hè. Hoeveelste keer al? Hoeveelste snede heb je?
0: Derde keer dit jaar.
1: Oh ja.
0: Valt misschien wel mee of niet? Wat denk jij?
1: Goeie oogst.
0: Ja, dat wel. Oh, inderdaad, want ik heb de groenbak weer aan de weg mogen zetten vanmorgen. Of gisteravond eigenlijk laat. Dus die wordt weer gelegd.
1: Dat is gevuld of deel het uit aan de konijnen en cavia's in de buurt.
0: Ja, dat is eigenlijk misschien wel beter. Nee. Ja. Maar ja, dan
1: even de buurt rond.
2: Oh, dat wil ik precies, even doen.
1: Met je hooi.
0: Ja,
2: vind ik leuk.
0: Hadden we dat om 4 uur vanmorgen moeten doen. Voor de deur uit ging zetten.
1: Even gras uitwisselen.
0: Okay. Maar het is wel een goed idee, inderdaad. Nou ja, ik neem aan dat die groenbak gelegd wordt en dat het ook een groene bestemming krijgt uiteindelijk. Denken jullie toch ook niet?
1: Dat denk ik wel.
0: Wordt gescheiden opgehaald, ja. Denk het wel.
1: Dat was goed komen.
0: Goed, vandaag 13, 14, droog, misschien nog 15 graden droog. Kijk eens aan.
1: En vanuit het westen een beetje zon.
0: Nou, we worden helemaal blij. Zometeen weer, hè?
1: Ja, heel graag.
0: 10 voor 8 weer. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, richting 7 uur. En het nieuws uit onze regio ook weer. Voor het eerst op radio vandaag. Marjolein Heij is bij ons. En voor die tijd, I can get no satisfaction.
2: Dat is zo'n lekker nummer.
0: Rolling Stones.

0: Een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
1: Dit was een uittip.
2: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
3: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
4: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiom-utrecht.nl en de app.
6: Zeven uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China, zegt correspondent Gabi Verberg.
7: De omvang van de ramp moet heel snel duidelijk zijn geworden, want het provinciebestuur die heeft eigenlijk direct het noodplan geactiveerd. Honderden reddingswerkers zijn op de been. En het vuur is nog steeds niet onder controle. Nog steeds gezocht naar vermisten en hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
6: De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Zij raakten wel gewond. En in Wageningen is om middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken. Daarbij waren 2 oorlogsveteranen uit het Verenigd Koninkrijk en Canada aanwezig. Vandaag op Bevrijdingsdag verspreidden meer dan 2500 hardlopers het vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. Deze hardloper heeft iemand tijdens de tocht in gedachten.
8: Nou, met mijn grootvader. Ja, mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg. Dus die moest in 1940 moest die eigenlijk dezelfde route weer terug.
6: De aftrap van de bevrijdingsfestivals is vanmiddag in Utrecht. Het weer. Vandaag is het bewolkt met in het zuiden en oosten af en toe een bui. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook wat zon. En daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: 2:07, Utrecht is wakker. Radio M Utrecht op deze 5e mei. Het eerste regionale nieuwsbulletin in aantocht om 19:30 uitgebreid. Nu iets korter. Marjolein Heijen. Goedemorgen, via de radio, want we hadden elkaar natuurlijk al gezien en begroet en dat soort dingen meer.
10: Zo zijn we, hè? Zo zijn we van tevoren ook even met elkaar praten.
9: Ja, maar ik voel me heel vrij om dat te kunnen zeggen. Vertel, wat hebben we in het nieuws?
10: Het Openbaar Ministerie, die heeft 14 maanden cel geëist tegen een 54-jarige man vanwege een ernstige mishandeling. Vorig jaar zomer sloeg en trapte deze man een willekeurige vrouw in winkelcentrum Hoogkaterijnen in Utrecht, omdat ze geen eten voor hem wilde kopen. In Wilnis is vannacht een auto staande gehouden die gestolen bleek te zijn. Volgens de wijkagent van de Ronde Veten zaten er bekenden in van de politie. En ook was de bestuurder onder invloed. En het is natuurlijk Bevrijdingsdag. Dit jaar begint de viering van de bevrijding in Utrecht. In de Domkerk is de 5 mei-lezing van schrijver en tv-maker Splinter Chabot. En daarna zal hij samen met minister-president Rob Jetten het bevrijdingsvuur ontsteken in Park Transwijk. En daarmee beginnen ook alle festivals
9: precies
10: in ons land.
9: Ja, het zijn er heel wat. 33e bevrijdingsfestival, als ik ergens is het alweer, met al die artiesten erbij en zo.
10: Mm-hmm. Dus volgens mij op iets van 14 plekken zijn die groot. grote festivals zijn. Je hebt natuurlijk de ambassadeurs, die vliegen rond in helikopters. En ja, het is een mooi programma ook in Utrecht vandaag.
1: Zeker,
10: ja,
1: als je special komt, volgens mij.
10: Nou, Numidia komt, van Dikhout. Dat is een beetje bij mij nostalgie. Ja. Ja,
9: met Martin Buitenhuis als zanger.
10: Ja.
9: Ja.
10: Ja, dus die is er nog steeds bij. Een paar jaar ouder geworden. Maar dat wel, dus die treedt ook op, inderdaad. Rolf Sanchez volgens mij. Nou ja, van alles.
1: Russo, La Fuente.
9: Dat wordt gezellig, dat wordt feesten, zeg maar, vandaag. En dat mag ook wel, want je mag de vrijheid vieren.
10: Zeker.
9: Dat doen we vandaag ook. Het regionale nieuws uitgebreid 19:30. Tot zometeen.
10: Tot zo.
11: Dit is een uittip.
12: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores, een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
11: Dit was een uittip.
13: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
14: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Dit is een uittip.
0: De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
11: Dit was een uittip.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
18: Radio M Utrecht.
9: 706. Dat zijn niet zomaar wat willekeurige cijfers of een aantal laatste cijfers van je lot wat je hebt gekocht om een grote prijs binnen te halen. Dat is de tijd op dit moment. 6:07.
10: Morgen.
9: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Robert Jan Boy, goedemorgen ook.
19: Goedemorgen.
9: Intussen, je stond in de studio een half uurtje geleden. Je zat op hoogte in de studio. Nu zit je lekker in de auto. Je bent onderweg naar Baren.
19: Ja, zeker. Want daar is het bevrijdingsvuur, als het goed is, net aangekomen. Basisschoolleerlingen groep 7 en 8 hebben dat vannacht overgebracht vanuit Wageningen. Waar het ontstoken is, dat hoorden we ook net bij het nieuws. In ieder geval wordt in de Pekingtuin het vrijheidsvuur ontstoken. Iets rond de klok van 9:00. Maar wij gaan zo meteen praten met de estafettelopers onder meer.
9: Ja, nou hartstikke goed. Na 19:30 dus uitgebreid met deze mensen een gesprek op de radio vanuit Baren. Dankjewel, tot zometeen. Dan over die vrijheid gesproken. We willen wel even weten hoe je de vrijheid gaat vieren. En ja, wat je in gedachten hebt.
1: Ja, waar denk je aan bij het woord vrijheid? Wat betekent dat voor jou vandaag de dag? Dat horen we graag van je. Kun je reactie op achterlaten in de app van RTV Utrecht? Dat willen we graag. Leuk als je dat doet. Of op Facebook, Radio M Utrecht.
9: Zo is het maar net. Zometeen gaan we het hebben over bacon. En ja, jaren geleden werden er allemaal kronkels gemaakt in vaartwegen. Niet echt de kanalen, maar de sloten en de kleinere kanalen, zeg maar. Maar ja, dat gaat weer anders worden. Dat gaat weer recht toe, recht aan.
1: Ja, ik vind dat toch een bijzonder verhaal. Ik ben benieuwd hoe dat zit.
9: Mooie zometeen in Utrecht is wakker met Jesse Green onderweg. En nu eerst ruimte voor de Bee Gees.

0: Jasser Green uit de jaren 70. Nice and Slow bracht dat de tijd op 14 over 7 op deze 5e mei. Goedemorgen, je luistert naar Utrecht is Wakker Radio M Utrecht. We gaan terug in de tijd en wel een eeuw geleden begonnen we in Nederland met het rechttrekken van rivieren, van beken en van sloten. En dat gebeurde zodat het water snel afgevoerd kon worden. Vanwege klimaatverandering is het juist nu weer nodig om al die stromen weer te laten kronkelen. Oh ja, recht, krom, wat recht is maken we krom. Nou, de komende tijd pakken waterschap en provincie Utrecht daarom veel beken en sloten aan.
1: Nou ja, je ziet het eigenlijk al heel snel.
2: Op pad met ecoloog van de provincie Koen Smit. We staan bij de Modderbeek, net iets buiten Achterveld. Die beek is jaren geleden aangepakt. Vroeger was hij recht en nu meandert hij weer.
1: Je ziet in de binnenbocht dat het niet zo diep is, terwijl in de buitenbocht het wat dieper is. Wat zandbankjes, de vegetatie die al begint te groeien op bepaalde manieren. Nou ja, je ziet dat het beschaduwd is, dus dat het water ook veel koeler is.
2: Ja, zo ziet ecoloog Koen het graag dus. Maar hoe anders is dat aan de overkant van de weg? Daar loopt ook een sloot, maar die is nog gewoon recht.
1: Je ziet dat de zon eigenlijk vrij spel heeft. Dus het water warmt heel snel op. Alle oevers zijn heel recht. Het profiel is allemaal hetzelfde bakje. Dus er is weinig variatie in stroming en weinig variatie in de ondergrond. En ja, hier leeft aanzienlijk minder.
2: Dat moet anders, vinden provincie en waterschap. Net als het kronkelende stroompje bij Achterveld worden er de komende jaren nog veel meer beken aan de oostkant van onze provincie aangepakt. 12 kilometer in totaal, van recht naar kronkelend. Nou, dat is niet alleen goed voor de natuur, maar ook belangrijk om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Zegt gedeputeerde Hasbakker.
3: Nou, wat wij heel belangrijk vinden is dat het gebied weer toekomstbestendig gaat worden. Dus dat die beken niet dat water maar blijven afvoeren, maar dat dat water rustig kan wegzakken. Maar dat ook als er bijvoorbeeld een piekbui is, dat het dan ook rustiger eroverheen kan treden en ook weer weg kan zakken. Dus je krijgt minder problemen bij te veel en te weinig water. Ja, en het water wordt schoner en gezonder.
2: Ecoloog Koen is als adviseur nauw betrokken bij het bekenproject van provincie en waterschap. En als hij ziet wat het herstel van de Modderbeek bij Achterveld heeft gedaan, dan kijkt hij uit naar wat het voor de rest van de provincie kan betekenen.
1: Ja, ik vind het heel, heel tof dat je met relatief simpele maatregelen eigenlijk weer zoveel natuur kan terugkrijgen die er anders niet zou zijn.
0: Je kunt je er al een voorstelling bij maken en wil je het beeld echt bekijken, kan dat via rtvutrecht.nl, op de website of via de RTV Utrecht app. En voor het herstel van de beken heeft de provincie Utrecht de komende 3 jaar een bedrag van 6 miljoen euro uitgetrokken. Hey.

0: Perfect van de groep Fairground Attraction. In Utrecht is wakker met na 7:30 meer muziek. En om 7:30 natuurlijk het nieuws uit de regio. Marjolein, wat hebben we in het nieuws?
1: Onder andere een bestuurder van een gestolen auto die aangehouden is in Wilnis. Er komt een speciale rondvaartboot voor rolstoelen in Utrecht. En het is bevrijdingsdag, ja. Dat wist je al natuurlijk.
0: Natuurlijk.
1: Dus daar heb ik het ook over.
0: Hartstikke goed. In het regionieuws. En wij willen ook nog van je weten hoe je die bevrijdingsdag gaat meemaken. En wat geeft dat voor gevoel voor je?
1: Ja, hoe vier jij deze bevrijdingsdag vandaag? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
2: Trulies met Renke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marineman Hans Zomer gaf zijn leven als geheim agent voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. marinemuseum.nl/vrijheid. Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
6: Wij zijn
7: Medipoint. Medipoint is er voor de rollator van Safa.
8: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
7: En voor de sta-opstoel van Toon.
9: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
0: 7:30 Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio door Marjolein. Dat begint met een rechtszaak. Een rechtszaak vanwege een zware mishandeling.
1: Ja, die was vorig jaar zomer in Hoogkaterijnen. Het Openbaar Ministerie heeft 14 maanden cel geëist tegen een 54-jarige man vanwege de ernstige mishandeling. Vorig jaar zomer sloeg en trapte hij een willekeurige vrouw in Hoogkaterijnen in Utrecht. Zij werd lastiggevallen door de man. Hij wilde dat ze eten voor hem kocht, maar dat weigerde ze. Het slachtoffer raakte bij die mishandeling ernstig gewond. Volgens deskundigen leidt de verdachte aan schizofrenie en is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Om die reden is ook behandeling in een kliniek geëist. In Wilnis is vannacht een automobilist staande gehouden. Hij reed in een gestolen auto. Volgens de wijkagent van de Ronde Venen zaten er bekenden van hen in die auto. Ook was de bestuurder onder invloed. Waar de auto is gestolen is niet duidelijk. Het onderzoek gaat vandaag verder. De provincie Utrecht is dit jaar de gastprovincie tijdens de viering van Bevrijdingsdag. In de Domkerk wordt een dienst gehouden en daar draagt schrijver en tv-maker Splinter Chabot zijn 5 mei-lezing voor. Daarna zal hij samen met minister-president Rob Jetten het bevrijdingsvuur ontsteken. En dat is ook de start van alle bevrijdingsfestivals in ons land. In Park Transwijk in Utrecht treden onder meer Chef Special, Van Dikhout, Numidia en Rolf Sanchez op. En in de stad zijn ook vrijheidsmaaltijden en vrijheidscolleges. In Utrecht komt een rolstoeltoegankelijke rondvaartboot. Deze eerste boot gaat 20 mei varen op de Vaartse Rijn. En de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma die doopt de boot dan bij de nieuwe toegankelijke steiger. En in de boot is ook plek voor mensen met een elektrische rolstoel. Het plan voor deze boot won 2 jaar geleden al de toegankelijkheidsprijs van de gemeente Utrecht.
0: Nou, mooi initiatief.
1: Absoluut. Ja.
0: Zeker, fijn dat het er is gekomen of gaat komen, beter gezegd.
1: Ja, nou, bijna is het al zover inderdaad. Over een week of 2. Dan het weer nog even. Veel bewolking. Deze ochtend blijft wel droog. Vanmiddag dan breekt vanuit het westen de zon door. En het is vanmiddag maximaal 15 graden.
0: En het is toch altijd een dinsdag. Meestal is de dinsdag heel erg druk. Qua verkeer ook onderweg. Maar toch altijd tot nu toe dan in elk geval geen file-meldingen. Dus
1: lekker
0: dat
1: door,
0: is ook wel even goed nieuws, ja.
13: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
10: Hoi Judith.
15: Dag lieverd. Was het leuk op school?
10: Nee, we moesten stomme dingen doen.
15: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
14: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.

0: Utrecht is wakker.
1: Radio bij Utrecht met Queen en You're My Best Friend. Gisteren 4 mei de stilte en de gedachten rond de dodenherdenking. En vandaag mag de vlag weer in top worden gehesen. Er gebeurt van alles op bevrijdingsdag in Midden-Nederland. Maar het begint allemaal met het bevrijdingsvuur dat in Wageningen ontstoken is en vanaf middernacht wordt verspreid naar honderden estafettelopers, of beter gezegd door honderden estafettelopers, naar diverse plekken in Midden-Nederland, ook naar Baren. Dat wordt zeg maar het al 40 jaar vertegenwoordigd door leerlingen van de plaatselijke basisscholen. En als het goed is zijn de jonge atleten in Baren aangekomen. Maar ik heb intussen wel begrepen dat er wat vertraging is, dat het ontbijt nog niet genuttigd wordt door de kinderen. Robert-Jan Boy in sporthal De Trits in Baren, met ook het zwembad erbij volgens mij, aan de Groenman Borghese.
2: Het zwembad inderdaad erbij. De kinderen hebben zojuist gezwommen. Ik sta hier in de hal. Het krioelt allemaal een beetje door elkaar. Zo'n bijna 50 kinderen van groep 7, groep 8 van diverse basisscholen uit Baren, heb ik begrepen. Ja, ze zijn aangekomen vanuit Wageningen vannacht. Meteen gaan zwemmen, kennelijk. En nu onderweg, dat is allemaal een beetje vertraagd, naar een ruimte vlakbij het gemeentehuis. Dat heet de Herberg van Paulus. Daar wordt zo meteen ontbeten. En vervolgens gaat het naar de Pekingtuin, waar de vlam ontstoken zal worden. Nou, jij komt net aan, hè? Hoe heet je?
3: Celeste.
2: En Celeste. Vertel even, hoe was het vannacht?
3: Het was wel druk in de bus, maar je kon niet echt slapen. Dus ik heb eigenlijk 0 uur geslapen. Maar het was best wel leuk.
2: Maar druk in de bus?
3: Ja.
2: Jullie zijn toch wezen hardlopen, denk ik dan?
3: Ja, alleen de jongens zaten echt te schreeuwen en met snoep te gooien en met water te gooien.
2: Onder het lopen?
3: Nee, in de bus.
2: Want hoe ging het dan in zijn werk?
3: Nou, ja, we werden met z'n tweetallen, uit de bus gehaald. En toen zijn we gaan lopen. Er waren wel veel begeleiders bij het lopen.
2: Ja.
3: Maar het was wel best wel leuk. Alleen wel vermoeiend.
2: Vermoeiend, ja. Want hoeveel heb je dan gelopen?
3: Volgens mij 3 kilometer.
2: 3 kilometer, dat heb je verdeeld?
3: In 1,5.
2: En hoeveel leerlingen waren er, weet je dat? Of is dat een hele moeilijke vraag allemaal?
3: Een heel moeilijke vraag.
2: En hoe was het om met het vuur te lopen? Hoe ging dat dan?
3: Goed. Ja, eigenlijk supergoed.
2: Was het een lantaarntje wat helemaal afgedekt was, zodat het niet uit kon gaan?
3: Nee, het was echt zo'n groot ding met een rondje erom dat het vuur niet op je hand ging.
2: Aha, nou, en wat maakt het nou het meeste indruk op je?
3: Het is gewoon heel erg leuk dat ik erbij kan zijn en met vrienden.
2: En met vrienden, nog een beetje aan bevrijding gedacht, dat soort zaken?
3: Ja.
2: Ja, zeker. Wat dan?
3: Ja, kijk, mijn opa die is er ook niet meer, dus ja, dat is ook heel zielig.
2: Dat komt door de oorlog?
3: Ja.
2: Weet waar hij mee te maken heeft gehad?
3: Ja.
2: Nou, burgemeester Roel, Mark Roel staat er ook bij.
4: Goedemorgen.
2: Al vroeg erbij het zwembad, burgemeester.
4: Ja, ik heb wel gewoon mijn pak aangehouden. Ik heb niet meegezwommen.
2: Nee,
4: maar ik denk, ik kom wel even kijken. Want het is natuurlijk geweldig dat al die kids hier vannacht gelopen hebben. En zeker, we zijn de enige gemeente waar kinderen meelopen. Dus dat alleen maar kinderen lopen. Dus
2: dit schijnt
4: dat
2: al 38 jaar een traditie.
4: Zeker, gedaan. Zeker. Ja, dat maakt het wel heel mooi. En ik heb ook wel eens een keer meegelopen. En dat zit nog steeds wel een keer in de planning.
2: Oh.
4: Maar het is gewoon heel... het is goed dat kinderen op deze manier ook betrokken worden bij bevrijding en bij herdenken.
2: Maar u heeft een keer meegelopen. Wat is dan zo'n ervaring? Want dan loop je door de nacht heen.
4: Ja.
2: Elkaar afwisselen, dan weer rustend in de bus als het om de kinderen gaat natuurlijk.
4: Maar... Nou, of het in de bus rustig is met de kinderen, dat kan ik ontkennend beantwoorden.
2: Nee, dat hoorde ik net ook. Maar je zit toch eventjes om te rusten.
4: Nee, zeker, zeker. En dan zit je er middenin. En het is mooi om te zien het enthousiasme van al die kinderen op dat moment.
2: Door de nacht heen met zo'n vlam?
4: Door de nacht heen met zo'n vlam. Toen in de regen ook. Dus door weer en wind gaat het. Maar met name, er zit natuurlijk ook een voorbereiding aan voor die kinderen op de scholen. En dat is een mooie manier hoe het comité 4, 5 mei Baarn dat oppakt. Door kinderen daar echt vanaf groep 7, 8 bij te betrekken. En dat is hartstikke goed natuurlijk.
2: Omdat ze dat op latere leeftijd, ja, ze krijgen het met de paplepel ingehouden.
4: Nou ja, dat de kinderen inderdaad zich realiseren wat vrijheid is, dat het niet een vanzelfsprekendheid is. En je probeert het ook een beetje naar deze tijd te trekken. En dat is, dat is denk ik heel succesvol. En dit is een mooi event wat daar nog eens een keer bij komt.
2: Nou, op naar de Herberg van Paulus.
4: Zeker, daar halen de kinderen ontbijten. En dan lopen ze naar de Pekingtuin. En daar wordt de vlam ontstoken in de Pekingtuin.
2: Kijk, nou, we blijven erbij. Dank u wel.
4: Heel goed.
2: Jij, Celeste, jij gaat eventjes ontbijten zo, hè?
3: Ja.
2: Eens even kijken, zie je er nog meer kinderen staan. Gaan we zo op Den ook eventjes naartoe.
3: Ja.
2: En ik heb wel de indruk dat er toch wel een beetje vermoeidheid...
3: Ja.
2: ja, dat heb je wel. Maar ja, dat hoort erbij.
3: Ja.
2: Dus meteen naar de pedicure.
3: Ja, ik heb wel zin in het ontbijt.
2: Eet smakelijk, ik ga ook mee.
0: Oké. Ah, wat leuk.

0: Zeeuwse Raccoon. Mag niet ontbreken op een dag als vandaag, 5 mei. Je voelt de vrijheid, je proeft de vrijheid en hoe ga je ermee om? Overigens, de Vrije 81 die start straks om 9 uur bij Radio M Utrecht. Ja. Met mooie verhalen die we al hebben binnengekregen. Misschien dromen er vandaag ook nog verhalen binnen over leven in vrijheid. En de muziek die daarbij hoort, dus Freedom in dit geval dus ook. We zijn zeer benieuwd naar de reacties. En sowieso hè, is de vraag hoe je deze 5e mei door gaat maken. Ja. Wat ga je doen vandaag?
1: Ja, wat betekent die vrijheid voor jou? En hoe vier je de Bevrijdingsdag vandaag? Misschien ga je wel naar een bevrijdingsfestival toe. Of ga je gewoon extra dankbaar zijn voor wat wel allemaal niet mag en kan in de vrije positie die we hebben.
0: Ja, misschien ga je wel feesten inderdaad vandaag. Vanwege het feit dat toen de oorlog voorbij was, werd dat ook gedaan natuurlijk.
1: Ja, de straten op. Iedereen lyrisch natuurlijk. Ja. Ja, als je die foto's ziet van vroeger, vind ik ook altijd wel een mooi indruk geven van hoe opgelucht en hoe blij mensen waren.
0: Ja, je kunt je ook wel niet, moet ik dan eigenlijk zeggen, voorstellen dat je 5 jaar onderdrukt bent.
1: Nee, ja.
0: En dat je dan ineens weer toch gelukkig de vrijheid krijgt om te kunnen doen wat je wilt.
1: Zo.
0: Zonder dat je opgepakt wordt of, sterker nog, gedood wordt natuurlijk. Want dat gebeurde heel veel.
1: Bizar toch, als je daarover nadenkt. Nou, ja, wat betekent die vrijheid voor jou? Daar hebben mensen op gereageerd. En dan gaan we eventjes kort doorheen wat reacties. Ja, Else zegt, goedemorgen. Ja, wij vieren wel vrijheid. Voor mij voelt het wat dubbel. Ja, hier ben ik vrij, maar helaas zoveel anderen.

0: landen niet aan de orde. En daar sta ik wel even bij stil vandaag.
1: Mooi.
0: Verder is 5 mei wel een gewone dagelijkse dag voor mij. Wat betreft werk en dergelijke. Ja, dat is dan inderdaad wel waar we het net ook over hadden. Hè? Want niet iedereen is vrij. Maar ja, sommigen wel, dus dat is lekker. Even kijken. Ja, dan hebben we ook nog... Nou, we zijn er aardig doorheen, hè. Sebastian heeft ook nog gereageerd. Ja. Hij draagt op 4 en 5 mei ook de vrijheidspin. Dat is toch dat fakkeltje wat je kan dragen op je kleding.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Nou, ook mooi dat je dat doet, Sebastian. Dat is een mooi teken.
2: Zeker, ja. Nou ja, en nog even terug naar die vrije 81. Want dan gaat het om 81 jaar dat we in vrijheid leven.
0: Ja.
2: Ook daar kun je voor reageren als je nog een mooi verhaal hebt,
0: zeg maar.
2: Dus wat uitgebreider. Of je wilt het niet op Facebook, maar wel bij ons in de uitzending kwijt. Of in ieder geval even mailen naar de studio. studio@rtvutrecht.nl. Dat is daar ook geschikt voor. En vanaf 9 uur bij Edwin kun je ook in ieder geval weer appen, rooksignalen geven, zeg ik dan, faxen, alles kan.
0: Check alles uit de kast.
2: Ja, dan kun je waarschijnlijk ook even bellen. Dat wordt nu een beetje druk, maar vanaf 9 uur kan dat dan wel weer, zeg maar. 81 jaar vrijheid vieren. Edwin begint daarmee vanmiddag. Is er ook natuurlijk de hele dag die vrije 81 waar we de aandacht aan besteden over nou ja, het leven in vrijheid en de mooiste muziek. Vrede en verbindingsmuziek.
0: Kijk.
2: Mooi hoor.
0: Daar wil je voor inschakelen. Ja, wat betekent vrijheid voor jou? Laat het weten. In de app van RTV Utrecht dus. En op alle andere manieren. Bijvoorbeeld op Facebook, Radio 1 Utrecht.
2: Zometeen het weer voor Midden-Nederland met Grieta Spallenburg.

Night of Thousand Lights, Danny Vera. Over de saxo Raccoon uit Zeeland, daar komt hij ook vandaan. Danny Vera, 9 minuten voor 8 uur geworden. En Grita is er weer bij. Over het weer gaan we weer meer.

0: altijd. Goedemorgen.
1: En de klachtenbus staat weer open. Mensen moeten niet zo klagen natuurlijk, en zeker niet over het weer. Want we hebben natuurlijk een hele lekkere warme periode gehad. En een bui, ja, dat is dan ook niet uitgesloten zoals het gisteren ook was. Maar het viel op zich misschien ook nog wel mee voor Midden-Nederland, hè?
0: Nee, en zeker gisteravond wel op het moment suprême zijn er volgens mij nou vrijwel nergens in Midden-Nederland buien geweest. Ze zaten echt vastgeplakt aan een straffe buienlijn boven het oosten van het land. Daar ging het aardig tekeer, langdurig tekeer ook. En die lijn is er nog steeds, hoor. Daar boven het oosten en zuidoosten van Nederland. Ja, daar is nog een beetje lichte regen, motregen. Die lijn die blijft, die zakt wel in. Maar die pookt zich vanavond en vannacht weer op door de nadering van een lage drukgebied vanuit Frankrijk. En dan wordt het hele zaakje ook wat meer richting ons geduwd, lijkt het. Dus dat wij later vanavond, vannacht en morgen overdag ook in een deel van de regen terechtkomen. Deel. Maar vandaag, overdag en een deel van de avond is het droog. En dat is natuurlijk het belangrijkste punt, denk ik.
1: Dat
0: voor
1: denk
0: deze bevrijdingsdag.
1: Ja, precies. Er zijn toch wel veel mensen die de vrijheid tegemoet willen gaan. Die naar buiten willen gaan, laat ik het dan zo zeggen. Dus dan is het heerlijk als het lekker weer is. Maar is het dan echt lekker qua temperatuur en winter en zo?
0: Beetje bescheiden, hè. Het is nu een graad of 9, 9,5. Ja. 13 tot 15 graden heb ik uitstaan. En het is een beetje spannend of wij de opklaringen vanuit het westen krijgen. Ik zei het vorige uur ook al, hè. De Waddeneilanden en de kop van Noord-Holland is onbewolkt eigenlijk. En vanuit die hoek moeten langzaam opklaringen onze kant op komen. Maar de wind is wat meer noordoost. En daar ligt nog vrij veel bewolking. Dus het wordt een beetje trekken, duwen om die opklaringen bij ons te krijgen. Dus vanochtend denk ik grotendeels bewolkt. Met misschien soms even een flat zonnetje. En vanmiddag vanuit het westen, vanuit de hoek van Noord-Holland, toch ook wel over een deel van de westelijke helft van Midden-Nederland dat de zon erbij komt. En dat kan best een groot verschil zijn. Hè? Dat je ineens van onder een laaghangend stratusdek, zoals het heet, vanuit Renen zeg maar, de zon inrijdt. Terwijl je naar het noordwesten van Utrecht koerst. Dus de zon komt er wel bij, maar het is een beetje hangen en wurgen.
1: Ja. En de komende dagen, wat kun je daarover zeggen? Ik bedoel, we zitten pas op dinsdag natuurlijk. Ja. De week is nog lang niet voorbij.
0: Nee, morgen wordt waarschijnlijk de kilste dag. Dan zitten we ook echt onder het dikste wolkendek. En vanuit het zuidoosten begint het dan dus ook wat te regenen vannacht. Mm-hmm. En morgen overdag de oostelijke delen. Utrechtse Heuvelrug, Amersfoort, Leusden, Renen. Een beetje de Kromme Rijnstreek. Die zijn het meest gevoelig morgen voor lichte regenval. Hoe meer naar het west-noordwesten, hoe kleiner de kans wordt. Je ziet al, hè, hoe het op details aankomt. En 12 tot 14 graden morgen. Maar dan trekt het weer weg morgenavond. Die bewolking en de neerslag. En donderdag en vrijdag. Ja, die ogen dan weer veel vriendelijker. Stapelwolken, zon. En vrijdag als de wind oostelijk wordt. Ja. Dan kan die temperatuur ook weer oplopen naar 18 graden. En in het weekend weer iets hoger.
1: Dus kijk eens aan.
0: Dan gaan we weer de stijgende lijn in.
1: De 20 komt weer in beeld. En dan wel in gedachten die al. Oh, wat heerlijk.
0: Nee, zaterdag, zondag moet het wel 20 graden kunnen worden.
1: Kijk eens aan, zeg. Wat heerlijk, ja. Nou, nog niet vandaag, maar wat niet is gaat nog komen. Dat mag duidelijk zijn. Wat voor weerspreuk heb je trouwens voor deze 5e mei?
0: In de serie van onbegrijpelijke weerspreuken. Wees op uw hoede en waakt nu wel. Mij baart dikwijls kattenspel.
1: Oh. Ik val even stil, hè.
0: Daarom.
1: Tot zometeen weer.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
10: Utrecht. 8:00. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. President Poetin wil een gevechtspauze op vrijdag en zaterdag, maar president Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht al zal stoppen met aanvallen. Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwe.
11: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen: Oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
10: Als Rusland na komende nacht doorgaat met aanvallen, zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. In China zijn zeker 26 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er zo'n 60 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China. De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Na de dodenherdenking gisteravond werden door heel Nederland voorstellingen gespeeld van Theater Na de Dam. Veel voorstellingen vertellen geen groot historisch verhaal, maar juist een heel klein persoonlijk verhaal, zegt deze regisseur.
12: Om die mensen niet alleen maar als held neer te zetten, maar een leven voor ze te maken, een leven te verzinnen en te proberen dat cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is, zo eigenlijk hyperpersoonlijk te maken.
10: Vandaag op Bevrijdingsdag zijn er ook nog allerlei voorstellingen te zien van Theater Na de Dam. En in het hele land zijn er nog meer Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei-lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jette. Verschillende artiesten reizen per helikopter door het land om op te treden. Deze ambassadeurs van de vrijheid zijn dit jaar DJ La Fuente, de Josti Band, Carsoe en Rolf Sanchez. Vanavond om 8:30 is het 5 mei-concert aan de Amstel in Amsterdam. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog, met af en toe zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is het derde uur van ons ochtendconcert. Dit is natuurlijk Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Het regionale nieuws, Marjolein Heijen.
5: In Wilnis is vannacht een automobilist aangehouden. Hij reed in een auto die gestolen was. En volgens de politie was de man onder invloed. Volgens de wijkagent van de Ronde Venen waren de inzittenden van die auto bekenden van de politie. Het Openbaar Ministerie heeft 14 maanden cel geëist tegen een 54-jarige man vanwege de ernstige mishandeling van een vrouw. Vorig jaar zomer sloeg en trapte hij een willekeurige vrouw in winkelcentrum Hoogkaterijnen in Utrecht. Ze wilde geen eten voor hem kopen. Het startsein van Bevrijdingsdag wordt in Utrecht gegeven. Dat begint met een dienst in de Domkerk. De 5 mei-lezing wordt gegeven door schrijver en tv-maker Splinter Chabot. En vanmiddag wordt in Park Transwijk het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurt door Chabot en minister-president Rob Jetten. En het vuur wordt aan hen overhandigd door de 14-jarige Milan uit Utrecht. Hij begon vannacht aan de estafetteloop vanuit Wageningen.
9: Ja, goed, hè? Er zijn heel veel jongeren die dat doen, hè? Ja. Of hebben gedaan. En die mogen nu even bijkomen, maar wel genieten van de vrijheid.
5: Zeker, ja. Er wordt vanmiddag dus een feestje gevierd.
9: Zeker. Nou, dat is over even in het korte nieuws. Om 8:30 uitgebreid. Ik doe dan toch even verkeersinformatie, want ik vind dit gewoon leuk om te melden. Het is een dinsdag natuurlijk vandaag. Het is 5 mei, dus bevrijdingsdag. Dus is het rustiger op de weg. Sterker nog, in heel Nederland 0 kilometer aan vertraging. Ook 0 minuten. Toch wel even leuk om te zeggen, toch? Goeie reis namens ons als je wel onderweg gaat.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
14: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
15: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
16: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.

0: Nederlandse nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Ja, het zijn ook de leerlingen uit Baren die helemaal naar Wageningen gegaan zijn om daar het bevrijdingsvuur mee te nemen, naar Baren. Ze zijn aangekomen in Sporthal de Trits, bij het zwembad ook in Baren aan de Groenbaan Borgesiuslaan. En inmiddels gaan ze denk ik aan het ontbijt beginnen, Robert-Jan Boy.
3: Nou, ze zijn onderweg. Ik ben verhuisd van zwembad de Trits inderdaad, waar iedereen enigszins stuiterend in de hal stond.
2: Ja.
3: En nu ben ik in de herberg van Paulus.
2: Ah, kijk aan.
3: Dat is een soort koffiezaal van de Pauluskerk in het centrum van Baren. Voor mijn neus daar zijn ze bezig met het, ja, met soep, lijkt wel. Er staat koffie klaar en natuurlijk limonade. Ga zo maar door.
2: Mm-hmm.
3: Guus. Ja. Een jonge jongen die in de bus geweest is, niet heeft meegelopen.
4: Nee.
3: Wegens een blessure, hè?
4: Nee.
3: Je bent als eerste hier nou in de,
4: ja,
3: op de plek waar gegeten gaat worden.
4: Ja.
3: Zeg, ik heb alleen één vraagje. Weet jij waar de vlam is?
4: Die is eigenlijk bij Bas. Dat is de leider van de rennersgroep.
3: Ja.
4: Die hebben dus de vlam en die lopen nu eigenlijk.
3: Ze lopen op dit moment. Ze lopen ook nu door Baren heen.
4: Ja.
3: Vanaf zwembad de Trits. Ik denk, we gaan onmiddellijk naar deze herberg van Paulus. Maar ze lopen in een optochtje nu door het centrum van Baren, zeg maar. En ze kunnen ieder moment arriveren, denk ik dan.
4: Ja.
3: En jij wacht ze hier ook op.
4: Ja.
3: Wat is het eerste wat je te binnen schiet als je denkt aan de afgelopen nacht?
4: Druk.
3: Druk.
4: Moe.
3: Moe.
4: Ja.
3: Vlam.
4: Ja.
3: Bevrijding misschien nog een beetje.
4: Ja.
3: Vooral moe. Zeg,
4: ja,
3: we wachten de boel maar weer af.
2: Oké. Vanuit de herberg van Paulus in Baren gaan we er weer over horen zometeen.
4: Ja,
2: bevrijdingsvuur en leven in vrijheid. En hoe ervaren deze jongens en meisjes dat? 8:11. Dit is Utrecht, dus wakker. Goedemorgen. Ja.

0: Let's Go Dancing en vier het feest van de vrijheid. Colin the Gang in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, de nationale viering van bevrijding wordt vandaag afgetrapt in Utrecht, in de Domkerk. Daar zal ook historicus en auteur Ad van Liemt praten, spreken in de Domkerk in Utrecht. We gaan hem zo meteen even vertellen welk verhaal hij gaat brengen, welke boodschap hij gaat brengen. In Utrecht is wakker zometeen. En sowieso over de vrijheid doorpraten. Dat doen we de hele dag met de Vrije 81, straks vanaf 9 uur. Met vrede en verbinding, met muziek, met verhalen. En we willen ook wel eens jouw verhaal horen.
1: Ja, wat betekent vrijheid voor jou? En hoe vier je deze bevrijdingsdag vandaag? Dat willen we graag van je weten. Laat het weten in de app van RTV Utrecht. Kun je een appje sturen. Of op Facebook, Radio M Utrecht, kun je een reactie achterlaten bij ons. Daar hebben we het erover.
0: Exact. Zometeen daar meer over. En jouw reactie is dus hartelijk welkom. Dit is Boudewijn de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen.

0: Boudewijn de Groot. En als de rook om je hoofd is verdwenen, het is 14 minuten voor 8:30. Je luistert naar Utrecht, is wel Radio M Utrecht. Ja, het beginpunt van Bevrijdingsdag in Utrecht vandaag. De nationale viering van bevrijding. Het wordt zogezegd afgetrapt in de Domkerk in Utrecht. In aanwezigheid van de minister-president, Rob Jetten, worden diverse toespraken gehouden, waaronder natuurlijk de traditionele 5 mei-lezing door schrijver en televisiemaker Splinter Chabot. En wie er ook is, is historicus en auteur Ad van Liemt. Hij is al spreken in de Domkerk. En dan ben ik contact bij natuurlijk. Ad, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Even terug nog naar gisteravond, graag zelfs. Want gisteren was je ook in Vleuten aanwezig. Daar heb je, om een 4 mei-lezing te geven, je laten horen, de dodenherdenking. Hoe is het gegaan gisteravond, wil ik weten?
1: Ik vond het een hele mooie bijeenkomst. Het is daar op het plein aan de Pastoor Oldaan. Mm-hmm. En daar staan alle mensen in een grote kring. En er werd echt een heel mooi programma gedaan met prachtige muziek. En het studentenkoor, Utrecht Studentenkoor, deed het heel mooi. En ik mocht daar een verhaaltje houden.
0: Ja.
1: En dat is altijd een hele mooie eer. Deze keer moest het gaan over de vraag van het Nationaal Comité 4 en 5 mei de geschiedenis begrijpen. En ik heb toen proberen uit te leggen aan de hand van wat voorbeelden dat onmogelijk is. Dat in de oorlog dingen zijn gebeurd, zoveel dingen zijn gebeurd waar je echt niets van begrijpt. En ik ben geëindigd met een citaat van Jules Schelvis, de overlevende van de Holocaust, die ze de rest van zijn leven zo ongeveer gewijd heeft aan een studie over hoe de jodenvervolging mogelijk was. En hij kwam ooit tot de conclusie door te zeggen, hoe meer je ervan weet, hoe minder je ervan begrijpt. Dat was een beetje ook mijn stelling die ik gisteren daar mocht verkondigen.
0: Onlosmakelijk verbonden, 4 mei, dodenherdenking en viering van bevrijding, 5 mei vandaag. Ja. Krijgt dit verhaal dan een vervolg in je toespraak vandaag in het Domkerk?
1: Nee, eigenlijk niet. De organisatie heeft gekozen voor een thema, namelijk een figuur uit de oorlogsgeschiedenis van deze provincie. Buitengewoon inspirerende vrouw, Loes van Overheem. Zij werkte voor het Rode Kruis. En zij betrad in september 1944, dus toen het laatste oorlogsjaar was begonnen, wat nog niemand wist, het kamp Amersfoort. Mm. En daar zocht ze zo enorm van de omstandigheden waaronder duizenden gevangenen moesten leven, dat zij naar de commandant stapte, de SS'er Karel Berg, en zei, als u niet voor verbetering zorgt, dan ga ik nooit meer weg hier. En ze is vervolgens een paar weken in het kamp gebleven, om erop toe te zien dat er verbeteringen kwamen in de voedselvoorziening, in de hygiëne, in de medische zorg. En dat is haar gelukt. Niet dat kamp Amersfoort toen opeens een vakantie wordt. Het werd in tegendeel gebeurd met verschrikkelijke dingen. Maar de meest dramatische ellende was toen voorbij. En toen de oorlog eindigde en zij trouwens op het laatst de sleutels van het kamp kreeg, en eigenlijk de leider van het kamp werd, toen werd ze door de gevangenen ook allemaal de Witte Engel genoemd. Nou, dat is een buitengewoon inspirerende vrouw. En daar hebben ze een programma omheen gebouwd. Dat gericht is ook vooral op de jeugd.
0: Ja,
1: er zijn veel jongeren aanwezig in de Domkerk straks.
0: Bevrijdingsfestival in het algemeen, hè, de viering van bevrijding, gaat er ook om te zorgen dat die herinneringen uit het verleden blijvend, dus behouden blijven. Als je nu hoort van, en al die discussies die er toch ook wel weer elk jaar zijn, 4 mei, het is zo lang geleden, de oorlog, de Tweede Wereldoorlog. Vrees jij als historicus er wel eens voor dat we op een gegeven moment toch op een punt komen dat die vrijheid, dat vieren van het leven in vrijheid en al die gruwelijkheden tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat we die dan toch gaan vergeten?
1: Ik ben er eerlijk gezegd niet zo bang voor, want ook gisteren hoorde ik van de organisatoren van die bijeenkomst in Vleuten dat het eigenlijk steeds drukker wordt en dat er ook steeds meer jongeren op afkomen. Omdat het dus kennelijk vooral dat 4 mei een hele zinvolle bijeenkomsten zijn. Gisteren was ook de open Joodse huizen en huizen van verzet. Dan worden de huizen waar iets bijzonders is gebeurd, worden opengesteld en daar worden verhalen over verteld. Ik mocht dat ook doen op de Malibaan. En het was echt stampvol. We moesten op een gegeven moment mensen zeggen, komt u de volgende ronde maar terug. En midden op de dag, en dat vond ik toch wel heel bemoedigend, en dat hoor je van alle kanten.
2: Ja.
1: Dat verhaal is kennelijk zo sterk, en er is zoveel behoefte aan, dat dat voorlopig nog niet voorbij gaat.
2: En dat het verhaal zo sterk is en de behoefte er is, zoals jij dat optekent, heeft dat niet ook te maken met de tijd van nu?
1: Zeker.
2: Dat mensen zich, ja. Ja? Dat ja, mensen zich herkennen in wat er toen gebeurd is. Vertel.
1: Je gaat je steeds meer realiseren dat het niet iets is dat uitsluitend in het verleden kon voorkomen. Maar ja, er is een oorlog aan de gang al 4 jaar in het, op ons continent. Terwijl we met z'n allen hadden afgesproken dat het nooit meer zou gebeuren. Dus op de een of andere manier, ook door de andere gebeurtenissen, komt het gevoelsmatig toch steeds dichterbij. En ja, dan niet de hele dag en niet de hele, het hele jaar. Maar af en toe is er dan toch behoefte om daar bij stil te staan, daar meer van te weten en daar eens goed over na te denken.
2: Het is naar om te vragen, maar de geschiedenis herhaalt zich, hoor je wel eens. Ben jij wel bang dat we weer in oorlog komen?
1: De geschiedenis herhaalt zich nooit. Maar misschien rijmt, zeggen ze wel.
2: Ja, ja.
1: Een mooie uitdrukking. Er gebeuren dingen die lijken op wat er vroeger gebeurde. Maar het is altijd net iets anders. En daarop is het zo moeilijk te voorspellen wat er zal gebeuren. Het kan ook allemaal ooit weer eens de goede keer. Dat moet je niet uitsluiten. Hoewel het bij vlagen wel heel somber uitziet. Dat geef ik ook wel toe.
2: Maar blijven benadrukken de gruwelijkheden die er toen geweest zijn. En dat in verband brengen met de zaken die vandaag de dag plaatsvinden?
1: Ja, en ook op zoek naar de lichtpuntjes. Hè. Er gebeuren natuurlijk wel prachtige dingen. Er zijn heel veel mensen die zich voor anderen inzetten. De Nederlandse samenleving blinkt nog steeds uit door vrijwilligerswerk, door mensen die iets voor een ander over hebben. Dat moeten we zien vast te houden.
2: Mm-hmm.
1: Want als we ons met z'n allen aan gesomber overgeven, ja, dan kunnen we het licht wel uitdoen.
2: Je gaat een positieve boodschap brengen vandaag, heb ik het idee.
1: Ja, nou, dat moeten we toch doen.
2: Ad van Lien, dankjewel. Succes vandaag in de Domkerk.
1: Graag gedaan, dank je.
2: Dit is Utrecht, dus Wakker Radio M Utrecht.

0: Turkse band Kadans. En hou me vast. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Zometeen het nieuws uit de regio. Maar Jolijn, heb je het dan ook over het bevrijdingsfestival vandaag?
1: Met ja,
0: de aftrap
1: zeker.
0: In de Domkerk?
1: Ja, ik ga het ook hebben over bevrijdingsdag. En natuurlijk de activiteiten van vandaag. Mm-hmm. Ook ander nieuws, zoals over een automobilist die vannacht is aangehouden in Wilnis. En opnieuw succes voor marathonloopster Mickey Ketels.
0: Kijk eens aan, dat wil je horen. Blijf luisteren.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed. Thanks, bo.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: En actie, Olifant.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
10: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
11: Hoi Judith.
12: Dag lieverd. Was het leuk op school?
11: Nee, we moesten stomme dingen doen.
12: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
10: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
0: 1 minuut over 8:30, het regio nieuws door Marjolein gaat als eerste over het bevrijdingsfestival, dat wil zeggen bevrijdingsdag vandaag. En de start vandaag van bevrijdingsdag is in Utrecht.
1: Ja, dat begint allemaal met een dienst in de Domkerk. De 5 mei lezing wordt voorgedragen door schrijver en tv-maker Splinter Chabot. En daarna zal hij samen met minister-president Rob Jetten het bevrijdingsvuur ontsteken. En dat is ook de start van alle bevrijdingsfestivals in ons land. En de fakkel wordt overhandigd aan Jetten door de 14-jarige Milan uit Utrecht. Hij liep vannacht mee aan de estafetteloop met de vlammen vanuit Wageningen. In Park Transwijk in Utrecht treden onder meer Chef Special van Dikhout, Numidia en Rolf Sanchez op. En in de stad zijn vandaag ook vrijheidsmaaltijden en vrijheidscolleges. In Wilnis is vannacht een automobilist aangehouden. Hij reed in een auto die gestolen was en de man was volgens de politie onder invloed. Volgens de wijkagent van de Ronde Venen waren de inzittenden van die auto bekenden van de politie. Waar de auto gestolen was, is niet bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft 14 maanden cel geëist tegen een 54-jarige man voor een ernstige mishandeling. Vorig jaar zomer sloeg en trapte hij een willekeurige vrouw in winkelcentrum Hoogkaterijnen in Utrecht. Ze werd lastiggevallen door de man. Hij wilde dat ze een ontbijtje voor hem kocht, maar dat weigerde ze. Het slachtoffer raakte bij de mishandeling ernstig gewond. Volgens deskundigen leidt de verdachte aan schizofrenie en is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Om die reden is ook behandeling geëist. Mickey Ketels heeft opnieuw een marathonzege geboekt. De Utrechtse, die vorige maand in Rotterdam de Nederlandse titel veroverde, was dit keer de snelste in Vancouver. In de Canadese stad liep ze de marathon in 2 uur, 33 minuten en 1 seconde. En Ketels had 24 seconden voorsprong op een Canadese loopster. En meer nieuws kun je natuurlijk ook lezen op de app en op onze website. En dat is rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Bevrijdingsdag begint met bewolking, blijft wel droog. Vanmiddag dan breekt vanuit het westen de zon door en het wordt maximaal 15 graden.
0: Ja, dat volgende nieuwsbulletin. Regio Nieuws doe je om 9:30 natuurlijk weer gewoon.
1: Ja,
0: hè? Ook tijdens de vrije 81. Maar morgen beter niet, dan zit je op televisie natuurlijk.
1: Dan doe ik bureau Hengeveld.
0: Kijk eens aan. We kijken eruit, Marjolein. Maar we luisteren eerst naar je zo meteen. Dankjewel voor nu.
1: Zo.
11: Hoi Judith.
12: Dag lieverd. Was het leuk op school?
11: Nee, we moesten stomme dingen doen.
12: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
13: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
14: Dit was een uittip.
15: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
16: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
17: Utrecht is wakker met Bob van Beek.

0: zuster uit België en The Way to Your Heart. Vanaf 9 uur bij Radio M Utrecht is die te beluisteren. De Vrije 81, een mooie muzikale lijst. Een bijzondere lijst met mooie muziek over vrijheid, over vrede en verbinding. En wat je dan kunt verwachten, blijf luisteren naar Radio M Utrecht. Voor je het weet is het 9 uur. Voor die tijd nog Grieta Spallenburg en het weer voor Midden-Nederland. En wij hebben nog een vraag voor je, die natuurlijk alles verband houdt met deze 5e mei.
1: Ja, wat betekent vrijheid voor jou? Hoe vier je vandaag deze bevrijdingsdag? Dat horen we graag van je. Kan in de app van RTV Utrecht, kun je een appje sturen. Of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Robert Jan Boy is in Baren, waar leerlingen van de basisscholen vannacht het bevrijdingsvuur hebben opgehaald in Wageningen. Zitten ze dan nu, is de grote vraag van mij aan jullie. Aan jou, Robert Jan, via jouw microfoon. Zitten jullie dan aan het ontbijt in de herberg van Paulus, naast de Pauluskerk in Baren?
2: Ja, dat ontbijt is nu in volle gang inderdaad, Bob en Anne. Want ze zijn wel toe in een happie volgens mij. De hele nacht gelopen vanaf Wageningen naar Baren. Vervolgens naar het zwembad gegaan om te zwemmen. Het is allemaal ongelooflijk. En vervolgens weer lopend naar de herberg van Paulus. Een zaaltje met drank, duodrank zie ik hier. Dat is vruchtensap, nietwaar? Een krentenbol, een boterham. En ga zo maar door. Soep heb ik ook gezien trouwens. Ja. Heb je die al gehad eigenlijk?
3: Nee, nog niet.
2: Het kan nog komen.
3: Ja.
2: Nou, maar hoe is je stemming nu?
3: Ja, goed. Ja.
2: Wat moet je ervan zeggen? Ik zei al tegen een paar anderen van, nou ja, wat denk je nou het eerste aan als je nou de hele nacht denkt wat er allemaal gebeurd is de afgelopen uren?
3: Ik kreeg eerst heel veel hoofdpijn, want ik kon niet slapen. Maar verder ging het wel heel goed.
2: Waar kon je niet slapen?
3: In de bus.
2: In de bus, ja. Want ik begrijp, jullie zijn met de bus ging mee.
3: Ja.
2: En 2-3 kilometer hard gelopen en dan weer wisselen of zo. Hè?
3: Wel.
2: En hoe was het in Wageningen? Dat ontsteken van dat vuur, dat lijkt me bijzonder.
3: Ja.
2: Hoe ging dat?
3: Het ging best wel goed, vond ik.
2: Want we lopen met zo'n fakkel door het donker heen.
3: Ja, en dat is best bijzonder, vind ik.
2: Ja.
3: Toch?
2: Wordt er dan nog ergens over gepraat of is het gewoon keten in die bus?
3: Ja, keten.
2: Keten, ja, dat dacht ik wel, hè?
3: Ja.
2: Want het is serieus, maar aan de andere kant is het ook dikke lol met elkaar natuurlijk.
3: Ja.
2: Nou, wat ga je zo meteen doen?
3: Ik denk dat ik zo meteen gewoon op bed ga liggen en ga gamen.
2: Ja, maar is nog even... Nou, ga gamen?
3: Ja.
2: Nou ja, maar is nog even naar het Pekingpark, dat is hier.
3: Ja, naar de Peking en daarna ga ik op bed liggen te gamen.
2: Nou, eet maar lekker verder, zou ik zeggen. Ik ga even naar een van de begeleiders toe. Dat is Bas van de...
0: Dan hopen we dat we nog even de verbinding kunnen herstellen met Robert Jan Boy. Want we willen natuurlijk wel die begeleiders gaan horen. En op dat moment valt dan al onze verbinding met Bayern weg vanuit Utrecht. Als we niet kunnen herstellen, en dat denk ik eigenlijk op dit moment, dan gaan we eerst even muziek laten horen. En dan proberen we gauw even contact te leggen met Robert Jan Boy. Dit is Evergreen. Dit is Ilse de Lange in Utrecht is wakker.

0: Ilse de Lange in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. We gaan weer even naar Waren. De verbinding is hersteld met Robert-Jan Boy in de herberg van Paulus naast de Pauluskerk, waar leerlingen vanuit Wageningen zijn komen lopen. Leerlingen van de basisschool in Waren. En inmiddels aan het ontbijt zitten. Robert-Jan, jij zou nog even gaan praten met begeleiders daar.
1: Ja, in ieder geval Bas van der Vuurs, die toch 20 jaar doet, hoorden we net. En dit toch heel bijzonder vindt, nemen wij aan. Anders doe je het niet 20 keren.
2: Nee, dat klopt. En het is eigenlijk een mooie ervaring voor de kinderen van groep 7 en 8... dat ze dit elk jaar blijven doen en iets dat ze meenemen voor later.
1: Ja, want tegelijkertijd is het keten. Die indruk krijg ik ook. In de bus schijnt het nogal een stuiterend geheel te zijn. En
2: ja, het is
1: lol met z'n allen. Maar ja, wat pikken ze dan op volgens jou?
2: Ze krijgen een informatieboekje voor de bevrijdingsloop... van wat alles inhoudt, wat er op 4 mei gedaan wordt... wat er op 5 mei gedaan wordt,
1: ja.
2: Wat er in Wageningen gebeurd is. Ze hebben een boekje gekregen wat hier in heel regio Utrecht gebeurd is. En ze zijn bij de ceremonie geweest in Wageningen. En ze brengen nu eigenlijk zelf het vrijheidsvuur terug naar Baarn. Ontsteken hem hier op, soms in de Pekingtuin.
1: Ja, en dat gaat zo meteen gebeuren.
2: Onthouden ze ook voor de rest van hun leven, want dit gaan ze gewoon nooit meer vergeten.
1: Staat de vader bij van een van de kinderen hier? Bent u het eens met Bas?
3: Ja, zeker.
1: Zo zegt?
3: Nee, absoluut. Hij kijkt er enorm naar uit. En ik, dat ze het zo lang hebben volgehouden is voor dit onderwerp, dat is gewoon, dat ga je niet meer vergeten als kleinkind.
1: Nee,
3: het laatste jaar van je lagere school met je vriendjes.
1: Ja.
3: Nee.
1: En hoe kijkt u ernaar als ouder eigenlijk?
3: Want, ik ben super trots.
1: Er gebeurt nu ook wat in de wereld natuurlijk. Als je kijkt naar de toekomst. Hè, met oorlog, dit en dat. Dat zullen we nooit meer natuurlijk.
3: Maar, absoluut niet.
1: Maar u zit daar zorgen over? De toekomst van de kinderen?
3: Best een beetje. Ja. Het geheugen van sommige mensen lijkt een beetje te kort te zijn naar mijn mening. Dus ik hoop dat we op deze manier daar even wat aandacht aan kunnen besteden.
1: Vasthouden wat uit de Tweede Wereldoorlog is voortgevloeid. Als het gaat
3: absoluut.
1: Om organisaties, et cetera.
3: Ja,
1: ben jij er ook mee bezig? Was op die manier?
2: Ik kijk, om eerlijk te zijn, helemaal geen nieuws op tv.
1: Nee, waarom niet?
2: Ik vind het eigenlijk allemaal altijd nieuws waar ik niet echt wat aan heb. En ik heb geen tv thuis, geen nieuwszenders.

0: probeer ik ook om mijn kinderen over te brengen. Want dat je een beetje weet wat er in deze wereld speelt, is zeer belangrijk.
1: En tegelijkertijd het vuur doorgeven, zodat absoluut. Ze zelf hun bijdrage kunnen leveren later.
0: Ja, klopt.
1: Ja. En nu misschien wel zelf. Ieder zijn steentje. Nou, zeg bedankt.
2: Yes, graag gedaan.
1: En veel plezier zo meteen in de Pekingtuin. Er wordt het grotere bevrijdingsvuur aangestoken. Hè? Zo gaat dat met de fakkel straks.
2: Ja, klopt. Dan hebben we het vuur van Wageningen overgebracht naar Baarn.
1: En er wordt er ook nog gedanst. Ik zag net wat repetities in de muziektent. Muziek klinkt er. Nou ja, dat gaat weer een plechtigheid worden. Met een lach, denk ik dan.
2: Ja, dat denk ik ook.
3: Tot volgend jaar.
2: Yes, dank u wel. Tot volgend jaar.
3: Dank u wel. Vanuit Baarn.

0: bijna een beetje in de houding staan voor Peter en Gordon. En die twee hadden best wel leuke muziek waar Woman er één van was. Dit is Utrecht is wakker, het is 8:50 geworden. En Anne en ik, Grita, we zijn zo benieuwd naar de ontwikkeling van het weer vandaag.
1: Dat snap ik. Het is een belangrijke dag, toch?
0: Jazeker. Overigens ben je er vanmiddag ook gewoon hè, bij het weer. Want we hebben natuurlijk een vrije 81. Een hele andere, mooie, bijzondere lijst met muziek en mooie verhalen. Die gaan over vrijheid. Maar je meldt je gewoon hè, vanmiddag ook weer.
1: Volgens mij bij Edwin, dacht ik.
0: Zeker. Ja,
1: straks.
0: Zeker.
1: En vanavond ook weer bij Aard. Dus ik zit de hele dag op mijn post.
2: Gelukkig.
0: Ja.
2: Fijn.
0: Ja, en die vrije 81 is er zo meteen. Eerst met Edwin en dan met Jos. Dus het wordt een mooi geheel. Heel vandaag. En Aart inderdaad gewoon met Utrecht komt thuis vanaf 5:00. En dan ben jij ook weer te horen met het weer. Ja, daar willen we allemaal niet wachten natuurlijk. Hè. We willen je nu even horen weer.
1: Ja, het zou
0: net als
1: mooi
0: elk
1: zijn,
0: ander uur bij Utrecht is wakker.
1: Het zou natuurlijk mooi zijn als het 20 graden zou worden vandaag. Hè?
0: Maar dat ga je niet toezeggen. Hè?
1: Nee, daarvoor is het te bewolkt. En daarvoor waait de wind uit de verkeerde hoek. We hebben natuurlijk lange tijd die oostelijke wind gehad vorige week. Dus ja, dat is een beetje compenserende bewolking vandaag. Wordt lokaal ook nog een beetje... hele lichte miseregen uitgemeld. Beetje wat vocht waar je eigenlijk als het ware tegenaan loopt. Omdat ook die bewolking zo laag hangt. Maar dat heeft in principe weinig om het lijf. Laat ik de dag gewoon droog noemen. Met nu een graadje of 10. En de wolkenvelden beginnen vanuit het noordwesten vanmiddag een klein beetje te breken. Dus ik denk dat er wat tekening komt in de lucht. Van de westelijke helft van de provincie. Dat je wat meer overgaat naar veel stapelwolking met af en toe wat zon. En in het oosten en zuidoosten van Utrecht zal het wel grotendeels bewolkt blijven. En dan heb ik temperaturen uitstaan van 13 tot 15 graden.

0: Nou ja, maar qua gevoel. Want er zijn mensen die bijvoorbeeld naar een festival gaan. Bijvoorbeeld het grote bevrijdingsfestival Transwijk, Park Transwijk in Utrecht. Mm-hmm. Zal toch maar die jas meenemen, denk ik, als ik het zo hoor.
1: Ja, misschien wel. Kijk, gisteren hebben we toch nog die 19 graden gehaald. Weet je nog, gisterochtend.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat ik hem van 19 naar 18 deed. De verwachte middagtemperatuur.
0: En toen 17, 16 en 15. Nou ja, bij wijze van.
1: Maar het werd toch nog 19. En het was natuurlijk hoge luchtvochtigheid. Maar 19 graden gisteren of 14, 15 vanmiddag, dat is wel een verschil. Dan zou ik inderdaad een jasje bij aandoen. Maar er staat niet al te veel wind uit het noordoosten. En de luchtvochtigheid is hoog. En een beetje blijven bewegen, blijven dansen. Dan komt dat helemaal goed.
0: Precies. Dus je staat voor zo'n podium op de muziek van de Anna Wiese, het liefst.
2: Rolf Sanchez.
0: Ja,
2: super leuk. Maat.
1: Heel veel zin in. Doen we gewoon alsof we in Spanje zijn, ja? Heel goed. De fantasie kan een boel compenseren.
2: Ook dat is vrijheid. Ook dat is vrijheid.
1: Fantasie is altijd vrij, hè?
0: Precies. Goed. Heerlijk, ja. Fantasie er even op los. Deze week nog, Grita.
1: Deze week, morgen waarschijnlijk, ook nog een tamelijk bewolkte dag. In de oostelijke delen van Midden-Nederland kan het een beetje regenen. De laatste berekeningen zijn iets weer droger geworden. Maar oké, het is bewolkt, het is wat fris met 13, 14 graden. Maar donderdag en vrijdag zien we zon en stapelwolken. Temperaturen gaan omhoog. En in het weekend hebben we weer twintigers op de thermometer.
0: Wow.
1: Oké, er valt een losse bui. Ja. Maar dat is zo'n mooie zomerse bui in een zomerse, vochtige, wat klamme lucht.
0: Nou ja, goed. Dat is dan, ja, lekker wel. Lekker voor uitzicht, denk ik dan. Klam misschien niet, maar 20 graden plus is helemaal voor elkaar,
1: is
0: denk ik.
1: Is goed
0: dan.
1: Te doen.
0: Zeker. Grita, dankjewel. Tot vanmiddag.
1: Helemaal
0: om 10:10 weer. Nogmaals benadrukt.
1: Doeg,
0: dankjewel. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht op 5 mei. Deze Utrecht is wakker loopt ten einde. Met nog wel die vraag en nog wat reacties die we binnen hebben gekregen.
2: Daar willen we nog wel even op terugkomen. Want ja, wat betekent die vrijheid voor jou? En hoe vier je de bevrijdingsdag vandaag? Ja, er zijn al wat reacties op binnengekomen. Zoals van Jaap. Die zegt, mogen allemaal. Ik heb net de vlag buiten gehangen. Voor mij een symbool dat we in een vrij land kunnen en mogen leven. Ja, en dat is, hij heeft een mooie foto erbij geplaatst trouwens. Dat die vlag mooi zo op een paal, of hoe noem je dat? Ja, een paal, toch? Waar je een vlag aan hangt?
0: Mast.
2: Mast, sorry.
0: Vlaggenmast. Je mag een paal door, maar vlaggenmast, oké.
2: Okay. Ja, vlaggenmast. Ja. Nou, die heeft hij al mooi buiten gehangen.
0: Vlaggenstok kan ook trouwens.
2: Vlaggenstok, juist. Mm-hmm. Dat is het. Ja, hij zegt, ik heb dat vandaag gedaan. Verder ga ik een beetje klussen. En de Vrije 81 luisteren op Radio Utrecht.
0: Ja.
2: Leuk.
0: Goed voorbeeld.
2: Ja, en over die vlag gesproken. We hebben een artikel geschreven over vlaggenetiketten. Ja, wanneer moet je die wimpel nou wel of niet erbij hangen? En hoe werkt dat dan? Nou, de oranje wimpel is echt alleen op Koningsdag. Vandaag is het gewoon de vlag. Ja, ter ere van de bevrijding dus. Ja, en de Nederlandse vlag staat hierbij centraal. Je mag het ook combineren met andere vlaggen.
0: Mm-hmm.
2: Denk bijvoorbeeld aan een provincievlag, een gemeentevlag of vlaggen van andere landen. Dat mag ook.
0: Okay.
2: Dus dan weten we dat ook weer.
0: Nou, prima.
2: Ja, dus wat betekent vrijheid voor jou? Daar praten we vandaag heel graag met je over door. Hier op Radio M Utrecht. Kan in de app, Radio M Utrecht of op Facebook. Ook Radio M Utrecht. Is
0: precies.
2: Dat makkelijk?
0: Ja, we moeten het niet te moeilijk doen vandaag.
2: Stuur een berichtje, appje, maakt niet uit. Bel ons, alles mag.
0: Via de vrijheid. Ja,

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen.
6: Dit is Eemland 1.
7: Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ze hebben koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. 3 mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. De Hondius ligt al dagen bij Kaapverdië, maar mag daar niet aanleggen. De zieken mogen wel van boord. Daarna zal het schip doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. De bewoners in de regio zijn geschrokken, zegt correspondent David Poort.
8: Stroom van toch wel hele bezorgde berichten. Vragen van moeten we weer evacueren? Blijven de scholen open morgen? En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai.
7: Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. Bij de Canarische eilanden zijn tienduizenden kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. Ook werden er wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Vandaag zijn in het hele land bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht. De artiesten bereiden zich voor op hun optredens op de bevrijdingsfestivals. Zo ook de Josti Band als een van de ambassadeurs. De bandleden vinden dat erg bijzonder en belangrijk.
9: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk en het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen.
7: De andere ambassadeurs van de vrijheid zijn DJ La Fuente, Carsu en Rolf Sanchez. Ze reizen per helikopter door het land om op te treden. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten regenachtig. In het noordwesten droog met af en toe zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Goedemorgen en fijn dat u weer bij ons bent. U luistert naar Eemland 1 Actueel van... Goedemorgen, fijn dat u bij ons bent en u luistert naar Eemland 1 Actueel van dinsdag 5 mei. Ik kijk naar buiten en het is een beetje somber hier in Baren. En laten we hopen dat de zon er weer bij komt, want het is vandaag Nationale Bevrijdingsdag en het is altijd zo fijn als daar een mooi zonnetje bij is. We vieren dit jaar 81 jaar vrijheid en door het hele land zijn dan ook bevrijdingsfestivals georganiseerd ter ere van onze vrijheid. En er zijn vrijheidsmaaltijden om aan mee te doen en al met al feestelijkheden om mee te vieren. Vandaag bij Eemland 1 hebben wij de volgende onderwerpen voor u. Het is dinsdag, dus we praten even bij met Henk de Graaf over de DARP, de zeilwedstrijd van Spakenburg, een eeuwlang openluchttheater Cabrio. We hebben het nieuws uit de regio voor u, Klaas Bijker met het weer en Harry Wees, onze gloednieuwe wekelijkse gast in het programma, vertelt ons wat we allemaal moeten weten over wandelen. En deze week praten we over de wandelschoen. Blijf dus bij ons en blijf op de hoogte. Dit is Eemland 1 Actueel van dinsdag 5 mei.
1: De Omroep voor Regio Eemland.
2: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosque.

0: Ja, we luisteren naar Glenn Miller met American Petrol. En daarvoor hoorde u de Andrew Sisters met de Boogie Woogie Bugle Boy. We gaan over naar de DARP, want het is dinsdag. En op dinsdag dan bellen we altijd eventjes in met Henk de Graaf. En dan hebben we het over de zeilwedstrijd, de DARP. De Botters, de Aken, de Bollen, de Jollen en andere schepen die weer vanavond het Eemmeer op gaan varen. En het Eemmeer dan bij Spakenburg wel te verstaan. Henk die vaart zelf ook mee. En ik ga even met Henk praten over hoe het vorige week is geweest in de wedstrijd. Henk, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Hoi, goedemorgen. Henk, ik heb de lijst van 28 april bekeken. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik kon daar geen chocola van maken.
1: Oké.
0: Ik dacht, nou, ik ga het me even voorbereiden. Maar ik zag tijden, ik zag handicaps, ik zag van alles en wat. Ik denk, nou, ik ga het maar aan jou vragen. Want hoe is het gegaan vorige week?
1: Nou, er stond vorige week veel wind. Hebben wij uiteindelijk niet meegedaan.
0: Oh.
1: Want wij hadden in een wedstrijd ervoor, in de zaterdag ervoor, wat een klein beetje averij opgelopen. En er stond heel veel wind, dus wij hebben uiteindelijk maar niet meegedaan.
0: Nee.
1: Maar er is heerlijk gezeild, heb ik vernomen. Ik heb wel even rondgevraagd, uiteraard, hoe het was.
0: Ja.
1: En het was een prachtige zeilwedstrijd. Ja, met veel wind. Dus iedereen kon zijn hart ophalen.
0: En wat is er met jouw boot gebeurd, als ik vragen mag?
1: Nou, wij hadden zeg maar niet afgelopen dinsdag, maar dus die zaterdag ervoor ook een wedstrijd. Hè. We hebben twee ook dagwedstrijden in een jaar.
0: Mm-hmm.
1: En er was uit een hijsblok, uit de mast, was iets naar beneden komen vallen.
0: Oeh.
1: En daarvoor moest eigenlijk de mast weer even naar beneden om dat weer te kunnen maken. En dat hebben we afgelopen zaterdag gedaan. Dus vanavond kunnen we weer voor tegenaan.
0: Ja, ja. Maar er is gelukkig zijn er geen gewonden gevallen.
1: Nee, gelukkig niet.
0: Oh.
1: Maar dat heb je als je op het scherpst van de snede vaart, hè, dan gaat er wel eens iets kapot.
0: Ja, maar het was goed te repareren, begrijp ik.
1: Ja, dit was heel goed te repareren.
0: Oh, gelukkig.
1: Het was gewoon een moer die even weer goed vastgedraaid moest worden.
0: Zorg je dat er vanavond wel alles goed vast zit?
1: Ja, ik heb meteen even alles kunnen controleren nu ik alles weer naar beneden heb gehad. Dus dat was prima.
0: Ja, heb jij gehoord of er nog verrassende wendingen of dingen gebeurd zijn vorige week? Dat je denkt van, dat ziet er toch anders uit dan dat ik dacht?
1: Nou, er was veel wind en het was in een noordoostelijke richting. Dus dan is het eigenlijk gewoon zeilen op en zo hard mogelijk gaan. Je hoeft dan niet heel veel aan de wind te zeilen.
0: Mm-hmm.
1: Dan zie je ook dat bepaalde schepen die gewoon met veel wind hard lopen, dus ook nu boven komen drijven.
0: Ja, en wat voor schepen zijn dat?
1: In die uitslagen is die hele correctie.
0: Ja.
1: He, dus iemand zeilt een bepaalde tijd, je zeilt er bijvoorbeeld een uur over.
0: Ja.
1: En omdat al die schepen een beetje gelijk getrokken worden, wordt die tijd dan bijvoorbeeld maal 0,8 gedaan. Ik noem maar
0: op die manier.
1: En bij een ander schip wordt het maal 0,9 gedaan. Nou ja, en nu heb je van die schepen die lopen bijvoorbeeld heel hard met veel wind en weinig manoeuvreren.
0: Mm-hmm.
1: Ja, die hebben al een iets lagere handicap, dus die komen dan nu bovenaan te staan met zo'n uitslag.
0: Ja, ja, ja. Dus het is ook heel afhankelijk van de wind. En niet zozeer alleen maar van wat voor schip je hebt.
1: Nee, het is ook afhankelijk van de wind. En ja, kijk, als je veel aan de wind moet varen, dus zeg maar met wind tegen in een bepaalde richting moet, ja, dan komt er veel meer handelingen bij kijken.
0: Mm-hmm.
1: En ook bij weinig wind, dan komt er heel veel handelingen kijken om maar zoveel mogelijk uit je schip vandaan te halen.
0: Ja, wat voor schip kan je nou het beste hebben om zo'n wedstrijd te varen? Kan je dan beter een aak hebben, of kan je dan beter een botter hebben, of een jol?
1: Ja, dat verschilt heel erg. Kijk, de snelste schepen zijn eigenlijk de aken.
0: Mm-hmm.
1: Maar er zijn ook een aantal hele snelle botters bij. Maar die botters hebben natuurlijk de historie.
0: Ah.
1: Dus als je het echt puur op het wedstrijdelement gaat, vind ik die aken het mooist. Maar de botters hebben natuurlijk de historie. Daar doen ook de meeste schepen van mee. En dat is ook verreweg het mooiste zicht vanaf de kant.
0: Want het gaat niet alleen maar over om de wedstrijd. Hè? Het gaat ook om het leren zeilen met dat soort schepen. Dat ook erin blijft natuurlijk. En het stuk historie wat jullie willen laten zien, hè?
1: Precies, en bij die botters wordt natuurlijk heel veel, wordt toch alles op de authentieke manier gezeild en gevaren. En daar, ja, dat is natuurlijk één, een prachtig gezicht. Maar twee, daar zit ook echt nog, ja, onze oorsprong. Het vissermansbloed komt daar weer naar boven.
0: Ah, kijk.
1: Dus als je het mij vraagt, is dat eigenlijk het mooist?
0: Ja.
1: Misschien niet het snelst, maar wel het mooist.
0: Maar wel het mooist. En wat verwacht je van vanavond? Want hoe staat de wind ervoor?
1: Nou, we hebben vanavond weer een wind uit de noordoostelijke, noord-noordoost-noordoostelijke richting. Dus eigenlijk weer hetzelfde als vorige week. Ook weer een stevige wind. Dus ik verwacht eigenlijk een beetje hetzelfde patroon. Ligt ook altijd een beetje aan de baan die dan wordt uitgekozen die we moeten zeilen. Maar we kunnen heerlijk zeilen vanavond. We hebben echt niets te klagen. En het is ook droog, voor zover ik gezien heb. Dus heerlijk.
0: Nou, fantastisch. Dus jij kijkt er weer naar uit, hè, Henk. Maar dat doe je sowieso, hè? Iedere week.
1: Sowieso. En we zijn nu allemaal ook al een beetje aan het uitkijken naar volgende week. Hè? Want volgende week hebben we altijd na Hemelverdag, is vrijdag en zaterdag, zijn bij ons de Zuidwalwedstrijden.
0: Ja.
1: En dan varen er wel 40 botters tegelijk in zo'n zeilwedstrijd.
0: Oh, kijk eens even.
1: En dat is helemaal een spectaculair gezicht.
0: Nou, ik ben heel benieuwd als ik jou volgende week spreek, wat jij dan te vertellen hebt.
1: Dan zijn we helemaal in de voorbereiding daarop.
0: Nou, ik wens jou weer heel veel toi-toi voor vanavond. Of ik weet niet hoe dat in de schipperstaal gaat, hè, want bij theater zeg je dan toi-toi en dan moet je spugen over je schouder. Ik weet niet, wat is jullie gewoonte?
1: Nou, wij zeggen gewoon veel succes.
0: Dan zeg ik Henk heel veel succes. En ik hoop dat het een fantastische wedstrijd wordt. Zonder ongelukken. En ik spreek jou heel graag volgende week dinsdag weer. Ik ben heel benieuwd hoe die Zuidwalwedstrijden dan geweest zijn. En ik kan niet anders zeggen dan dat de wind maar lekker mee mag blazen vanavond, hè?
1: Ja, dat hoop ik ook. Maar dat ziet er nou uit dat het goed komt.
0: Nou,
1: bedankt weer.
0: Ja, en succes. Ik zeg geen toi-toi, ik zeg succes.
1: Dankjewel, fijne dag.
0: En wilt u als luisteraar ook graag meekijken? Ga dan vanavond rond 7 uur naar Spakenburg, naar het strand. En dan gaan al die prachtige schepen, die gaan weer het Eemmeer op om de wedstrijd te varen. En volgende week dinsdag, dan horen we hoe het verder is gegaan. Dag.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ja, het is tijd voor Nieuws uit de regio. En u geniet van fantastische oude muziek hier bij Eemland 1. En het komt allemaal van de LP Hits of the War Years. En u hoorde net Lily Marlene en u hoorde het nummer gezongen door Anne Shelton. Maar het origineel was van Lala Anderson. En wat hebben wij voor nieuwtjes voor u op deze dinsdag 5 mei? Nou, na een flink aantal maanden van hard werken beleefde stichting Tenzebus 46 onlangs een mijlpaal. De motor van de iconische rode bus uit 1961 sloeg voor het eerst weer aan. Een historisch moment voor de vrijwilligers, de stichting en iedereen die de Tenzebus een warm hart toedraagt. En er is meer goed nieuws, want op 14 mei op de oude Ambachtenmarkt zijn de mannen van de Tenzebus nummer 46 zelf aanwezig. En u kunt dan alles vragen over de bus en u kunt alles misschien ook wel zien. Ik weet niet of ze meenemen, misschien ook wel. En er is altijd geld nodig. Dus als u wat wil doneren, dan is dat van harte welkom. Het is in ieder geval een perfecte gelegenheid om alles uit de eerste hand te horen. Dan gaan we naar Stichting Welzijn, Bewoners Lage Vuursche. Want daar wordt een gezellige middag georganiseerd. Een gezellige middag met muziek. Inloopmiddag in het dorpshuis De Furs. Tussen 2 en 4 uur zijn dorpsgenoten en bezoekers van harte welkom om met elkaar te genieten van muziek en ontmoeting. De Eemzangers zorgen voor de muzikale invulling op deze middag.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ja, dan heb ik nog een paar nieuwtjes voor u. Want op de Eng in Soest hebben vrijwilligers zich ingezet om zwerfafval op te ruimen langs het nieuwe zandpad. De actie laat zien hoe snel vervuiling ontstaat, zelfs op een pas aangelegde route. De vrijwilligers die zich Bikkel for Planet noemen, trokken met vuilniszakken en grijpers het gebied in. En binnen korte tijd verzamelden zij een flinke hoeveelheid afval. Het ging vooral om verpakkingen, plastic en blikjes die langs de weg en in de berm lagen. Ja, ja, zo gaat dat, hè. Wat kan ik zeggen? Ruim je rommel op, zou ik zeggen. En dan het laatste nieuws. In Soesterberg lijkt er een nieuw soort natuurverschijnsel te zijn ontdekt. De lachgascilinder in het wild. Vooral langs autowegen en carpoolplekken groeien ze sneller dan het gras zelf. Er wordt dus flink gelachen. Maar opruimen blijkt een stuk minder hilarisch. Misschien tijd voor een nieuwe trend. Na het lachen ook je eigen punchline opruimen. En dit waren ze weer, de nieuwtjes van vandaag, dinsdag 5 mei, bij Eemland 1.

0: De zoetgevoiste stem van Bing Crosby samen met Francis Longford en I'm Falling in Love with Someone.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wij zijn hier helemaal in de sferen van de jaren 30, 40. Met allemaal prachtige nummers van uit die tijd.
2: De Roaring Twenties hebben we ook nog, hè?
0: Ja, die hebben we ook nog. Maar ja, dat was daarvoor weer, hè, Klaas? Ja, ik kijk hier naar buiten, Klaas, en ik zie grijs. Ik zie grijs.
2: Ja.
0: En wat zie jij?
2: Ik moet eerlijk zeggen, waarschijnlijk hebben jullie er niet zoveel van meegekregen. Het heeft niet zoveel geregend, hè?
0: Nee, klopt. Nee.
2: Nou, hier in Amersfoort was er een wolkbreuk gisteren. Er viel in korte tijd meer dan 30 millimeter.
0: Oh.
2: En ik zag het ook niet terug in de neerslagkaart. Dus het is heel lokaal geweest. En bijvoorbeeld hier de Mozartweg, die was van stoeprand tot stoeprand, was hier helemaal gevuld met water. Dus je snapt wat er gebeurde als de auto's daar doorheen reden.
0: Ik begrijp heel goed wat daar gebeurde.
2: Bijna aquaplaning.
0: En ik denk dat de mensen die op de stoep liepen op dat moment ook niet blij waren.
2: Ik moest toevallig boodschappen doen. Het was toen eventjes, regende iets minder. En het fietspad was net iets hoger. Dus ik kwam nog droog over.
0: Oh, je had nog droge schoenen, Klaas.
2: Ja. Dus, ik had toen niet de indruk dat het zo lokaal zou zijn. Maar het was heel begrensd. Ook in het oosten van het land is er hier en daar regen van betekenis gevallen. Ja, dus hier is de droogte over, maar elders nog lang niet.
0: Nee, dat klopt.
2: En de komende dagen komt er niet zoveel meer bij. Ik had het gisteren over een regengebied dat vanuit Frankrijk langs onze grens naar het noordoosten trekt.
0: Mm-hmm.
2: Dus Duitsland krijgt er wat van mee, maar wij niet in het midden en het westen.
0: Dus het blijft droog.
2: Het blijft droog,
0: ja.
2: Maar het is wel aan de frisse kant.
0: Het is inderdaad een beetje fris, ja.
2: Ja, de temperatuur komt met moeite boven de 15 graden vandaag, als het lukt.
0: Mm-hmm.
2: En er staat niet al te veel wind uit de noordelijke richting. Het warmt weer even op na overmorgen met een zonnetje erbij. Temperatuur richting 20 graden of eroverheen. En daarna zal het afkoelen en komt er toch een grootschaliger regen op ons af.
0: Toch wel.
2: Maar dat is alweer buiten de betrouwbare termijn die niet lang is in deze periode.
0: Nee.
2: Dus moeten we even afwachten.
0: Dus we houden het droog en we krijgen... Wanneer komt de zon ons verblijden?
2: Ja, vandaag wordt het moeilijk hoor. Gisteren lukte het nog net. Dus ik hou er rekening mee, het is de meizon. Hè? Als het nu winter was, dan kon je er gif op innemen, de hele dag wolk bleef. Maar de meizon, die lost de lage wolken wel op, denk ik, in de loop van de middag.
0: Okay.
2: En dan, dan moeten we het doen met een zonnetje en een graad of 15.
0: Nou ja.
2: Het houdt niet over.
0: Het houdt niet over, maar we moeten niet klagen. Ik vind...
2: Nee, zeker niet. Dus ik denk dat ik de natste plek van heel Nederland geweest ben. Amersfoort.
0: In Amersfoort.
2: Amersfoort strijkt met die eer.
0: Ja, die krijgt de medaille.
2: En hier is de droogte voorbij. Nou ja, misschien kunnen we wat regen verplaatsen naar buizen aanleggen.
0: Wie
2: en
0: weet.
2: En het overtollige water daarheen voeren.
0: Nou ja, begin jij met scheppen, zou ik zeggen. Goed. Maar we blijven droog en niet al te warm. En misschien een klein zonnetje. Klaas, morgen horen we meer van jou. En, maar je gaat het vandaag droog houden, begrijp ik. Ook in Amersfoort.
2: Ja, nou ja, moest luisteren. Wie had voorspeld dat hier 30 millimeter in korte tijd zou
0: vallen? Ja, niemand. Jij ook niet.
2: Dus je weet nooit of een toch ergens zich een lokaal buitje ontwikkelt.
0: Nou, ik zou de mensen aanraden, neem voor alle zekerheid je regenjas mee en een parapluutje. Je weet het maar nooit, zeggen we dan.
2: Nee, maar mocht het regenen, denk ik iets dat je daar een kwartiertje voor kunt schuilen en dat het dan weer over is.
0: Ja, nou, kijk uit als je op de fiets gaat en neem wat regenkleding mee, Klaas. Wij spreken jou morgen weer en bedankt voor vandaag.
2: Graag gedaan.
0: Dag, Klaas.
2: Een mooie dag.
0: Tot morgen.

Shh, sloof een snaap uit. If it wasn't so sharp, nearly ready now, I'm dry.

0: Can I come in now?
1: Oh, it's you, is it? The insurance chap. I knew it would be. Well, I can't pay you this week. Come next week. You're sick and comes here every Friday.
2: En ze praat nog even door en ze is aan het zingen in de badkuip. En dat heb ik het over Gracie Fields. Wat een leuke muziek hadden ze toch in die jaren. En wat leuk om het hier bij Eemland 1 allemaal nog eens terug te luisteren op deze 5e mei. We gaan over naar Cabrio, want al een eeuw lang vormt het openluchttheater Cabrio een bijzondere ontmoetingsplek voor cultuur en natuur in Soest. En wat in 1926 begon met klassieke voorstellingen onder de open hemel, is uitgegroeid tot een sfeervol theater waar diverse concerten en optredens elkaar afwisselen. En wie zijn de mensen achter de schermen van dit unieke theater? Dat ga ik vragen aan Emiel Los, woordvoerder van Cabrio. Emiel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, welkom. Wie zijn al die mensen achter de schermen, Emiel? Want dat moeten er toch wel aardig wat zijn.
3: Ja, zeker. We zijn met 160 vrijwilligers.
2: Ja.
3: En niemand wordt betaald eigenlijk bij ons, maar dat zegt het natuurlijk al. En die mensen die variëren van vele leeftijden. Maar die doen het allemaal met heel veel plezier en al vaak heel lang.
2: Ja.
3: Werk voor Cabrio.
2: Want het is niet niks, hè, 160 vrijwilligers om dat allemaal voor elkaar te krijgen. En hebben jullie nou door de jaren heen een vaste groep bezoekers opgebouwd, vraag ik me af.
3: Ja, zeker, zeker, zeker. En dat is ook zo mooi. Als je bij ons komt, dan word je eigenlijk betoverd.
2: Ja.
3: En dan gaat het vanzelf. Dus je ziet dat de vaste groep bezoekers zich steeds meer uitbreidt. Wij hebben daar dat noemen we onze vrienden. Dat zijn mensen die worden vriend bij ons. En die krijgen daar een bepaald voordeel bij.
2: Ja.
3: Maar nee, we hebben een hele grote schare. Eigenlijk iedereen die in het theater komt, die heeft de intentie om heel snel weer terug te komen. Omdat het zo bijzonder is.
2: Nou, het is ook bijzonder. Ik ben een paar keer geweest bij voorstellingen van jullie. En ik moet zeggen, de sfeer en de locatie helpt daar natuurlijk ook fantastisch bij mee. Het geeft een heel intiem gevoel. En daar staan toch mensen van naam, mag ik wel zeggen, bij jullie op het podium. Ja. Ieder jaar weer. Maar de sfeer is zo, alsof je in een familieverband zit te kijken naar een prachtig optreden. Mag ik het zo omschrijven?
3: Ja, dat vind ik heel mooi. We doen het natuurlijk ook als met die grote groep mensen, dat wat ook een soort familie is. Dus we zitten niet bij elkaar bij koffie, maar we komen elkaar in Cabrio tegen.
2: Ja.
3: We vinden het ontmoeten belangrijk. Ook de bezoekers die daar dus komen, precies wat je zei, waar een gevoel is van we zien elkaar. Maar de artiesten die hebben ook wel dat gevoel van huiselijkheid, van intimiteit.
2: Nou, dat is absoluut waar wat je zegt, Emiel. En wat mij ook opviel is, ik kwam er aan en vaak als je naar een optreden gaat, dan staan mensen te dringen, hè, van ik wil eerst naar binnen. En dat was ook helemaal niet zo. En het eigenlijk al voordat de voorstelling begon, was er al zo'n harmonieuze sfeer, mag ik wel zeggen.
3: Ja.
2: Ja. Dus is dat ook altijd de doelstelling geweest van jullie?
3: Ja, zeker.
2: Ja.
3: Eigenlijk is het om mensen te verrassen.
2: Mm-hmm.
3: Is wel een doelstelling. En je hebt al een aantal dingen genoemd. De intimiteit en dat feerieke, dus eigenlijk sprookjesachtige.
2: Dat is ook uitstekend gelukt om dat te behouden.
3: Ja.
2: En dat vind ik heel bijzonder aan Cabrio, mag ik wel zeggen. Nou, dit jaar jubileumjaar, 100 jaar. Hoe gaat dat eruit zien?
3: Ja, eigenlijk hebben we met elkaar daar naartoe gewerkt. En dat denk je, dan gaan we in de programmering nog gekker doen. Maar eigenlijk kunnen we niet gekker doen.
2: Nee.
3: Je doet al gek. We doen al gek.
2: Ja.
3: Dus we hebben daar wat gezegd, jongens, we gaan er wat extra's bij doen. Dus we hebben een aantal extra evenementen en met elkaar verzonnen waar we al een tijdje van droomden van leuk om dat een keertje te doen. En ook te kijken of dat werkt. En dat is onder andere een foodfestival.
2: Ja, dat zag ik, ja. En ook iets met bier.
3: Ook iets met bier, zeker.
2: Dat vond ik ook wel speciaal. Wat kan je erover vertellen, Emiel?
3: Nou ja, over dat bier hebben we een speciaal biertje laten brouwen door een groep vrienden die dat ook voor de lol doet, maar ook voor een goed doel. En daar hebben we van gezegd, wij willen een speciaal biertje voor Cabrio met natuurlijk een mooie opdruk op een blikje.
2: Ja.
3: En daarvan gaat de opbrengst naar een goed doel. Want we zitten met Cabrio in een hele fijne fase, dat het gewoon heel goed met ons gaat.
2: Uh-huh.
3: En we laten heel graag alles weer terugvloeien. We zijn een stichting, we krijgen geen enkele subsidie.
2: Nee.
3: Dus we hebben gezegd, we willen ook in dit lustrumjaar een aantal activiteiten doen die ja, waar je echt, we geven natuurlijk met een mooi optreden sowieso al wel terug aan de aan Soester omgeving.
2: Uh-huh.
3: Maar dat doen we dan ook met dit blikje. Dan gaan alle opbrengsten gaat naar het KWF.
2: Ja, nou prachtig doel. Ja, prachtig doel. Ja,
3: dank
2: je wel. Nou, ik vind het, ja, ik vind hoe jullie werken helemaal fantastisch. Dat hoor je al. Ik ben echt fan van jullie.
3: Ja.
2: Ja, wat ik wel jammer vind, dat moet ik wel even kwijt. Ik probeerde nog kaarten te krijgen voor een optreden en alles is weg. En dat is voor jullie natuurlijk fantastisch. Maar ik dacht van, hè, Getsie, hè, ik had zo graag nog even gekomen, maar het kan niet meer.
3: Het is niet zo. Nee, dat is niet zo.
2: Is dat niet zo?
3: Nee, joh.
2: Oh,
3: nee.
2: Nou. Nou.
3: Dat is een soort, dat is het nadeel als het heel goed met je gaat, dat er een soort zweem hangt van je kan niet aan kaarten komen of het is echt, dat is helemaal niet waar. Als je naar de website gaat, zijn er nog heel veel voorstellingen waar kaarten voor te verkopen.
2: Ja, verkopen. Oh, dus ik zat misschien bij de artiest die al wel uitverkocht
3: ik
2: is.
3: Ik denk dat je bij de artiest zat die al uitverkocht is.
2: Ja, kwam, nou ja. Ik wilde heel graag of naar Danny Vera of naar de Edwin Evers Band. Ja, want die komen en ja, die zijn fantastisch natuurlijk. Ja, daar zijn de kaarten wel voor weg.
3: Ja, dat klopt. Maar we hebben nog nooit eigenlijk kaarten uitverkocht onder de vrienden. Er zijn altijd kaarten in de openbare verkoop.
2: Okay.
3: En het is inderdaad zo, wat je wel eens bij grote concerten hebt.
2: Ja.
3: Dan begint op zondag om 10:00 de verkoop. Ja, dan moet je op zondag om 10:00 wel even zitten.
2: Wij
3: zien aan de achterkant in ons systeem dat je gewoon, als je dan zit, dan lukt dat. En bij Edwin Evers is het inderdaad, dat is toch een bijzondere naam die blijkbaar waar heel veel mensen graag naartoe willen. Hij komt bijna elk jaar bij ons.
2: Dus
3: wat dat betreft is er nog wel weer een kans volgende keer. Maar ik wil toch nog iets zeggen. Wat je net al zei. Dus Cabrio is zo bijzonder. Dat we merken dat op een gegeven moment de artiest er bijna wat minder toe doet. En je zegt laat je eens verrassen door een andere artiest.
2: Nou, dat is heel mooi gezegd. Emiel, ik vind het mooi gezegd. Even tot slot, 11, even kijken hoor. Op 9 mei, dus zaterdag aanstaande, dan gaat het seizoen van start. Zijn er voor deze avond nog kaarten?
3: Nou, het is een middag en je hoeft geen kaarten te kopen, want de deur staat gewoon open.
2: Okay.
3: Ook weer een voorbeeld van iets wat we terug doen. De toegang is gratis, we hebben een DJ draaien, er is een bandje.
2: Nou.
3: We hebben heel toegankelijke horecaprijzen, want we willen echt toegankelijk blijven van 2,50 voor bier en 1,25 voor spa altijd, het hele jaar door.
2: Ja.
3: Dus we blijven werken aan, Cabrio is van iedereen voor iedereen.
2: Nou, fantastisch.
3: Van harte welkom.
2: Nou, dan gaan we elkaar vast zien. Aanstaande zaterdag gaan jullie van start. Ik wens jullie heel veel plezier en een prachtig seizoen. En we gaan elkaar vast nog spreken in het komend seizoen. En voor vandaag wens ik jou nog een hele fijne dag. Emiel, dank je wel. En tot ziens.
3: Oké, tot in Cabrio.
2: Tot in Cabrio.

0: Ja, gezellige muziek hier bij Eemland 1 Actueel op deze dinsdag 5 mei. We zijn een beetje terug in de tijd, maar we gaan naar de toekomst. Want wandelen is hip en onze nieuwe vaste rubriek met Harry Wees. Die vertelt ons wekelijks waar we op moeten letten als we gaan wandelen. En Harry, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Wat leuk dat jij wekelijks nu in het programma gaat komen met wandeltips.
1: Ja. Ik vind het ook heel leuk.
0: Ja, jij bent geen influencer, je bent geen coach, maar je bent gewoon iemand die al jarenlang dagelijks wandelt. En wat ga je ons vandaag vertellen waar we op moeten letten als wij gaan wandelen?
1: Nou, bij het wandelen is het natuurlijk belangrijk, het schoeisel, dat is best wel belangrijk. Je moet goede schoenen hebben. Het probleem alleen is, wat goede schoenen zijn, dat geldt, is voor iedereen anders. Je kunt daar niet een vaste tip in geven. De een die zweert bij hoge schoenen, de andere bij lage schoenen. Ik ken iemand die loopt op teenschoenen. Dat zullen niet veel mensen doen.
0: Wat zijn teenschoenen?
1: Teenschoenen, dat zijn schoenen waarbij elke teen, net zoals handschoenen, zeg maar dan voor je voeten.
0: Oh, ik ken het ook niet hoor, maar...
1: Nee, er zijn maar een paar zaken in Nederland die ze verkopen. Ik dacht in Arnhem zit er een en in Amsterdam.
0: En wat voor voordeel heb je met zo'n schoen?
1: Het zijn barevoetschoenen, dus je hebt een hele dunne sool, dus je loopt eigenlijk met je voeten. En wij hebben normaaliter gewone schoenen aan en die

0: geven steun. Mm-hmm. En een barevoetschoen geeft geen steun. Die moet het hebben van de spieren in de voet. Dus je ontwikkelt je voetspieren veel beter.
1: En is dat fijn om mee te wandelen?
0: Mijn wandelmaatje zweert erbij. Moet ik wel één ding bij zeggen. Zij heeft er 1,5 jaar over gedaan om daar goed op te lopen.
1: Oh, nou, dat, ik weet niet of dat uitnodigt voor iedereen.
0: Nee, daarom zijn er maar heel weinig mensen die dat doen. Maar degene die wel op dat soort schoenen lopen, die zweren er echt bij. Ja. Die zijn er echt heel tevreden over.
1: Harry, is het nou ook belangrijk dat je kijkt naar waar je gaat lopen? Of je puur op de straat loopt, of dat je naar het bos gaat, of aan het strand, heb je daar allemaal andere schoenen voor nodig?
0: Ik kan alleen voor mezelf spreken. Ik loop altijd op dezelfde schoenen, waar ik ook heen ga.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik heb wel altijd hoge schoenen aan. Dus een beetje modder en zo in de bossen maakt niet uit.
1: Nee.
0: En je moet wel schoenen hebben die een beetje demping hebben. Dat loopt het prettigst.
1: Dat lijkt mij wel, ja. Dat lijkt mij wel. Een goede zool, dat is natuurlijk ook belangrijk. En
0: dat is heel belangrijk.
1: En is het nou ook belangrijk wat voor sokken je draagt in die schoenen?
0: Ja, ik heb eigenlijk altijd wollen sokken aan. En ja, je hebt ook speciale wandelsokken. En die sokken zie je omdat ze een aparte rechtervoet en een aparte linkervoet hebben.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik loop eigenlijk het beste toch op gewone wollen sokken.
1: Ja. Ja, wollen sokken en geen naden, denk ik, hè? Want
0: nee,
1: anders krijg je blaren.
0: Er wel naden in zitten, maar dan wel aan de buitenkant van de sok.
1: Ja, dus dat je geen blaren gaat lopen.
0: Klopt. Ja.
1: Goed, en zijn er nog voor vandaag andere tips die jij hebt voor de wandelaar?
0: Nou ja, de kleding bijvoorbeeld. Er wordt wel geadviseerd om speciale wandelkleding aan te schaffen. Ja. Ik loop altijd in normale kleding. Ik heb niet speciale wandelkleding. Wat sommige mensen wel belangrijk vinden, en zeker in de zomermaanden, of nee, in de lente en in de herfst kan er van belang zijn, die sferen bij een afritsbroek.
1: Ja.
0: Dat zijn broeken waarbij de onderste pijpen eraf kunt ritsen wanneer het te warm wordt.
1: Dat is wel handig. Als het en als het wat killer is, dan kun je die pijp er weer aan ritsen.
0: Klopt.
1: Nou, Harry, ja. Dat is voor vandaag eigenlijk een mooie tip. Dus een goede schoen met een goede zool. En ook goede sokken, denk ik. Hè? Want dat is ook heel belangrijk.
0: Goeie, ja, klopt.
1: Ja. Ja.
0: En voor de rest is het toch een beetje uitproberen.
1: Ja. En neem jij nou altijd een flesje water mee? Of zeg je nou, dat is niet nodig?
0: Ik neem altijd water mee.
1: Dat is ook wel fijn.
0: Ik drink het niet altijd op, dat is het tweede, maar ik neem het wel altijd mee.
1: Altijd fijn, hè? Als je dorst krijgt, dat je wat water hebt.
0: Dat je water hebt.
1: Ja.
0: Want bijvoorbeeld zaterdag was het heel erg benauwd. En dan is er wat drinken bij je hebben toch wel belangrijk.
1: Dat denk ik ook. Ja. Goeie schoenen, goede sokken en een flesje water.
0: Ja.
1: Harry, volgende week dinsdag, dan bellen we weer. En dan heb jij weer nieuwe tips voor de wandelaar.
0: Oké.
1: Dankjewel voor vandaag.
0: Graag gedaan.
1: En een fijne wandeldag gewenst.
0: Ja, dankjewel. ook een hele fijne dag gewenst.
1: Dankjewel.
0: En tot volgende week.
1: Tot volgende week dinsdag.
0: Jo.
1: En we luisteren naar Harry Wees. En hij houdt ons iedere week op de hoogte met nieuwe tips. Dus bent u van plan om wat actiever te gaan wandelen, zou ik zeggen, blijf even luisteren. Want tegen 10 uur iedere week dan, tegen het einde van het programma moet ik zeggen, want we herhalen altijd tussen 12 en 1. Maar dan, dan heeft Harry hele goede tips voor ons. En u hoort het, we zijn weer toe aan het einde van het programma. Ja, de uur is weer omgevlogen. Ik dank u allemaal voor het luisteren. Wilt u de interviews nog eens terugluisteren? Dat kan. Ga dan naar onze website eemland1.nl. En we zijn ook te vinden op onze socials. En daar vindt u alles terug over onze zender. Morgen zijn we er weer met nieuws uit de regio. En met het weer met Klaas Bijker. En weer met een nieuwe uitzending van Eemland 1 Actueel. Ik dank u voor het luisteren voor vandaag. En wat mij betreft, ik ben er volgende week maandag weer. Dag!

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren, volgens president Zelensky, gericht op energievoorzieningen. Door de aanvallen zouden duizenden mensen nu zonder gas zitten en ook is het spoor beschadigd geraakt. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in de aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf meldt dat ze begeleiding kregen van het Amerikaanse leger. Het schip onder de Amerikaanse vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Persische Golf en is gemaakt om voertuigen te vervoeren. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van regeringspartij ÖVP, kreeg een voorwaardelijke celstraf en een boete van tienduizenden euro's, omdat hij achter de schermen lobbyde om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt, maar de rechter noemde het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken. Wöginger treedt nu af als fractieleider van de ÖVP. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. En dan nog het weer tot besluit. Vooral in het zuiden van het land en het oosten is het bewolkt en soms valt er wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer, 13 tot 16 graden. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het droog, schijnt af en toe de zon en is het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze zeven landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend, omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Ja, welkom hier op Emeland 1 met The Temptations and Power. Is de kop er weer vanaf. Music Memories, we gaan weer een uur lang terug in de tijd. We gaan weer de ene gauw houden aan de andere rijgen. Kortom, we gaan weer heel veel leuke plaatjes draaien. Waar je misschien wel herinneringen aan hebt. Music Memories. In de jaren 80 gaan we altijd meteen naar de jaren 70. En dat doen we met Hot Chocolate. You Sexy Thing.

Hot Chocolate and You Sexy Thing uit 1975. En dan tellen we er 20 jaar bij op. En dan komen we in 1995 uit. Iri Camazo. Wie? Iri Camazo. Ja, die. En hier komt de Hot Stepper.

Splitsing. Ik denk dat heel veel mensen het nummer wel kennen, ook al is het geen top 40 hit geweest. Wind en zeilen hier op Eemland 1. En dan gaan we verder met muziek uit de jaren 60. De Lemon Pipers hadden toen de tijd een hit. En dit was er één van. Zo dadelijk Los Rios en Bamboleo. Maar zoals gezegd, eerst de Lemon Pipers en de Green Tambourine.

Los Rios. En Bamboleo hier op Eemland 1. En de volgende. Ja, die is geproduceerd door Giorgio Moroder. Die had een hoop hitjes hoor in de jaren 80. En dit was er eentje van. Samen met de Three Degrees. Zo, ik wou het weer even te snel zeggen. Giving up. Giving in. Uit 1988.

Volgens mij probeerde ik je net wijs te maken dat het 1988 kwam, maar ik zat er even 10 jaar naast. Het was 1978. The Three Degrees and Giving It Up. De Outer Brothers, die hadden in de jaren 90 hadden ze 2 hitjes. En ja, ze lijken toch wel een beetje op elkaar. Luister eerst even naar deze. En dan deze. En die gaan we draaien. De Outer Brothers. Ja, het is gewoon hetzelfde drummetje. Alleen een ander liedje. Boom, boom, boom. De Outer Brothers.

Rosie. Spider Murphy Gang. Een schandaal in Sperbencirk. Ja, ik moet mijn Duits een beetje oefenen, want ik ga binnenkort op Frans in Duitsland. Dus een beetje Duitse plaatjes tussendoor. Maar ook een hoop Engelsen hoor, zoals deze. Robbie Williams en Rock DJ.

0: Ja, als je nou denkt, ik ken dat liedje, dan klopt dat, want dit is ook hetzelfde liedje eigenlijk. ...1946, we hebben het over Edith Piaf... ...maar ja, dat is natuurlijk niet echt de versie die je kent. De versie die je kent, dat is waarschijnlijk deze. Ja, André van Duin en Bim Bam. De Browns in 1959 en de Three Bells. Maar die gaan we ook niet draaien. Maar nou we het toch over André van Duin hebben... ...laten we dan toch maar een beetje André van Duin draaien, toch?
1: Baby's, kleuters, kinders, pak je rammelaar. Dan gaan we met z'n allen...

0: mooi, hè? Hij blijft mooi, hoor. Laura Pausini. La solitudine. Hier op Eemland 1. Ah, wat mooi.
1: I love you.
0: Wat zegt u? Ja, jaren 80. Daar zijn we weer in beland. Met Yellow. And I love you.

Yellow and I love you. En dan kijken we op de klok en dan zien we dat het alweer tijd is om afscheid van je te gaan nemen. Laatste plaats starten we in Little River Band en Home on a Monday. Ik zeg heel graag tot een volgende Music Memories hier op Emeland 1. En we zien elkaar vast en zeker weer terug. En niet op maandag, maar op dinsdag.

0: De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie, dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen die daar op een groot jongerenfeest waren en ruzie kregen. Daarna werden schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond. 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over eventuele verdachten wil de politie niets kwijt. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren nog toe. Dat zegt de Britse antislavernijcommissaris. Volgens haar gaat het om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar. Mede omdat criminelen gebruik maken van AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De directe omgeving van de fabriek werd met de grond gelijkgemaakt. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. Xi wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie en dat de verantwoordelijken worden opgepakt. In China zijn er geregeld ongelukken met vuurwerkfabrieken en andere productielocaties. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen van het land zijn er zonnige perioden. Daar is het ook droog en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Goedemorgen en fijn dat u weer bij ons bent. U luistert naar Eemland 1 Actueel van... Goedemorgen, fijn dat u bij ons bent en u luistert naar Eemland 1 Actueel van dinsdag 5 mei. Ik kijk naar buiten en het is een beetje somber hier in Baren. En laten we hopen dat de zon er weer bij komt, want het is vandaag Nationale Bevrijdingsdag. En het is altijd zo fijn als daar een mooi zonnetje bij is. We vieren dit jaar 81 jaar vrijheid. En door het hele land zijn er dan ook bevrijdingsfestivals georganiseerd ter ere van onze vrijheid. En er zijn vrijheidsmaaltijden om aan mee te doen en al met al feestelijkheden om mee te vieren. Vandaag bij Eemland 1 hebben wij de volgende onderwerpen voor u. Het is dinsdag, dus we praten even bij met Henk de Graaf over de DARP, de zeilwedstrijd van Spakenburg, een eeuwlang openluchttheater Cabrio. We hebben het nieuws uit de regio voor u, Klaas Bijker met het weer en Harry Wees, onze gloednieuwe wekelijkse gast in het programma, vertelt ons wat we allemaal moeten weten over wandelen. En deze week praten we over de wandelschoen. Blijf dus bij ons en blijf op de hoogte. Dit is Eemland 1 Actueel van dinsdag 5 mei.
1: De omroep voor regio Eemland.
2: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosque.

0: Ja, we luisteren naar Glenn Miller met American Petrol. En daarvoor hoorde u de Andrew Sisters met de Boogie Woogie Bugle Boy. We gaan over naar de DARP, want het is dinsdag. En op dinsdag dan bellen we altijd eventjes in met Henk de Graaf. En dan hebben we het over de zeilwedstrijd, de DARP. De Botters, de Aken, de Bollen, de Jollen en andere schepen die weer vanavond het Eemmeer op gaan varen. En het Eemmeer dan bij Spakenburg wel te verstaan. Henk die vaart zelf ook mee. En ik ga even met Henk praten over hoe het vorige week is geweest in de wedstrijd. Henk, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Hoi, goedemorgen. Henk, ik heb de lijst van 28 april bekeken. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik kon daar geen chocola van maken.
1: Oké.
0: Ik dacht, nou, ik ga het me even voorbereiden. Maar ik zag tijden, ik zag handicaps, ik zag van alles en wat. Ik denk, nou, ik ga het maar aan jou vragen. Want hoe is het gegaan vorige week?
1: Nou, er stond vorige week veel wind. Hebben wij uiteindelijk niet meegedaan.
0: Oh.
1: Want wij hadden in een wedstrijd tevoren, in de zaterdag tevoren, wat een klein beetje averij opgelopen. En er stond heel veel wind. Dus wij hebben uiteindelijk maar niet meegedaan.
0: Nee.
1: Maar er is heerlijk gezeild, heb ik vernomen. Ik heb wel even rondgevraagd, uiteraard, hoe het was.
0: Ja.
1: En het was een prachtige zeilwedstrijd. Ja, met veel wind. Dus iedereen kon zijn hart ophalen.
0: En wat is er met jouw boot gebeurd, als ik vragen mag?
1: Nou, wij hadden zeg maar niet afgelopen dinsdag, maar dus die zaterdag ervoor ook een wedstrijd. Hè. We hebben twee ook dagwedstrijden in een jaar.
0: Mm-hmm.
1: En er was uit een hijsblok uit de mast was iets naar beneden komen vallen.
0: Oeh.
1: En daarvoor moest eigenlijk de mast weer even naar beneden om dat weer te kunnen maken. En dat hebben we afgelopen zaterdag gedaan. Dus vanavond kunnen we weer vol er tegenaan.
0: Ja, ja. Maar er is gelukkig zijn er geen gewonden gevallen.
1: Nee, gelukkig niet. Oh. Maar dat heb je als je op het scherpst van de snede vaart, hè, dan gaat er wel eens iets kapot.
0: Ja, maar het was goed te repareren, begrijp ik.
1: Ja, dit was heel goed te repareren.
0: Oh, gelukkig.
1: Het was gewoon een moer die even weer goed vastgedraaid moest worden.
0: Zorg je dat er vanavond wel alles goed vast zit?
1: Ja, ik heb meteen even alles kunnen controleren nu ik alles weer naar beneden heb gehad. Dus dat was prima.
0: Ja, heb jij gehoord of er nog verrassende wendingen of dingen gebeurd zijn vorige week? Dat je denkt van, dat ziet er toch anders uit dan dat ik dacht?
1: Nou, er was veel wind en het was in een noordoostelijke richting. Dus dan is het eigenlijk gewoon zeilen op en zo hard mogelijk gaan. Je hoeft dan niet heel veel aan de wind te zeilen.
0: Mm-hmm.
1: En dan zie je ook dat bepaalde schepen die gewoon met veel wind hard lopen, dus ook nu boven komen drijven.
0: Ja, en wat voor schepen
1: wat je
0: zijn dat?
1: In die uitslagen is die hele correctie.
0: Ja.
1: He, dus iemand zeilt een bepaalde tijd, je zeilt er bijvoorbeeld een uur over.
0: Ja.
1: En omdat al die schepen een beetje gelijk getrokken worden, wordt die tijd dan bijvoorbeeld maal 0,8 gedaan. Ik noem maar iets.
0: Op die manier.
1: En bij een ander schip wordt het maal 0,9 gedaan. Nou ja, en nu heb je van die schepen die lopen bijvoorbeeld heel hard met veel wind en weinig manoeuvreren.
0: Mm-hmm.
1: Ja, die hebben al een iets lagere handicap, dus die komen dan nu bovenaan te staan met zo'n uitslag.
0: Ja, ja, ja. Dus het is ook heel afhankelijk van de wind. En niet zozeer alleen maar van wat voor schip je hebt.
1: Nee, het is ook afhankelijk van de wind. En ja, kijk, als je veel aan de wind moet varen, dus zeg maar met wind tegen in een bepaalde richting moet, ja, dan komt er veel meer handelingen bij kijken.
0: Mm-hmm.
1: En ook bij weinig wind, dan komt er heel veel handelingen kijken om maar zoveel mogelijk uit je schip vandaan te halen.
0: Ja, wat voor schip kan je nou het beste hebben om zo'n wedstrijd te varen? Kan je dan beter een Aak hebben of kan je dan beter een Botter hebben of een Jol?
1: Ja, dat verschilt heel erg. Kijk, de snelste schepen zijn eigenlijk de Aken.
0: Mm-hmm.
1: Maar er zijn ook een aantal hele snelle botters bij. Maar die botters hebben natuurlijk de historie.
0: Ah.
1: Dus als je het echt puur over het wedstrijdelement gaat, vind ik die Aken het mooist. Maar de botters hebben natuurlijk de historie. Daar doen ook de meeste schepen van mee. En dat is ook verreweg het mooiste zicht vanaf de kant.
0: Want het gaat niet alleen maar om de wedstrijd. Hè? Het gaat ook om het leren zeilen met dat soort schepen. Dat ook erin blijft natuurlijk. En het stuk historie wat jullie willen laten zien, hè?
1: Precies, en bij die botters wordt natuurlijk heel veel, wordt toch alles op de authentieke manier gezeild en gevaren. En daar, ja, dat is natuurlijk één, een prachtig gezicht. Maar twee, daar zit ook echt nog, ja, onze oorsprong. Het vissermansbloed komt daar weer naar boven.
0: Ah, kijk.
1: Dus, als je het mij vraagt, is dat eigenlijk het mooist?
0: Ja.
1: Misschien niet het snelst, maar wel het mooist.
0: Maar wel het mooist. En wat verwacht je van vanavond? Want hoe staat de wind ervoor?
1: Nou, we hebben vanavond weer een wind uit de noordoostelijke richting. Dus eigenlijk weer hetzelfde als vorige week. Ook weer een stevige wind. Dus ik verwacht eigenlijk een beetje hetzelfde patroon. Ligt ook altijd een beetje aan de baan die dan wordt uitgekozen die we moeten zeilen. Maar we kunnen heerlijk zeilen vanavond. We hebben echt niets te klagen. En het is ook droog, voor zover ik gezien heb. Dus heerlijk.
0: Nou, fantastisch. Dus jij kijkt er weer naar uit, hè Henk. Maar dat doe je sowieso, hè? Iedere week.
1: Sowieso. En we zijn nu allemaal ook al een beetje aan het uitkijken naar volgende week. Hè? Want volgende week hebben we altijd na Hemelvaartdag, is vrijdag en zaterdag, zijn bij ons de Zuidwalwedstrijden.
0: Ja.
1: En dan varen er wel 40 botters tegelijk in zo'n zeilwedstrijd.
0: Oh, kijk eens even.
1: En dat is helemaal een spectaculair gezicht.
0: Nou, ik ben heel benieuwd als ik jou volgende week spreek, wat jij dan te vertellen hebt.
1: Ja. Dan zijn we helemaal in de voorbereiding daarop.
0: Nou, kijk. Nou joh, ik wens jou weer heel veel toi-toi voor vanavond. Of ik weet niet hoe dat in de schipperstaal gaat, hè? Want bij theater zeg je dan toi-toi en dan moet je spugen over je schouder. Ik weet niet, wat is jullie gewoonte?
1: Nou, wij zeggen gewoon veel succes.
0: Oké, dan zeg ik Henk heel veel succes. En ik hoop dat het een fantastische wedstrijd wordt, zonder ongelukken. En ik spreek jou heel graag volgende week dinsdag weer. Ik ben heel benieuwd hoe die Zuidwalwedstrijden dan geweest zijn. En ik kan niet anders zeggen dan dat de wind maar lekker mee mag blazen vanavond, hè?
1: Ja, dat hoop ik ook. Maar dat ziet er nou uit dat het goed komt.
0: Nou,
1: bedankt weer.
0: Ja, en succes. Ik zeg geen toi-toi, ik zeg succes.
1: Dankjewel, fijne dag.
0: En wilt u als luisteraar ook graag meekijken? Ga dan vanavond rond 7 uur naar Spakenburg, naar het strand. En dan gaan al die prachtige schepen, die gaan weer het IJmeer op om de wedstrijd te varen. En volgende week dinsdag, dan horen we hoe het verder is gegaan. Dag.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ja, het is tijd voor Nieuws uit de regio. En u geniet van fantastische oude muziek hier bij Eemland 1. En het komt allemaal van de LP Hits of the War Years. En u hoorde net Lily Marleen en u hoorde het nummer gezongen door Anne Shelton. Maar het origineel was van Lala Anderson. En wat hebben wij voor nieuwtjes voor u op deze dinsdag 5 mei? Nou, na een flink aantal maanden van hard werken beleefde stichting Tenzebus 46 onlangs een mijlpaal. De motor van de iconische rode bus uit 1961 sloeg voor het eerst weer aan. Een historisch moment voor de vrijwilligers, de stichting en iedereen die de Tenzebus een warm hart toedraagt. En er is meer goed nieuws, want op 14 mei op de oude Ambachtenmarkt zijn de mannen van de Tenzebus nummer 46 zelf aanwezig. En u kunt dan alles vragen over de bus en u kunt alles misschien ook wel zien. Ik weet niet of ze meenemen, misschien ook wel. En er is altijd geld nodig. Dus als u wat wil doneren, dan is dat van harte welkom. Het is in ieder geval een perfecte gelegenheid om alles uit de eerste hand te horen. Dan gaan we naar Stichting Welzijn, Bewoners Lage Vuurse. Want daar wordt een gezellige middag georganiseerd. Een gezellige middag met muziek. Inloopmiddag in het dorpshuis De Vurs. Tussen 14:00 en 16:00 zijn dorpsgenoten en bezoekers van harte welkom om met elkaar te genieten van muziek en ontmoeting. De Eemzangers zorgen voor de muzikale invulling op deze middag.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ja, dan heb ik nog een paar nieuwtjes voor u. Want op de Eng in Soest hebben vrijwilligers zich ingezet om zwerfafval op te ruimen langs het nieuwe zandpad. De actie laat zien hoe snel vervuiling ontstaat, zelfs op een pas aangelegde route. De vrijwilligers die zich Bikkel for Planet noemen, trokken met vuilniszakken en grijpers het gebied in. En binnen korte tijd verzamelden zij een flinke hoeveelheid afval. Het ging vooral om verpakkingen, plastic en blikjes die langs de weg en in de berm lagen. Ja, ja, zo gaat dat, hè. Wat kan ik zeggen? Ruim je rommel op, zou ik zeggen. En dan het laatste nieuws. In Soesterberg lijkt er een nieuw soort natuurverschijnsel te zijn ontdekt. De lachgascilinder in het wild. Vooral langs autowegen en carpoolplekken groeien ze sneller dan het gras zelf. Er wordt dus flink gelachen. Maar opruimen blijkt een stuk minder hilarisch. Misschien tijd voor een nieuwe trend. Na het lachen ook je eigen punchline opruimen. En dit waren ze weer, de nieuwtjes van vandaag, dinsdag 5 mei, bij Eemland 1.

0: De zoetgevoiste stem van Bing Crosby samen met Francis Longford en I'm Falling in Love with Someone.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wij zijn hier helemaal in de sferen van de jaren 30, 40. Met allemaal prachtige nummers van uit die tijd.
2: De Roaring Twenties heb je ook nog, hè?
0: Ja, die hebben we ook nog. Maar ja, dat was daarvoor weer, hè, Klaas? Ja, ik kijk hier naar buiten, Klaas, en ik zie grijs. Ik zie grijs.
2: Ja.
0: En wat zie jij?
2: Ik moet eerlijk zeggen, waarschijnlijk hebben jullie er niet zoveel van meegekregen. Het heeft niet zoveel geregend, hè?
0: Klopt dat? Nee, klopt. Nee.
2: Nou, hier in Amersfoort was er een wolkbreuk gisteren. Er viel in korte tijd meer dan 30 millimeter.
0: Oh.
2: En ik zag het ook niet terug in de neerslagkaart. Dus het is heel lokaal geweest. En bijvoorbeeld hier de Mozartweg, die was van stoeprand tot stoeprand, was die helemaal gevuld met water. Dus je snapt wat er gebeurde als de auto's daar doorheen reden.
0: Ik begrijp heel goed wat daar gebeurde.
2: Ja,
0: en ik ben
2: bijna aquaplaring.
0: Ja, en ik denk dat de mensen die op de stoep liepen op dat moment ook niet blij waren.
2: Ik moest toevallig boodschappen doen. Het was toen eventjes, regende iets minder. En het fietspad was net iets hoger. Dus ik kwam nog droog over.
0: Oh, je had nog droge schoenen, Klaas.
2: Ja. Dus, ik had toen niet de indruk dat het zo lokaal zou zijn. Maar het was heel begrensd. Ook in het Oostland is er hier en daar regen van betekenis gevallen. Ja, dus hier is de droogte over, maar elders nog lang niet.
0: Nee, dat klopt.
2: En de komende dagen komt er niet zoveel meer bij. Ik had het gisteren over een regengebied dat vanuit Frankrijk langs onze grens naar het noordoosten trekt.
0: Mm-hmm.
2: Dus Duitsland krijgt er wat van mee, maar wij niet in het midden en het westen.
0: Dus het blijft droog?
2: Het blijft droog, maar het is wel aan de frisse kant.
0: Het is inderdaad een beetje fris, ja.
2: Ja, de temperatuur komt met moeite boven de 15 graden vandaag, als het lukt.
0: Mm-hmm.
2: En er staat niet al te veel wind uit de noordelijke richting. Het warmt weer even op na overmorgen met een zonnetje erbij. Temperatuur richting 20 graden of eroverheen. En daarna zal het afkoelen en komt er toch een grootschaliger regen op ons af.
0: Toch wel.
2: Maar ja, dat is alweer buiten de betrouwbare termijn die niet lang is in deze periode.
0: Nee.
2: Dus moeten we even afwachten.
0: Dus we houden het droog en we krijgen... Wanneer komt de zon ons verder blijden?
2: Vandaag wordt het moeilijk hoor. Gisteren lukte het nog net. Dus ik hou er rekening mee, het is de meizon. Hè? Als er nu winter was, dan kon je er gif op innemen. De hele dag wolk bleef. Maar de meizon, die lost de lage wolken wel op, denk ik, in de loop van de middag.
0: Okay.
2: En dan, dan moeten we het doen met een zonnetje en een graad of 15.
0: Nou ja.
2: Het houdt niet over.
0: Het houdt niet over, maar we moeten niet klagen. Ik vind...
2: Nee, zeker niet. Dus ik denk dat ik de natste plek van heel Nederland geweest ben. Amersfoort.
0: In Amersfoort. In Amersfoort.
2: Amersfoort strijkt met die eer.
0: Ja, die krijgt de medaille.
2: En hier is de droogte voorbij. Nou ja, misschien kunnen we wat regen verplaatsen naar Baren. Buizen aanleggen.
0: Wie weet.
2: En het overtollige water daarheen voeren.
0: Nou ja, begin jij met scheppen, zou ik zeggen. Goed. Maar we blijven droog en niet al te warm. En misschien een klein zonnetje. Klaas, morgen horen we meer van jou. En, maar je gaat het vandaag droog houden, begrijp ik. Ook in Amersfoort.
2: Ja, nou ja, moest luisteren. Wie had voorspeld dat hier 30 millimeter in korte tijd zou
0: komen? Ja, niemand. Jij ook niet.
2: Dus je weet nooit of een toch ergens zich een lokaal buitje ontwikkelt.
0: Nou, ik zou de mensen aanraden, neem voor alle zekerheid je regenjas mee en een parapluutje. Je weet het maar nooit, zeggen we dan.
2: Nee, maar mocht het regenen, denk ik iets dat je daar een kwartiertje voor kunt schuilen en dat het dan weer over is.
0: Ja, nou, kijk uit als je op de fiets gaat en neem wat regenkleding mee, Klaas. Wij spreken jou morgen weer en bedankt voor vandaag.
2: Graag gedaan.
0: Dag Klaas.
2: Een mooie dag.
0: Tot morgen.

Shut up! Nearly ready now, I'm dry.

0: chap?
1: Can I come in now?
0: Oh, it's you, is it? The insurance chap. I knew it would be. Well, I can't pay you this week. Come next week. You're sick and comes here every Friday.
2: En ze praat nog even door en ze is aan het zingen in de badkuip. En dat heb ik het over Gracie Fields. Wat een leuke muziek hadden ze toch in die jaren. En wat leuk om het hier bij Eemland 1 allemaal nog eens terug te luisteren op deze 5e mei. We gaan over naar Cabrio, want al een eeuw lang vormt het openluchttheater Cabrio een bijzondere ontmoetingsplek voor cultuur en natuur in Soest. En wat in 1926 begon met klassieke voorstellingen onder de open hemel, is uitgegroeid tot een sfeervol theater waar diverse concerten en optredens elkaar afwisselen. En wie zijn de mensen achter de schermen van dit unieke theater? Dat ga ik vragen aan Emiel Los, woordvoerder van Cabrio. Emiel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, welkom. Wie zijn al die mensen achter de schermen, Emiel? Want dat moeten er toch wel aardig wat zijn.
3: Ja, zeker. We zijn met 160 vrijwilligers.
2: Ja.
3: En niemand wordt betaald eigenlijk bij ons, maar dat zegt natuurlijk al. En die mensen die variëren van vele leeftijden. Maar die doen het allemaal met heel veel plezier en al vaak heel lang.
2: Ja.
3: Werk voor Cabrio.
2: Want het is niet niks, hè, 160 vrijwilligers om dat allemaal voor elkaar te krijgen. En hebben jullie nou door de jaren heen een vaste groep bezoekers opgebouwd, vraag ik me af.
3: Ja, zeker, zeker, zeker. En dat is ook zo mooi. Als je bij ons komt, dan word je eigenlijk betoverd.
2: Ja.
3: En dan gaat het vanzelf. Dus je ziet dat de vaste groep bezoekers zich steeds meer uitbreidt. Wij hebben daar dat noemen we onze vrienden. Dat zijn mensen die worden vriend bij ons. En die krijgen daar een bepaald voordeel bij.
2: Ja.
3: Maar nee, we hebben een hele grote schare. Eigenlijk iedereen die in het theater komt, die heeft de intentie om heel snel weer terug te komen. Omdat het zo bijzonder is.
2: Nou, het is ook bijzonder. Ik ben een paar keer geweest bij voorstellingen van jullie. En ik moet zeggen, de sfeer en de locatie helpt daar natuurlijk ook fantastisch bij mee. Het geeft een heel intiem gevoel. En er staan toch mensen van naam, mag ik wel zeggen, bij jullie op het podium. Ja. Ieder jaar weer. Maar de sfeer is zo, alsof je in een familieverband zit te kijken naar een prachtig optreden. Mag ik het zo omschrijven?
3: Ja, dat vind ik heel mooi. We doen het natuurlijk ook als met die grote groep mensen, dat wat ook een soort familie is. Dus we zitten niet bij elkaar bij koffie, maar we komen elkaar in Cabrio tegen.
2: Ja.
3: We vinden het ontmoeten belangrijk. Maar ook de bezoekers die daar dus komen, precies wat je zei, waar een gevoel is van we zien elkaar. Maar de artiesten die hebben ook wel dat gevoel van huiselijkheid, van intimiteit.
2: Nou, dat is absoluut waar wat je zegt, Emiel. En wat mij ook opviel is, ik kwam er aan en vaak als je naar een optreden gaat, dan staan mensen te dringen, hè, van ik wil eerst naar binnen. En dat was ook helemaal niet zo. En het eigenlijk al voordat de voorstelling begon, was er al zo'n harmonieuze sfeer, mag ik wel zeggen.
3: Ja.
2: Ja. Dus is dat ook altijd de doelstelling geweest van jullie?
3: Ja, zeker.
2: Ja.
3: Eigenlijk is het om mensen te verrassen.
2: Mm-hmm.
3: Is wel een doelstelling. En je hebt al een aantal dingen genoemd. De intimiteit en dat feerieke, dus eigenlijk sprookjesachtige.
2: Dat is ook uitstekend gelukt om dat te behouden.
3: Ja.
2: En dat vind ik heel bijzonder aan Cabrio, mag ik wel zeggen. Nou, dit jaar jubileumjaar, 100 jaar. Hoe gaat dat eruit zien?
3: Ja, eigenlijk hebben we met elkaar daar naartoe gewerkt. En dat denk je, dan gaan we in de programmering nog gekker doen. Maar eigenlijk kunnen we niet gekker doen.
2: Nee.
3: We doen, hè, je zei het,
2: je doet al gek.
3: We doen al gek.
2: Ja.
3: Dus we hebben daar wat gezegd, jongens, doe nou. Dus we gaan er wat extra's bij doen. Dus we hebben een aantal extra evenementen.
2: Mm-hmm.
3: En met elkaar verzonnen waar we al een tijdje van droomden van leuk om dat een keertje te doen. En ook te kijken of dat werkt. En dat is onder andere een food festival.
2: Ja, dat zag ik, ja. En ook iets met bier.
3: Ook iets met bier, zeker.
2: Dat vond ik ook wel speciaal. Wat kan je erover vertellen, Emiel?
3: Nou ja, over dat bier hebben wij een speciaal biertje laten brouwen door een groep vrienden die dat ook voor de lol doet, maar ook voor een goed doel. En daar hebben we van gezegd, wij willen een speciaal biertje voor Cabrio met natuurlijk een mooie opdruk op een blikje.
2: Ja.
3: En daarvan gaat de opbrengst naar een goed doel. Want we zitten met Cabrio in een hele fijne fase, dat het gewoon heel goed met ons gaat.
2: Uh-huh.
3: En we laten heel graag alles weer terugvloeien. We zijn een stichting, we krijgen geen enkele subsidie.
2: Nee.
3: Dus we hebben gezegd, we willen ook in dit lustrumjaar een aantal activiteiten doen die, ja, waar je echt, we geven natuurlijk met een mooi optreden sowieso al wel terug aan de aan Soest en omgeving.
2: Uh-huh.
3: Maar dat doen we dan ook met dit blikje. Dan nou, alle opbrengsten gaat naar het KWF.
2: Ja, nou prachtig ook... doel. Ja, prachtig
3: ja.
2: doel. Ja,
3: dankjewel.
2: Ja. Nou, ik vind het, ja, ik vind hoe jullie werken helemaal fantastisch. Dat hoor je al. Ik ben echt fan van jullie.
3: Ja.
2: Ja, wat ik wel jammer vind, dat moet ik wel even kwijt. Ik probeerde nog kaarten te krijgen voor een optreden en alles is weg. En dat is voor jullie natuurlijk fantastisch. Maar ik dacht van, hè, Getsie, hè, ik had zo graag nog even gekomen, maar het kan niet meer.
3: Het is niet zo, nee, dat is niet zo.
2: Is dat niet zo?
3: Nee, joh.
2: Oh,
3: nee.
2: Nou.
3: Dat is een soort, dat is het nadeel als het heel goed met je gaat, dat er een soort zweem hangt van, je kan niet aan kaarten komen. Of het is echt, dat is helemaal niet waar. Als je naar de website gaat, zijn er nog heel veel voorstellingen waar kaarten voor te verkopen.
2: Ja, verkopen. Oh, dus ik zat misschien bij de artiest die al wel uitverkocht is.
3: Ik denk dat je bij de artiest zat die al uitverkocht
2: was. Ja, nou ja, ik wilde heel graag of naar Danny Vera of naar de Edwin Evers Band. Ja, want die komen en ja, die zijn fantastisch natuurlijk. Ja, daar zijn de kaarten wel voor weg.
3: Ja, dat klopt. Maar we hebben nog nooit eigenlijk kaarten uitverkocht onder de vrienden. Er zijn altijd kaarten in de openbare verkoop.
2: Okay.
3: En het is inderdaad zo wat je wel eens bij grote concerten hebt.
2: Ja.
3: Dan begint op zondag om 10:00 de verkoop. Ja, dan moet je op zondag om 10:00 wel even zitten.
2: Wij
3: zien aan de achterkant in ons systeem dat je gewoon als je dan zit, dan lukt dat. En bij Edwin Evers is het inderdaad, dat is toch een bijzondere naam die... Blijkbaar waar heel veel mensen graag naartoe willen. Hij komt bijna elk jaar bij ons.
2: Dus ja.
3: Wat dat betreft is er nog wel weer een kans volgende keer. Maar ik wil toch nog iets zeggen. Wat je net al zei. Dus Cabrio is zo bijzonder. Dat we merken dat op een gegeven moment de artiest er bijna wat minder toe doet. En je zegt laat je eens verrassen door een andere artiest.
2: Nou, dat is heel mooi gezegd. Emiel, ik vind het mooi gezegd. Even tot slot, 11, even kijken hoor. Op 9 mei, dus zaterdag aanstaande, dan gaat het seizoen van start. Zijn er voor deze avond nog kaarten?
3: Nou, het is een middag en je hoeft geen kaarten te kopen, want de deur staat gewoon open.
2: Okay.
3: Ook weer een voorbeeld van iets wat we terug doen. De toegang is gratis, we hebben een DJ-draai, er is een bandje.
2: Nou.
3: We hebben heel toegankelijke horecaprijzen, want we willen echt toegankelijk blijven van 2,50 voor bier en 1,25 voor spa altijd, het hele jaar door.
2: Ja.
3: Dus we blijven werken aan, Cabrio is van iedereen voor iedereen.
2: Nou, fantastisch. Dus,
3: van harte welkom.
2: Nou, dan gaan we elkaar vast zien. Aanstaande zaterdag gaan jullie van start. Ik wens jullie heel veel plezier en een prachtig seizoen. En we gaan elkaar vast nog spreken in het komend seizoen. En voor vandaag wens ik jou nog een hele fijne dag. Emiel, dank je wel. En
3: dankjewel.
2: Tot ziens.
3: Oké, tot in Cabrio.
2: Tot in Cabrio.

0: Ja, gezellige muziek hier bij Eemland 1 Actueel op deze dinsdag 5 mei. We zijn een beetje terug in de tijd, maar we gaan naar de toekomst. Want wandelen is hip en onze nieuwe vaste rubriek met Harry Wees. Die vertelt ons wekelijks waar we op moeten letten als we gaan wandelen. En Harry, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Wat leuk dat jij wekelijks nu in het programma gaat komen met wandeltips.
1: Ja, ik vind het ook heel leuk.
0: Ja, jij bent geen influencer, je bent geen coach, maar je bent gewoon iemand die al jarenlang dagelijks wandelt. En wat ga je ons vandaag vertellen waar we op moeten letten als we gaan wandelen?
1: Nou, bij het wandelen is het natuurlijk belangrijk het schoeisel, dat is best wel belangrijk. Je moet goede schoenen hebben. Het probleem alleen is, wat goede schoenen zijn, dat geldt, is voor iedereen anders. Je kunt daar niet een vaste tip in geven. De een die zweert bij hoge schoenen, de andere bij lage schoenen. Ik ken iemand die loopt op teenschoenen. Dat zullen niet veel mensen doen.
0: Wat zijn teenschoenen?
1: Ja, teenschoenen, dat zijn schoenen waarbij elke teen, net zoals handschoenen, zeg maar dan voor je voeten.
0: Oh, ik ken het ook niet hoor. Maar,
1: Nee, er zijn maar een paar zaken in Nederland die ze verkopen. Ik dacht in Arnhem zit er een en in Amsterdam.
0: En wat voor voordeel heb je met zo'n schoen?
1: Het zijn barevoetschoenen, dus je hebt een hele dunne sool, dus je loopt eigenlijk met je voeten. En wij hebben normaliter gewone schoenen aan en die geven steun. Mm-hmm. En een barevoetschoen geeft geen steun. Die moet het hebben van de spieren in de voet. Dus je ontwikkelt je voetspieren veel beter.
0: En is dat fijn om mee te wandelen?
1: Mijn wandelmaatje zweert erbij. Moet ik wel één ding bij zeggen. Zij heeft er 1,5 jaar over gedaan om daar goed op te lopen.
0: Oh, nou, dat, ik weet niet of dat uitnodigt voor iedereen.
1: Nee, daarom zijn er maar heel weinig mensen die dat doen. Maar degene die wel op dat soort schoenen lopen, die zweren er echt bij. Ja. Die zijn er echt heel tevreden over.
0: Harry, is het nou ook belangrijk dat je kijkt naar waar je gaat lopen? Of je puur op de straat loopt, of dat je naar het bos gaat, of aan het strand, heb je daar allemaal andere schoenen voor nodig?
1: Ik kan alleen voor mezelf spreken. Ik loop altijd op dezelfde schoenen, waar ik ook heen ga. Maar ik heb wel altijd hoge schoenen aan. Dus een beetje modder en zo in de bossen maakt niet uit.
0: Nee.
1: En je moet wel schoenen hebben die een beetje demping hebben. Dat loopt het prettigst.
0: Dat lijkt mij wel, ja. Dat lijkt mij wel. Een goede zool, dat is natuurlijk ook belangrijk. En,
1: dat is heel belangrijk.
0: En is het nou ook belangrijk wat voor sokken je draagt in die schoenen?
1: Ja, ik heb eigenlijk altijd wollen sokken aan. En ja, je hebt ook speciale wandelsokken. En die sokken zie je omdat ze een aparte rechtervoet en een aparte linkervoet hebben. Mm-hmm. Maar ik loop eigenlijk het beste toch op gewone wollen sokken.
0: Ja.

0: Ja, wollen sokken. En geen naden, denk ik, hè? Want
1: nee,
0: anders krijg je blaren.
1: Er ook wel naden in zitten, maar dan wel aan de buitenkant van de sok.
0: Ja, ja, ja. Dus dat je geen blaren gaat lopen.
1: Klopt. Ja.
0: Goed, en zijn er nog voor vandaag andere tips die jij hebt voor de wandelaar?
1: Nou ja, de kleding bijvoorbeeld. Er wordt wel geadviseerd om speciale wandelkleding aan te schaffen. Ja, ik loop altijd in normale kleding. Ik heb niet speciale wandelkleding. Wat sommige mensen wel belangrijk vinden, en zeker in de zomermaanden, of nee, in de lente en in de herfst kan er van belang zijn, die sferen bij een afritsbroek.
0: Ja.
1: Dat zijn broeken waarbij de onderste pijpen eraf kunt ritsen wanneer het te warm wordt.
0: Dat is wel handig. Als het en als het wat killer is, dan kun je die pijp er weer aan ritsen.
1: Klopt.
0: Nou, Harry, dat is voor vandaag eigenlijk een mooie tip. Dus een goede schoen met een goede zool en ook goede sokken, denk ik. Hè? Want dat is ook heel belangrijk.
1: Goeie, ja, klopt.
0: Ja.
1: En voor de rest is het toch een beetje uitproberen.
0: Ja, en neem jij nou altijd een flesje water mee of zeg je nou dat is niet nodig?
1: Ik neem altijd water mee.
0: Dat is ook wel fijn.
1: Ik drink het niet altijd op, dat is het tweede, maar ik neem het wel altijd mee.
0: Altijd fijn, hè? Als je dorst krijgt, dat je wat
1: dat
0: water,
1: je water hebt.
0: Ja.
1: Want bijvoorbeeld zaterdag was het heel erg benauwd en dan is er wat drinken bij je hebben toch wel belangrijk.
0: Dat denk ik ook. Goeie schoenen, goede sokken en een flesje water.
1: Ja.
0: Harry, volgende week dinsdag, dan bellen we weer en dan heb jij weer nieuwe tips voor de wandelaar.
1: Oké.
0: Dankjewel voor vandaag.
1: Graag gedaan.
0: En een fijne wandeldag gewenst.
1: Ja, dankjewel. Ook een hele fijne dag gewenst.
0: Dankjewel.
1: En tot volgende week.
0: Tot volgende week dinsdag.
1: Jo.
0: En we luisteren naar Harry Wees. En hij houdt ons iedere week op de hoogte met nieuwe tips. Dus bent u van plan om wat actiever te gaan wandelen, zou ik zeggen, blijf even luisteren. Want tegen 10 uur iedere week dan, tegen het einde van het programma moet ik zeggen, want we herhalen altijd tussen 12 en 1. Maar dan, dan heeft Harry hele goede tips voor ons. En u hoort het, we zijn weer toe aan het einde van het programma. Ja, de uur is weer omgevlogen. Ik dank u allemaal voor het luisteren. Wilt u de interviews nog eens terugluisteren? Dat kan. Ga dan naar onze website eemland1.nl. En we zijn ook te vinden op onze socials. En daar vindt u alles terug over onze zender. Morgen zijn we er weer met nieuws uit de regio. En met het weer met Klaas Bijker. En weer met een nieuwe uitzending van Eemland 1 Actueel. Ik dank u voor het luisteren voor vandaag. En wat mij betreft, ik ben er volgende week maandag weer. Dag!

0: huisrenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze zeven landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend, omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno.

0: Kort maar krachtig waren ze in de tijd. De singeltjes. Beatles, daar begonnen we mee met We Can Work It Out.
1: 80 is prachtig.
0: Zo. Leuk dat je erbij bent en dat ik erbij mag zijn. Lekker radio van start. Ken je dit gezelschap nog? Huey Lewis and the News. Een nummer uit 1985 is prachtig, toch? The Power of Love.

Leuke muziek, hè? Uit de jaren 80 van New Lewis and the News. En Dekker Radio, daar luister je naar. Met Mick Jagger. Ja, zonder de Rolling Stones. Gewoon in zijn eentje, in zijn uppie. En toch een grote hit in de tijd. Zo lang geleden, hoor. Mimo from Turner.

liefde, het is zo'n gezeik. Zeg maar als ik overdrijf. Ik kan het niet, ik kan het niet. Beter dat ik hier niet blijf. Want telkens als ik naar je kijk. Ik kan het niet, ik kan het niet.

Deze draaide ik graag in de jaren 80 op het radiostation waar ik voor werkte. In de ochtenduren. Om de mensen zo wakker te maken met Talking in Your Sleep van de Romantics. Dat is al lang geleden hoor. Tjoe joh. Ach ja, en vandaag de dag draaien we hem nog steeds. Dekker Radio met Charlie Puth. En

0: Kleijmans en Van Geel. En het verhaal over juf Helena. We gaan schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Deze drie. Zo in Dekker Radio.

0: hoort het in Dekker Radio.
1: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brand die woensdag ontstond op het militaire oefenterrein Het Harde in Gelderland is nog altijd niet onder controle. De brandweer is nog volop bezig met controleren en nablussen. Op meerdere plekken op het terrein zijn nieuwe brandhaarden ontstaan. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de Verenigde Staten. De details van het nieuwe plan zijn nog niet bekend. Het vorige voorstel van Iran werd afgewezen door president Trump. Duizenden mensen hebben vanmiddag in Naaldwijk de laatste eer bewezen aan Jade Kops. De Westlandse influencer van 19 overleed vorige week. Ze had kanker en daar vertelde ze veel over op sociale media. Het weer nog lang warm vanavond en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden.

0: kwaliteitsmuziek bij Dekker Radio.
1: Everyone disco, everyone party. Disco, disco, party, party. Last time disco, last time party. Disco, disco, party, party.
0: Nou, vooruit dan maar. De Disco Party Brothers met Disco Disco Party Party. En we hebben er drie achter elkaar. Iets betere hierna. Dit zijn de drie J's. Kamers van mijn hart. Daarna Coldplay. Feels like I'm falling in love. Dekker Radio.

0: Je hoort het in Dekker Radio.
1: I know that this could hurt me bad.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. In de tijd dachten we, Coldplay, wat een leuke groep is dat. Dat zal wel een blijvertje zijn. Nou, ik heb wel gelijk gekregen wat dat betreft, hoor.
1: Ja.
0: Feels Like I'm Falling in Love, hoor je. En dit is Michel Fugain.

Mooie combinatie, hè? Mel van Vintage Future en Typhoon samen met Colors. Zo, even een beetje de vaart erin zetten, want Tech Radio schiet alweer op voor dit uur. Ja, toch? Only When You Leave. Dit is Spandau Ballet. Het jaar is 1984, dat is al een eeuwigheid terug, toch?

En die kennen we als de helft van Starsky en Hutch. Dat was een politieserie uit de jaren 70. En hij kon ook goed zingen, dat blijkt ook wel. Hè? Met deze uit 1977 afkomstige hit Silver Lady. Hey, ik moet opschieten. Ik kijk op de klok, ik schrik ervan. Ik ben er bijna doorheen. En Maarten Cox die zegt nog, leuker met twee. Nou, oké. Maarten, doe je best, hè. Dekker Radio.

kijk op de klok en ik ga zwaaien. Zwaai even terug, dat lijkt me gezellig. Tot de volgende Dekradio maar weer. Zullen we dan weer afspreken? Oké. Bij deze dan. Wem heb ik even als toetje bewaard. Met een veel te lange nummer. Past dit in het programma nu. Maar dat maakt niet uit. We hebben hem toch gedraaid. Everything she wants. En dat is toch alles wat je wil, hè? Toch? Tot de volgende keer. Dag. Bye bye. Toedeloe. Tot de volgende Dekradio.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. Drie van hen zijn inmiddels overleden, onder wie twee Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land verder door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat het kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. Alle 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook alweer vrijgelaten. 9 weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan. De anderen werden gearresteerd omdat ze dingen riepen. Of er tegen hen nog vervolgstappen komen, is nog niet duidelijk. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus Didier Reinders loopt nog. En dan nog het weer tot besluit. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten van het land is het droog en ook vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en de rest van het land droog met soms wat zon. En dan bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: De Omroep voor Regio Eemland. Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
3: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years. Eemland 1.
5: Hey boys, hier komt hij dan. 1.

Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Rock All Over The Years. Ja, we beginnen weer met een nummer uit de oude rock'n'roll doos. Niet toepasselijk voor mij, maar het is wel een lekker nummer. The Beatles met I'm Down. You take-

Verder met de 10 Years After, ja, opgericht in 68. En met diverse onderbrekingen bestaan ze nog steeds. Het belangrijkste rit van deze band was Alvin Lee. En die is helaas in 2013 overleden na complicaties bij een operatie. Het volgende nummer uit april 1974, oorspronkelijk van Little Richard. En dat nummer heet Going Back to Birmingham.

In maart 2014 hebben Wilco Johnson, een bluesman, en Roger Daltrey, die we natuurlijk kennen van The Who, samen het nummer uitgebracht. En dat heet Going Back Home.

verder met Steve Marriott. Steve Marriott, ja, die kennen we natuurlijk van de Small Faces. Helaas kwam hij al op 44-jarige leeftijd om het leven bij een brand in zijn huis. De brand is ontstaan. Dat was niet helemaal duidelijk. Ze dachten dat het bij werkzaamheden was. Er was wat aan het klussen. Maar ja, is niet goed afgelopen. Steve Marriott, Small Faces. En dat nummer Tin Soldier.

Ike en Tina Turner. Samen vanaf 1960 tot 1976. Daarna gingen ze uit elkaar. En ging Tina Turner verder met een hele succesvolle solo carrière. Maar dit nummer is uit 1975 en dat heet Baby, Get It On.

0: 90s rock and roll.
1: ELO, oftewel Electric Light Orchestra. Actief van 1971 tot 2025. En de belangrijkste man was Jeff Lynne. Die heeft was in 1988 ongeveer, bij de Traveling Wilburys gespeeld. In ieder geval Roll Over Beethoven van ELO.

Verder Johnny Kidd en de Pirates. Ja, het nummer Shaking All Over kennen we natuurlijk van een heleboel artiesten. Maar dit is originele van Johnny Kidd en de Pirates uit 1960. En helaas kwam de man op 31-jarige leeftijd om het leven bij een verkeersongeluk. Helaas. Maar goed, Shaking All Over.

0: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
1: Ja, de volgende band hoeft natuurlijk niet veel over te vertellen. Damn, met Van Morrison. De grootste successen waren tussen 1964 en 66. En dit nummer was niet zo'n groot succes, maar wel uit die tijd. Mystic Eyes.

We gaan naar Three Dog Night. Ja, opgericht in 1968. Ja, en tot aan heden in diverse bezettingen bestaan ze nog steeds. Een van de bekendste nummers van hun, dat was natuurlijk The Show Must Go On uit 1974.

De twee volgende mannen behoeven ook eigenlijk weinig introductie. De Black Keys, Dan Auerbach en Patrick Carney. Ja, wie kent ze natuurlijk niet, hè? Uit 2001 opgericht en ja, ze bestaan nog steeds. En ja, het is een beetje blues rock. En dat nummer heet Howling For You.

0: hebben het lef om deze muziek te draaien.
1: Mungo Jerry. Een hoop mensen denken dat de zanger Mungo Jerry heet, maar het is de naam van een Engelse popgroep. Ze is opgericht begin jaren 70 en Ray Dorsett is de frontman. Het is, ja, ik zei het al, een Engelse popgroep. En dat nummer heet Little Miss Hippie Shake.

Van de volgende groep weet ik niet veel. Behalve dan dat ze Goanna heten. Het is 1982 van het album Spirit of Place, het nummer Solid Rock.

We gaan alweer naar het eind van het uurtje. We gaan afsluiten met Wanda Jackson. 89 jaar is de beste vrouw ondertussen. En ze treedt al op vanaf 1956 tot aan de dag van vandaag. En ze was begonnen als gospelzangeres, maar ze op advies van Elvis Presley is ze rock'n'roll gaan zingen. Nou, met heel veel succes. Het eerste nummer wat ik laat horen van haar is Riot in the Cell Block 89 uit 1960. En we eindigen, al wat nog geen weekend is, Let's Have a Party uit 1958. Wanda Jackson.

0: Helene Straatman met het NOS-journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het Hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf omdat ze niet verder kunnen. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. En daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer nog in het zuidoosten is het bewolkt en valt er soms wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon en het is wat frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De directeur van Milieudefensie, Donat Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen 2 Joodse mannen zwaar gewond bij een mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolo-Jan. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer: in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan iets frisser met een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Bond, Jan Berg.

Een beetje terug uit jaren 1986, maar deze van Albert West samen met Albert Hammond. Ja, samen een mooie plaat gemaakt. Give a Little Love was de titel van de topplame. Hartelijk welkom, een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam en ik ga ze weer voor u draaien komende uur. Zoals deze, Sabrina Carpenter.

0: Tour met een nummer wat uitkwam in 2025. Voor mij een grote hit geweest. When Did You Get Hot was de titel van deze opname. Hier in de Bonte Muziekverzameling. Wij gaan door met
1: Ouwe Meuk.
0: Inderdaad, uit dat vaatje gaan we naar het jaar 1968 met Ardeen Taylor. I Gotta See Jane. Ja, je kan er maar naar op zoek zijn. Ouwe Meuk, met andere woorden, in het programma Bonte.

0: Ardeen Taylor uit 1968. Vergraan of glorie, zullen we bijna zeggen. Maar wel een leuk plaatje om nog eens een keer te draaien. Gotta See Jane, zo heette het.
1: Met Jan Berg maak je het bond. Altijd wat anders.
0: En we gaan naar 2005 met Raccoon. Dit is Love About It.

0: Mooie muziek van Raccoon, inmiddels alweer meer dan 20 jaar oud. Dit was Love About It.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu. When you look so good.

0: De muziek van U2, You're the Best Thing About Me, de titel van deze opname. Terug naar het jaar 2017 gingen we met deze muziek. Tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Het nieuwe werk hier zo.
2: Where

0: Isn't a Jill. Muziek van de Wild Rangers. Spik vindt een nieuw werkje. When the Justice Fails.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Dit is Skunk Anesi. Weak as I am. We gaan naar 1996.

0: Jazeker, de muziek van Skunk Anaisie. En dat kwam uit het jaar 1996. Week as I am. Bekijk op de klok, we moeten richting het half uur.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Gaan we doen, uit 1973. Peter Koelewijn en zijn Rockets. Het lied van Angeline, de blonde seksmachine.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De directeur van Milieudefensie, Donat Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip, zeggen ze, voor zijn overstap naar Tata Steel. Hulpverleners zijn bezig met het weghalen van 2 ernstig zieke patiënten van het Nederlands cruiseschip Hondius, om ze daarna naar Nederland te brengen, meldt de WHO. Op het schip was een uitbraak van het Hanta-virus. En minister-president Jette noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrijdag te maken. Hij gaat het bespreken, zegt hij, met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Het weer in het zuidoosten bewolkt en af en toe regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij een graad of 13.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bon.

0: Ja, alsof ze in de discotheek zitten begin jaren 80, hè, want dan komt het ook vandaan, 1982. De Night People horen we hier zo. En again, again, again, again. En die plaatjes draaien we opnieuw. Hè. De hedendaagse muziek, snelle en laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Muziek van Snelle. Lars heet je eigenlijk. Laat het licht aan, de titel.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Terug in de tijd met Dionne Warwick. Ze komt uit 1964. Reach out for me.

0: Jan Warwick, 1964, Reach Out For Me. Deze muziek hoort gelijk de sound van Burt Bacharach en Hal David, hè?
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar het jaar 2000 met Riamon. Supergirl.

0: De muziek van Riamon. Dat was Supergirl. Het jaar 2000 kwam het uit.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ja, nieuwe wetse muziek. Deze muziek afkomstig van Bridget en de Dusty Trails. We'll get to the best.

van Brigitte and the Dusty Trails. We'll get to the best, de titel van de plaat. Ja, ik ga vast afscheid van u nemen. We hebben nog wel een paar praatjes voor u klaarstaan. Ja, het komt zo uit vandaag. Het programma Bont, u heeft er weer naar geluisterd. Mijn naam is Jan Berg en ook vandaag weer met plezier voor u gedaan. Reageren kan er nog altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ik wens u een hele fijne dag verder nog. Ik vertel u wat de muziek is waar we uitgaan. Allereerst Katy Perry, Last Friday Night. Thank God It's Friday. Na 1977 Neil Diamond en Desiree. En als laatste, als het allemaal nog gaat passen, een nieuw werkje van Adrian Ryan. The Last Thing on My Mind. Bedankt voor het luisteren, de groeten en graag tot een volgende Bond maar weer.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Hulpverleners zijn bezig drie ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. Drie mensen aan boord zijn al overleden, onder wie twee Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. In België zijn vijf Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. En er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen nadat er de avond ervoor een container was gelost. Ter plaatse konden de zes mensen worden gearresteerd. En de Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan waarin pakken cocaïne lagen. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat daarover bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de vijf jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de milieubeweging is dat een van de grootste vervuilers van Nederland. En Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig, bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Hallo iedereen en welkom bij de Film Zomer Mixtape Special. Het komende uur neem ik jullie mee langs de grootste films van deze zomer. Een ruimtelijk review, een filmquiz en natuurlijk heel veel muziek. En we beginnen waar de zomer voor veel mensen echt begint, het einde van school. Hier is Cools Out van Alice Cooper.

0: Ja, dan gaan we nu praten over de films van dit blockbusterseizoen. En met mij in de studio is Tim.
1: Zeker, goedemorgen, of goedenavond, of wanneer je ook luistert. Dag.
0: Ja, ik doe gewoon een Truman Show hier.
1: Zo is het.
0: We gaan over de blockbusterfilms praten dus. En ik heb een lijstje van 6 films waar ik heel erg naar uitkijk. En Tim die gaat ermee op reageren.
1: Ik hoop dat ik net zo enthousiast ben over het lijstje als jij zelf bent. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ga nu even vertellen waar de film nummer 6 Supergirl over gaat. Supergirl is een spin-off van Superman die vorig jaar is uitgekomen. De film volgt Supergirl nadat haar hond Krypto is aangevallen met een dodelijk wapen en een geneesmiddel probeert te vinden. Binnen 3 dagen. Terwijl ze op die zoektocht is, komt ze een meisje tegen die door dezelfde groep mensen is aangevallen. Dan moeten ze elkaar gaan helpen voordat de tijd om is voor Krypto. Deze film stond heel erg onderaan mijn lijstje, maar na de nieuwe trailer ziet het er interessant uit en kleurrijk. En ik ben er nu echt mega enthousiast over.
1: Ja, ik ook. Ik ben heel benieuwd. Supergirl is... ik ben van 1983, hè, dus mijn eerste ervaring met een blonde dame, schone dame, was de Supergirl film in 1984. Mm-hmm. Toen Helen Slate daarin meespeelde. En later nog de superhelden serie van DC, de Supergirl, 6 seizoenen lang. Ik ben heel benieuwd wat James Gunn... althans, die heeft deze niet gemaakt. Hè, maar in elk geval wel een vervolg op zijn Superman film. Hoe dit eruit gaat zien. Dus ik ben positief enthousiast.
0: Ja, gelukkig. Ik ken Supergirl eigenlijk alleen maar van de Flash-serie. Want daar kwam ze ook...
1: Daar kwam ze als sidekick af en toe voorbij, toch?
0: Heel soms. En natuurlijk de crossover-afleveringen.
1: Ja, precies. Nee, ik heb bijna alle 6 seizoenen van Supergirl gezien. Maar dat heeft waarschijnlijk ook weer te maken met mijn 1984 blonde crush.
0: Ah, ja. Nou, dan kunnen we maar beter doorgaan naar nummer 5. Deze kennen we allemaal. Steven Spielberg komt met de volgende film die in de bioscoop uitkomt. Dat is Disclosure Day. De film volgt een man die contact maakt met geheimen. Geheimen die niemand zou mogen weten. En nu ligt het de hele wereld op het spel. Het is daarna een race tegen de klok. Ik heb echt mijn best gedaan om de film te ontschrijven. Want veel mensen zeggen dat het een beetje een sci-fi alien verhaal wordt. Maar de trailer laat dat niet echt zien. Maar tot nu toe vind ik de film er toch op het eerste gezicht spannend en goed uitzien. En ik ben er erg nieuwsgierig naar.
1: Ja, ik weet het dus nooit zo goed met Steven Spielberg. De ene keer kan het heel goed zijn, want het is natuurlijk... Hij kan heel goed verhalen vertellen. Dus de avonturenfilms, de Indiana Jones en de E.T.'s en zo, dat zijn allemaal hele goede films.
0: Ja.
1: Maar als hij richting Synergist gaat, ja, dan heb je mij niet meer. Ja. Dat is technisch is perfect hoor.
0: Ja.
1: Maar qua gevoel, mij heb je niet. Dus ik ben naar Steven Spielberg, ondanks dat natuurlijk een van de grootste regisseurs is. Hè, het is de Ford Coppola en de Martin Scorsese's en George Lucas periode.
0: Ja.
1: Maar ik laat me verrassen, laat ik dat zeggen.
0: Oeh, dat klinkt spannend.
1: Ja.
0: Ja, ik laat me ook wel verrassen een beetje. Maar ik vond de trailer er wel spannend uitzien, dus... Ik ben dan natuurlijk met mijn bioscooppas, ben ik er dag 1 bij.
1: We houden hoop, Luc,
0: yes.
1: Hoe oud is die speel ik inmiddels? Tot onder 80, denk ik ook.
0: Ja, denk ik.
1: Ja, worden oud.
0: Ja, nou ja, ik.
1: Jij niet.
0: Ik niet.
1: Jij blijft jong, Luc.
0: Ik blijf jong. Over jong gesproken. Er is ook waarschijnlijk een jongheidsdrankje in dit universum waar we nu naartoe gaan. En dat is Masters of the Universe. Voor deze schreeuwen we natuurlijk allemaal. Want het is He-Man. Deze film volgt He-Man nadat hij als kind op aarde is gestrand. Om veilig te leven. Maar zijn oude wereld is in gevaar. Dus hij wordt meegenomen naar die wereld. Om te redden van de slechte Skeletor. Deze film ziet er leuk en kleurrijk uit. En ondanks dat ik nog nooit van He-Man en de Masters of the Universe heb gezien. Toen mijn vader het hoorde dat deze film uitkwam, zat hij er meteen helemaal klaar voor.
1: Ja, ik ook. Ik kwam er van de week achter dat deze uitkomt. Ik zag toevallig de trailer voorbij schieten. Maar Masters of the Universe, man, toen ik klein was. Ik heb die serie, daar smulde ik van. Ik had al die action figures van de He-Man dat ik thuis ook staan. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit eruit gaat zien met Skeletor en He-Man. Ja, er is natuurlijk eind jaren 80, jaar 90 ook een speelfilm van gemaakt. Dat was eigenlijk verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Dat is de meest low budget wat ongeveer was. En het idiote van Masters of the Universe. Het is natuurlijk gewoon één grote reclame-uitzending, hè?
0: Ja.
1: Het is gewoon gemaakt door Mattel. Die wilde actiefiguurtjes verkopen. Ja. En om die te verkopen maakten ze een tv-serie. Het was de omgekeerde wereld, maar het heeft goed gewerkt. Ik ben heel nieuwsgierig.
0: Net de Barbie film.
1: Wie speelt Skeleton eigenlijk? Skeleton?
0: Jared Leto volgens mij.
1: Ja, dat dacht ik ook gehoord te hebben. Ja. Nou, ik laat me ook weer verrassen hierin. Maar positief.
0: Positief, ja.
1: Ja, ik moet ook een Pathé pas aanschaffen.
0: Ja, nee, ik zag nu dat de eerste twee maanden gratis waren. Geen sponsor voor Pathé, dit halen we eruit.
1: Nee. Want de vuur is ook heel leuk. En de Kino Plus is ook heel goed. Ja. Ja.
0: Nou ja, de volgende film, deze kennen we waarschijnlijk allemaal, is de van de Michael Jackson biopic. Deze film volgt Michael Jackson als artiest tot ongeveer de jaren 90. Deze film ziet er heel interessant uit en mijn ticket is al gereserveerd voor volgende week vrijdag. Ik ben erg nieuwsgierig. Belangrijke mededeling, deze film was origineel heel anders. Het zou namelijk beginnen met het onderzoek naar wat Michael Jackson later in zijn leven zou hebben gedaan. Maar ze waren vergeten dat ze daar niks over mochten zeggen. Dus het kan misschien soms voelen als een halve film. Maar de recensies die voor de mensen die hem tot nu toe hebben gezien zijn echt mega positief.
1: Ja, en de rol van Michael Jackson wordt gespeeld door zijn neefje of zo, toch?
0: Ja.
1: Ja, en het is echt 1-op-1 als die trailers gezien hebt, die spots.
0: Ja.
1: Het is echt idioot. Ik ben, kijk, het is een top 6 die je hebt samengesteld. Dus natuurlijk ben ik nieuwsgierig naar al deze films. Maar ik laat ook hier ben ik wel enthousiast over om dit te gaan zien. Of dit een bioscoopbezoek wordt of een keer een streamingsdienst, dat weet ik niet. Maar Michael Jackson, ook dat is natuurlijk weer een interessant verhaal met wat er gebeurd is allemaal. En mogen we dit nog wel mooi vinden, mogen we niet mooi vinden? Het is toch een beetje de Marco Borsato van deze tijd, hè?
0: Ja, een soort van eigenlijk wel. Maar je kan ook een lijstje ergens opzoeken en dan krijg je een lijstje waarom 100 dingen waarom hij het wel heeft gedaan. En 100 dingen waarom hij het niet heeft gedaan.
1: Is ook zo. En we zullen de waarde slechts in het midden liggen waarschijnlijk. Maar ja. We moeten altijd volgens mij de artiest en hetgeen zijn privéleven en het artiest los van elkaar zien. En dat hij gewoon briljant is geweest in het maken van muziek.
0: Ja,
1: ja, dat is nou eenmaal zo. En privé, wat er achter het voordeur gebeurt, dat dat is... Ik ga er niks zo hard op over zeggen. Nee, ja, dat lijkt me verstandig.
0: Nummer 2 is The Odyssey. The Odyssey is natuurlijk de nieuwste film van Christopher Nolan. En ondanks dat ik de trailer heb gebestudeerd voor jullie, kan ik niet echt vertellen waar deze film over gaat. Het gaat vooral op een Romeinse tijd, speelt het zich af en het ziet er heel vet uit. En de film ziet er afgaand op de trailer ook echt heel mooi geschoten uit.
1: Ja, de Odyssee is natuurlijk het verhaal van Homerus, hè, van wat hij gemaakt heeft. Dat grote gedicht, het is een geschiedenis uit de literatuur gezien. Het is ook een van de eerste grote avonturenverhalen. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dit ook Christopher Nolan kende. Dan kan hij er wel een spektakeltje van maken. Ja. Dus ik ga dit ga ik zeker wel zien in de bioscoop, ja. De Odysseus, zoals het dan goed in Nederlands heet.
0: Ja, nou ja, we denken natuurlijk allemaal, gaat Christopher Nolan nu een geschiedenisleraar worden, aangezien hij nu twee films achter elkaar maakt over geschiedenis?
1: Ja, met Oppenheimer bedoel je erbij. Ja, dat is maar. Hij maakt ook wel spektakel. Kijk naar Batman serie die hij gemaakt heeft.
0: Ja, en, Inception.
1: Inception allemaal. Dus deze man is gewoon zo filmisch, zo ontzettend getalenteerd en zo rijk. Ik denk dat dit ook heel mooi gaat worden. Zit hier veel CGI in? Want hij is er nooit zo voorstander van natuurlijk. Maar als je terug gaat naar de middeleeuwen of naar de...
0: Nou ja, wat wel eerder gezegd dat hij wel iets meer fantasy gaat in deze film.
1: Maar met praktische effecten of...
0: In de trailer, ik weet niet of je hebt gezien, zit er wel een cycloop volgens mij. Echt een reus, weet je wel.
1: Die zal wel uit de computer komen, denk ik.
0: Ja, die komt zo uit de computer.
1: Ja. Of een heel goede make-up. We gaan het zien. De eerste, wat is nummer 1? Wat is nummer 1, Luc?
0: Dat is natuurlijk Spider-Man Brand New Day. En dat is niet echt een verrassing voor mensen die mij kennen, want ik ben gewoon een hele grote superheldenfan. Dus deze film moest wel eigenlijk op nummer 1. Het speelt zich dus 4 af na de laatste Spider-Man film, waar iedereen Peter Parker oftewel Spider-Man is vergeten. Nu hij fulltime Spider-Man is en New York beschermt. Terwijl zijn superkrachten door een rare fase gaan, is er ineens een vreemd patroon mis van misdaden. En de sterkste vijanden die hij ooit heeft geconfronteerd. Deze film ziet er echt geweldig uit. Ik ben echt enorm hyped om deze film te zien. Er zitten ook extra veel superhelden in. De Punisher, de Hulk. En er zijn zelfs theorieën dat Jean Grey van de X-Men erin zit.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Jean Grey van de X-Men is ook niks mis mee over het algemeen. Nee. Maar ik ben altijd heel benieuwd. Ik ben natuurlijk van de Tobey Maguire Spider-Man tijd.
0: Ja.
1: 2000 nog iets. Nou, volgens mij 2000 zelfs.
0: Ja.
1: En toen was Spider-Man 3 kwam toen uit. En dat was ook, dat zou de film worden van alles. Er zaten ook heel veel slechterikken in en allemaal. Ja, dat was de meest waardeloze Spider-Man film ooit.
0: Ja.
1: Ongeveer. Dus daarom, ik zie de hype, maar ik hoop hem. Ik ben nog niet. Ik weet niet of die waargemaakt gaat worden. We gaan het zien. Tom Holland is wel echt een briljante Spider-Man overigens.
0: Ja. Nou, heb je de poster gezien die deze nacht, deze week is CinemaCon. En ze hebben een poster gereleased. En ja. Die weerspiegelt eigenlijk een beetje de Spider-Man 2 poster.
1: Met de Tobey Maguire Spider-Man, ja. Met Dr. Octopus erop.
0: Ja, nee, maar dan zie je door de lens, zie je MJ dan.
1: De Kirsten Dunst, Mary Jane? Of
0: nee,
1: dus,
0: Zendaya.
1: Zendaya. Ja. Ja, ik ga wel weer. Ik ga wel weer. 2 maanden gratis bij de Pathé, toch zei je?
0: Ja, 2 maanden gratis.
1: Nou, schat, ik kom 2 maanden later thuis.
0: Nou, dat was het stukje over alle films waar ik echt heel graag naartoe wil. Als ik nu naar buiten kijk, zie ik een hele mooie blauwe lucht. En daar heeft de Electric Light Orchestra ook altijd iets over te zeggen. Hier is Mr. Blue Sky.

0: Dat waren de Beatles met Two of Us. Dit is niet alleen een leuk roadtrip nummer, maar deze zat ook in de film Project Hail Mary. En we zitten nu ook bij een ruimtelijke recensie. Ik ga twee films een recensie geven. Of je ze thuis moet kijken, in de bioscoop moet kijken, of helemaal niet moet kijken. En dat zijn Project Hail Mary en de Super Mario Galaxy film. Project Hail Mary is zonder grap een van de mooiste films die ik in de bioscoop heb gezien de afgelopen jaren. Wat je op de achtergrond hoort is Project Hail Mary's een van de nummers, dus van de soundtrack. De film volgt Ryland Grace die wakker wordt in een ruimteschip zonder herinneringen. En langzaam herinnert waarom hij in dat ruimteschip is. En dat is om de wereld te redden. Project Hail Mary is origineel een boek. En ja, die heb ik gelezen. Hoe bedoel je dat ik niet dat je niet dacht dat ik zou lezen? Oké, goed. Dus toen ik het boek aan het lezen was, kon ik sommige scènes al voor me zien. En de film... In de film zien deze scènes er bijna hetzelfde uit als in mijn gedachten, maar wel 10 keer mooier. Het is echt geweldig. De scènes zien er echt prachtig uit. Het is uit. Er is een scène die is gewoon mooi. Die moet je gewoon op het grote doek hebben gezien. Het is ook een beetje een buddy comedy, dus je kan wel lachen, maar de grappen verstoren de film echt niet. Het is echt een geweldige film. Ik voel nooit tijdens de film dat het langdradig was. Ik zat gewoon te genieten. Het is dus al duidelijk dat dit echt één aanrader is. Deze moet je gewoon op het grote doek hebben gezien. Project Hail Mary is echt de moeite waard en de kosten waard. Is er dan iets negatief? Ik heb misschien één puntje rond het einde. Hier krijgen we nog een paar flashbacks die wel goed zijn voor het verhaal. Alleen deze hadden net iets eerder mogen komen, in mijn mening. Verder is het een goede film. Als je ruimte en sci-fi interessant vindt, moet je zeker een kaartje kopen.
1: Ja, ik ben heel benieuwd hiernaar. De Ryan Gosling speelt de hoofdrol in, volgens mij. Ja. Ik moet je zeggen, het boek niet heb gezien. Het boek niet heb gelezen. Vast wel een keer gezien. Maar ik heb het niet gelezen, nee. Ik heb altijd voor mezelf, als ik een film aan het beoordelen ben of ik het goed vind of niet. Ook, het gaat ook voor toneelvoorstellingen. Hoe vaak ik naar mijn horloge kijk tussendoor? Hoe vaak heb jij naar mijn horloge gekeken toen je deze film zag?
0: 0 keer.
1: Dan is het een goede film. Dan is het een goede film. Oké, we nemen hem ook weer mee. Ja. Ik zei het al net, ik ben 2 maanden later thuis, schat. Ik geloof dat ik weer een rijtje toe te voegen heb. Ja. Maar je hebt ook Super Mario gezien.
0: Ja, ik heb ook Super Mario gezien.
1: Ik ben heel benieuwd naar. Ik heb daar al hele wissende reacties over gehoord. Sommige mensen zeggen het is het meest geschikt ooit en pure commerciële cocaïne voor de ogen. En de anderen zeggen dat het fantastisch is en dat ze het niet genoeg van kunnen krijgen. Waar sta jij?
0: Ja, nou ja, daar gaan we achter komen nadat ik de bladzijde heb omgedraaid van het boek. Dus we gaan nu naar de volgende film. Super Mario Galaxy film. Ik heb wat Super Mario Galaxy muziek van de game in de achtergrond staan. Dus als je denkt, wat hoor ik? Nee, dit is iets meer ruimteachtig.
1: Oh ja, ik hoor het. Ja.
0: Het lang verwachte vervolg op de Super Mario Bros film uit 2023 alweer. Wat word ik oud eigenlijk.
1: Wat zeg je, Luc?
0: Ik word oud.
1: 2023 werd ik 40.
0: Ja, ik zat toen nog in de eerste klas. Ik ga nu afstuderen.
1: Hè? In 2016 de eerste klas, nu ga je afstuderen?
0: En ik ga nu weg van de middelbare school.
1: Och, jochie, je bent ook zo gegroeid.
0: Oh, ja, sinds ik hier ben ik echt...
1: Ja, veel langer geworden.
0: Toen de eerste recensie...
1: De redactie krijgt ook tranen in de ogen, zie je het? Ja.
0: De redactie wordt echt emotioneel. Toen de eerste recensies voor de film uitkwamen, noemden veel mensen het echt een slechte film en AI slop.
1: Dus van de eerste film?
0: Nee, van de tweede film.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus van de Super Mario Galaxy film, ja. Nou, bedankt voor de duidelijkheid voor iedereen thuis die dit luistert. Dus ik was echt even bang dat de film slecht zou worden. Maar de spanning was verliet mijn lichaam al meteen de eerste 10 minuten. Het verhaal is dat ruimteprinses Rosalina wordt gekidnapt en nu moeten Mario, Luigi, Peach en Toad haar redden. De film is een beetje los gebaseerd op de Mario Galaxy game. Ik vond de film echt een knaller, in mijn mening. Jack Black als slechterik Bowser steelt echt weer de show voor mij. Bovendien is de film echt mega kleurrijk. Ik had de hele film lang gewoon een grote glimlach op mijn gezicht. Ik moet ook eerlijk zijn, de film is ook echt niet voor iedereen. Het verhaal gaat echt op een mega snel tempo dat je denkt, ben ik TikTok aan het kijken of ben ik de film aan het kijken? Maar het is oké, vind ik. Als je verwacht gewoon een leuke tijd te hebben met de karakters en een leuke wereld, dan ben je echt in voor een leuke film. Verwacht echter geen intens verhaal van Christopher Nolan of andere bekende schrijvers, dan word je teleurgesteld. Maar ik vind het gewoon een hele leuke film. Dit heb ik al meerdere keren gezegd, maar
1: Dan vind je het echt een goede film. Maar speelt Jack Black, is dat de stem van Bowser? Of speelt hij hem echt als motion capture?
0: Het is de stem van Bowser.
1: Oh, het is echt de stem. Oké, heel goed.
0: Ja. Nou, als je meerdere Mario games hebt gespeeld, wat iedereen denk ik wel een keer heeft gedaan, dan is dit echt een leuke film. Dus dat een beetje. Iets zeggen, Tim, erover?
1: Nee, ik heb, nou wat ik zeg, ik heb deel 1 heb ik toen de tijd gezien. Dat vond ik heel vermakelijk. Ik heb deel 2 nog niet gezien. Voor mij zit wel, dit is wel echt een thuiskijkfilm, denk ik.
0: Nou ja, er zijn gewoon scènes die gewoon belachelijk mooi zijn op het grote doek.
1: Ja.
0: Dat heb je thuis dan weer niet.
1: Nee, dat heb ik op mijn 4-3 zwart-wit tv'tje niet. Daar heb je ook weer gelijk in. Nee, maar ik denk dat ik... Kijk, ik kan de euro maar één keer uitgeven om mijn vader maar te quoten. En ik denk dat ik mijn euro in dit geval dan liever uitgeef aan Masters of the Universe of Supergirl of The Odyssey.
0: Ja.
1: En dat ik Super Mario even voor thuis... Gewoon, dit lijkt me zo'n lekker zondagmiddag wegkijkfilm.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Gewoon thuis popcornje erbij.
0: Ja, nee, de film heeft al wel $600 miljoen verdiend.
1: $600 miljoen. En wat heeft hij gekost?
0: Dat weet ik niet. Daar heb ik geen onderzoek naar gedaan. Ik denk 80 miljoen dollar.
1: Nou, dan heeft iemand het toch heel erg goed gedaan, ja.
0: Ja.
1: Waar is China veel, veel opgebracht?
0: Weet ik niet. Ik lees nog toevallig het jeugdjournaal.
1: Oké. 600 miljoen. Ja, ik heb het weer niet verdiend vandaag.
0: Ik ook niet. Nee, je hebt chocola verdiend vandaag.
1: Ik heb chocola gekregen vandaag.
0: In de ruimte is het erg donker. En dat laat me denken aan die warme zomerse nachten waar je in je bed zit te rollen en niet kan slapen. En van alles nadenkt.
1: Ja.
0: Tim kijkt me heel geschokt aan.
1: Ik ben heel benieuwd waar hij naartoe gaat, Luc.
0: En,
1: je bent groot geworden.
0: Ik ben groot. Oké. Ik wil eigenlijk zeggen, hier is de Sweet Prince van Gorilla's. Maar ik ga hem gewoon aanzetten.

0: Ja, dat was Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. En daarvoor de Gorillaz met The Sweet Prince. Dat zijn overigens twee van mijn favoriete artiesten. Dit volgende stuk gaan we een filmquiz doen. En ik zou je eigenlijk Tim aankondigen, maar die is gewoon gezellig al.
1: Ik ben er gewoon gebleven, zeker.
0: Nou ja, ik ga wat vragen stellen en dan mag die gaan beantwoorden.
1: Ik ben heel benieuwd. Ik laat me weer verrassen.
0: Ja. Nou, ik heb zelfs een muziekje voorbereid, hè.
1: Wauw.
0: Oh. Nou, dat klinkt gezellig, hè?
1: Klinkt heel gezellig. Ik heb er nog meer zin in.
0: Ja, jullie thuis kunnen trouwens ook meedoen. Tim gaat 30 seconden nadenken. En een hardop, hopelijk. Oké. Welke film uit 1986 over een staaljaarpiloot werd de grootste hit van het jaar?
1: Moet ik eerst nadenken? Moet ik nadenken? Of?
0: Ja, je mag wel. Je mag het.
1: Ja, ik weet dat dit was. Het begint nu alsof ik alleen maar naar vrouwen heb gekeken bij hele jeugd. Maar Mac Ryan was echt ook zo'n crush voor mij. En die zit in deze film. Wat is Top Gun?
0: Ja.
1: Ja. Correct. Tom Hanks, Val Kilmer en Mac Ryan.
0: Ja.
1: Wat daarvan geworden is.
0: Ja, hij komt ook terug in de bioscoop volgens mij.
1: Top Gun,
0: ja.
1: Echt waar? Nou, maar dat is dus wel even van ik denk, dat moet ik wel in de bioscoop nog een keer zien.
0: Ja.
1: Want dat is pure propaganda voor het militaire leger overigens, maar goed.
0: Ik heb hem nog nooit gezien. Ik heb wel Maverick gezien. Top Gun Maverick.
1: Deel 2,
0: ja.
1: Ja, nee, dat deel 1 is wel echt... jeugdsentiment, ik was 3. Ik kan me nog zo goed herinneren.
0: Oké, nou, nu de volgende vraag. In welke film uit 2003 maakten we voor het eerst kennis met Captain Jack Sparrow?
1: Ja, dat weet ik.
0: De exacte titel, hè? Dus niet gewoon de filmserie noemen.
1: Oh! Oh jeetje, ik kan hier heel veel over vertellen. Het is geïnspireerd natuurlijk op een ride uit het Disneyland Park. Ja. Alleen het jammer is dat heeft Walt Disney er zelf nooit meegemaakt. Want het heeft wel de tekeningen gezien, maar heeft het zelf nooit meegemaakt. Maar het is de meest unieke versie. En ze wilden later in Walt Disney World, wilden ze dat niet hebben. Die Pirates of the Caribbean. Hey.
0: Hey, ja. Daar heb je het antwoord, maar de camera heeft nog niet.
1: Ik weet het deel, dat is niet Dead Man's Square, dat is hem niet. Hè? Nee, Black Pearl? Nee, dat is deel...
0: Ja, Black Pearl. Dat is goed.
1: Kijk. En ze wilden dus in Amerika, Florida wilden ze niet Pirates of the Caribbean bouwen. En dachten ze, waarom gaan we de Pirates of the Caribbean bouwen? Want daar zitten we nu in dat gebied, het Caribisch gebied.
0: Ja.
1: Maar er was zoveel vraag naar in Florida om die Pirates of the Caribbean, die iconische attractie uit L.A., om die ook naar Florida te halen, die er toch gebouwd is. Maar de mooiste versie zit in...
0: Shanghai?
1: Ja, dat zegt men, ja.
0: Ja, ik heb... Nou ja, mijn broertje was laatst een video aan het kijken. Ja, dat is de mooiste versie van de Pirates of the Caribbean.
1: Maar,
0: heel enthousiast erover.
1: Maar die is met allemaal schermen ook. Maar de mooiste oude versie in die zin schijnt toch wel te zijn in Parijs.
0: Ja, mijn oma die kan niet meer hoeveel attracties. We waren een paar jaar geleden in Disney. En die vond die attractie echt hartstikke mooi. Ondanks dat we op een gegeven moment naar beneden gingen.
1: Ja, dat is dat. En weet je, het grappige is, dat is dus in Disneyland oorspronkelijk ontstaan dat je eerst naar beneden gaat. Ja. Want de attractie, de opening, die is binnen het terrein van het Disneyland Park. Ja. Alleen de grote bak waar de attractie daadwerkelijk plaatsvindt, die is buiten het terrein. En het heel Disneyland is omcirkeld met een treinverbinding. Dus ze moesten onder die treinverbinding door om naar die attractie te komen. Dus je gaat het tunneltje onder, dus je moest even naar beneden in het watervalletje. En daarna weer naar boven ook. Ja, dit zijn leuke details.
0: Die hebben we ook alweer 2 minuten extra.
1: Ja, sorry.
0: Dat is niet erg. Een beetje iedereen laten weten wat allemaal interessant is in de wereld. In welke film gaan 4 vrienden op zoek naar een vermiste jongen langs dus 1 spoorlijn?
1: 4 vermiste jongens langs een spoorlijn?
0: Ja. Een vermiste jongen langs een spoorlijn. Ja, ik had hem nog nooit gezien totdat ik...
1: Ik kijk even de redactie aan. Maar deze, Luc, moet ik je toch even... Welk jaartal hebben we het over?
0: Kijk hier op mijn telefoon. Dan ga ik even
1: opzoeken. Kijk. Ja, 4 jongens langs een spoorlijn.
0: Het kan zijn dat je hem nooit hebt gezien.
1: Is het een Nederlandse film? Is het een Franse film? Engelse film?
0: Volgens mij is het gebaseerd op een boek. 1986.
1: Is het Stand By Me?
0: Ja.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Dat is met een hele jonge Keanu Reeves ook nog, volgens mij.
0: Dacht ik. Zet even kijken. Wie zei?
1: Nee. Nee, misschien had ik het in de war. Nou, ik weet het niet meer. Maar hij heeft ook met Keanu Reeves, volgens mij, een rol gespeeld.
0: Nee. Nee, ik kan hem hier niet vinden.
1: Nou, dan zou er niet een behaal ik dingen door de war. Maar dit is, was het Stand By Me?
0: Ja, het was Stand By Me.
1: Wauw.
0: Nou ja, deze gaan we
1: al... Bedankt aan de redactie.
0: Bedankt aan de redactie, ja. In welke film openden wetenschappers per ongeluk een pretpark vol dinosaurussen?
1: Ja. Als we het over iconische muziek hebben en Steven Spielberg en John Williams.
0: Ja.
1: Jurassic Park. Ja.
0: Goed. Ja.
1: Maar wat vind jij van al die Jurassic World films?
0: Ik moet heel eerlijk zijn. Ik heb nog maar Jurassic Park gezien.
1: Nee.
0: En Jurassic World heb ik wel gezien. Ik heb de eerste en de tweede heb ik gezien.
1: Ja.
0: En

0: Dat kenden we toen nog helemaal niet natuurlijk. Als je ineens een dinosaurus zo levensecht op beeld ziet lopen, dat was totaal uniek.
1: Ja, nu... Nou ja, als ik scènes zie van Jurassic Park altijd...
0: Dat is echt nog heel goed.
1: Ik denk echt, hebben ze daar echt een dino voor ingehuurd of zo?
0: Als je nu de Star Wars films kijkt van 1997, denk je echt, wat is dat voor hopeloos verouderde effecten? Maar als je inderdaad Jurassic Park uit, wat is het, 93, 94 kijkt?
1: Ik denk 79, maar dat weet ik niet zeker. Nee, ik denk 77 trouwens.
0: 77? Nee, het was uit jaren 90 Jurassic Park.
1: Ja, serieus?
0: Ja.
1: Ja, dat is trouwens van dat is de release date van de eerste Star Wars film natuurlijk.
0: Star Wars 1977. Ja, nee, ja. Maar ik bedoelde eigenlijk de prequel serie van de Phantom Menace en zo. Als je daar effecten van kijkt, denk je ook van nou, het is hopeloos verouderd inmiddels. Maar Jurassic Park blijft echt overeind.
1: Ja. 1993.
0: 93, jeetje.
1: Ja. Nou, de volgende. Welke film uit 1984 gaat over een groep die spoken vangt in New York?
0: Ja, ja. Who is afraid of no ghost? Ray Parker, Ghostbusters. Ja.
1: Luigi's Mansion.
0: Ja, ja, maar dat is top ook. Maar dat is ook briljant. Dit komt voort uit Saturday Night Live. En dat is, dat is zo ontzettende gaarbak van comedy talent geweest. Zeker in de jaren 80 met John Belushi en Dan Aykroyd en Bill Murray. En nou, die hele mensen allemaal. En het programma loopt nog steeds. Het is dan nu 50 jaar of ze nu erop zitten.
1: Ja, 51 jaar live.
0: Ja. Het is, het zou zo mooi zijn als dat in Nederland zouden kunnen maken. We hebben echt geen geld voor en geen talent, denk ik.
1: Ik kijk elke zondagochtend ga ik altijd terugkijken wat ze daarvoor
0: hebben gedaan. Ja, het is echt heel goed. Het is heel goed. Ook de Trump parodie is nou ook echt heel goed. Ja. Er is ook een Britse versie gemaakt.
1: Ja, dat wist ik.
0: Ja. Ja.
1: Nou, nu gaan we door naar de volgende, want we zitten een klein beetje met de tijd. Want ik weet niet hoe lang we eigenlijk al bezig zijn. In welke film hoor je het nummer You're the One That I Want?
0: Ja. Grease. Ja, John Travolta en Olivia Newton-John. Ja, ja. Let's get physical. Dat waren nog eens tijden, Luc.
1: Ja. Ik heb Grease nog nooit gezien. Maar...
0: Nee?
1: Nee.
0: Ja, dat is musical. Maar dit is eind jaren 70 ook inderdaad. Ja, wat zei je? 77, 78?
1: 19... wacht. Ja, staat er niet op.
0: Oh, oké. Nee, maar dat is... Grease is the word.
1: Welke dansfilm uit 1987 bevat de hit I've Had the Time of My Life?
0: Ja, Dirty Dancing.
1: Je geeft de mensen thuis niet eens een kans om te raden.
0: Oh ja, sorry. Ja. Nee, ja, weet je, en daar heb ik dus niet heel veel mee. Dirty Dancing is een heel goedkoop geproduceerde film. Echt door een of andere BCD-fabriek ergens. We hadden ook totaal geen verwachtingen van deze film. Maar het is een gigantische knijterhit geworden.
1: Ja.
0: Ja, Patrick Swayze en dat meisje, wie ons nou inderdaad niet eens weet. Nee, dat is... Ik weet, was ik op televisie en toen had mijn ouders al opgenomen. En ik was morgens wakker en toen zeiden mijn ouders, die dansscène moet je echt zien. Ja, het deed mij niks. I've had the time of my life.
1: Ja.
0: The time of my life.
1: De volgende gaat puur om het nummer, denk ik. Het nummer Eye of the Tiger hoort bij welke boxfilm?
0: Ja, 5, 4, 3, 2, Rocky. Maar niet Rocky 1, hè?
1: Niet Rocky 1, nee.
0: Rocky 2? Rocky 3?
1: Kan je microfoon... Je zit naast je microfoon zo te praten.
0: Oh, ik praat naast mijn microfoon.
1: Rocky 3.
0: Rocky 3, ja. Terwijl, ja, dit wordt zo met Rocky geassocieerd. Maar het is daaruit Rocky 3, ja. Ook idioot. Sylvester Stallone heeft gewoon de Oscar gewonnen voor beste film met Rocky, hè?
1: Ja, nee, maar het verhaal erachter is ook wel heel interessant, hè?
0: Wat is dat dan?
1: Nou ja... Er wordt een film van gemaakt, dus ik ga helemaal niks spoileren.
0: Wordt er ook een film gemaakt over het maken van Rocky?
1: Het verhaal is echt mega interessant. Ik was echt best... Het is best interessant.
0: Nou, Wanneer komt die film?
1: Ja, ergens dit jaar. Ik wist dat er een film over gemaakt
0: is. Ik vind films die gaan over het maken van een film vind ik altijd buitengewoon interessant.
1: Ik vind het altijd wel grappig.
0: Ja, ik ook.
1: Geef de mensen thuis een beetje een kans bij deze, maar ik geef je wel 10 seconden.
0: Oké.
1: My Heart Will Go On. Ja. Dus de titelsong van welke film uit 1997?
0: Ja, goh, hoe was dat ook alweer? Dit was dus echt, jongens. Je kon de straat niet op of het was te horen, dat nummer. Je had toen nog de box op televisie. Kon je bellen, kon je clips aanvragen. Dit nummer was continu in beeld. Dat je allemaal van die fragmenten uit de film doorheen zitten ook. Celine Dion, ze komt terug, hè. Ze gaat in Parijs optredens geven. Maar dit komt uit de film Titanic. 11 Oscars gewonnen. Alle Oscars binnengehaald, behalve die voor de cast. Dat vind ik nog steeds heel bijzonder.
1: Ja... Ik heb Titanic nog nooit gekeken.
0: Hè?
1: Maar ik weet dat Leonardo DiCaprio erin zit.
0: Ja, ik ken

0: Winslet en Billy Zane en James Cameron. Ja, ja, dit was hype op hype op hype.
1: Ja, nou ja, helaas voor de mensen thuis en voor mijzelf zijn we bij het einde van het programma gekomen.
0: Echt, nu al?
1: Nu al, ja. Ik hoop dat jullie hebben genoten van het afgelopen uur. Ik hoop dat Tim ook heeft genoten van het afgelopen uur.
0: Nou, Luc, ik wil jou vooral heel erg bedanken dat je hier dit hebt gemaakt, het programma. Je hebt het afgelopen half jaar stage gelopen hier bij Eemland 1. En dat heb je bijzonder met verve gedaan. En ik vind het heel stoer dat je dat afsluit met deze eigen radio-uitzending. Waarbij je gewoon je eigen vinylplaten meegenomen hebt van thuis die gedraaid hebt hier allemaal. Ja. Dus ik dank je wel dat we een half jaar jou mochten begeleiden hier bij Eemland 1.
1: Dat vind ik heel lief. Bedankt, bedankt. Dus, helaas, komt dus alles aan het einde. Dus daarom is Green Day hier met Good Riddance om de show af te sluiten.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. De aftrap werd gegeven in Utrecht, waar premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur ontstaken. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Bij het bevrijdingsfestival in Haarlem werd het op een gegeven moment zo druk bij het optreden van bankzitters dat bezoekers in de verdrukking kwamen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Als gevolg van het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij De Lutte staan regelmatig files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12 vlak bij de Duitse grens. Hulpverleners zijn bezig 3 zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde en daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigt onder meer het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer ingeleverd zou worden. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. En in Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden. In Parijs stond vandaag een medewerker van een naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
1: Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
0: De burgemeester van Parijs heeft beloofd 20 miljoen euro uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.

0: vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend, nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Voor mijn gast geldt, wie schrijft, die blijft.
2: Ton van Middelaar, in gesprek met
3: Eugene Leenders.

0: Eugène, welkom in dit programma. Je bent journalist bij de Barendse Krant. Is dat je droombaan?
1: Je droombaan? Nou, ik ben heel graag journalist en ik ben heel graag een lokale journalist. Dus wat dat betreft is de Barendse Krant wel de hoofdprijs op dit moment, ja.
0: Hoe ben je daar terechtgekomen?
1: Een lang verhaal in het kort. Ik ben altijd journalist geweest en ik heb veel voor dagbladen gewerkt. Daarna voor de NOS, daarna voor Omroep Gelderland. Toen werd ik een jaar of 60 en toen woon ik al een tijdje in Baren. Ik ben de laatste 20 jaar journalistiek manager geweest. En toen dacht ik toch, ik moet me wat gaan voorbereiden op een andere toekomst. En ik miste het schrijven en het journalistieke ambacht ook echt. Dus toen ben ik bij een reorganisatie weggegaan. En toen ben ik hier bij Dick Nasus gaan vragen van, heb je geen hulp nodig?
0: En toen zei hij ja.
1: Nee, toen zei hij, je bent veel te duur en daar beginnen we niet aan. En toen zei ik van, nou, ik voel me een beetje een vreemde in mijn dorp. Want ik was altijd aan het reizen naar Arnhem of naar Hilversum. Ik zeg, dus ik wil hier een beetje aarden. Dus laten we eens beginnen. En zo is het heel langzaam en klein begonnen. Maarten Hogendoorn was toen de hoofdredacteur hier. Maar Christine Schut, de redactrice, was er al wel. En zo is dat langzaam gegroeid en meer geworden. En na het afscheid van Maarten Hogendoorn is het nog veel meer geworden.
0: Ja, dat is nu 5 jaar geleden.
1: Ja, maar. Ja zo ongeveer.
0: Wat vind je leuk aan het schrijven?
1: De journalistiek helemaal vind ik een soort vrije universiteit. Dus je gaat ergens op bezoek en je hoort een verhaal. Nou, daar gebruik je een beperkt deel eigenlijk om je lezers of je kijkers of je luisteraars bij te praten. Maar je leert ontzettend veel van overal en je komt overal. Dus dat vind ik heel erg leuk. En ik ben een nieuwsgierig mens. En nou, wat wil je nog meer? Je kunt je nieuwsgierigheid, dat is je professionaliteit, zal ik maar zeggen. Dus dat vind ik ook heerlijk om te doen.
0: Als jij een verhaal geschreven hebt over iets, ben je dan altijd trots op wat je geschreven hebt? Of denk je later van, nou, misschien dat ik het anders moet doen?
1: Oh, er is altijd twijfel of het beter kan. Of de kop de lading dekt. Je wil graag langere verhalen maken om alles goed uit te leggen, maar de gewone consument wil eigenlijk hapsnap eventjes snel wat lezen. En voordat hij echt aan een groot verhaal gaat zitten, nou, dan moet je wel van goede huizen komen. Dus er is altijd, zijn we aan het kijken, wat kan er beter. En dan hebben wij het nog over de lettertjes. Maar ik heb inmiddels al wel geleerd, als er geen goede foto bij zit, ja, waar begin je aan? Want de foto trekt naar het verhaal toe. En de kop eigenlijk ook natuurlijk.
0: Je zegt we, wie zijn dat dan?
1: Nou ja, dat is de redactie. We hebben een hele kleine redactie. De kern eigenlijk op dit moment is die Christine Schut. Die is als een van de weinigen nog overgebleven. We zijn op zoek naar nieuwe versterkingen. Die komt dan ook wel. En ik ben ZZP'er. Dus ik ben eigenlijk, ik heb mijn eigen bedrijfje. Dat is wat raar als je zoveel voor de Barendse Krant schrijft. Maar die is overgenomen door de BDU. En de BDU geeft eigenlijk huis en huiskranten uit. De Soesterkrant 1 keer in de week. Wij 2 keer in de week als betaalde kranten. En de Barneveldse krant die nog elke dag ook komt. Maar voor de rest hebben ze tientallen huis- en huiskranten. En ja, dat is gewoon een hele andere dynamiek. En wij werken nog met betaalde abonnementen. Dus ja, dan moeten de hoogwaardige nieuwsartikelen ook worden geschreven. En dat probeer ik elke week weer te doen.
0: En als je zegt hoogwaardig, wat is daar de kern van?
1: Nou ja, dat je toch zo journalistiek mogelijk probeert te benaderen. Dat je probeert overal nieuws uit te halen wat er gebeurt in je dorp. Dat je zorgt voor woord en wederwoord. En wat de laatste tijd ook heel belangrijk wordt, dat je het kunt duiden. Dus dat je de mensen aan de hand kunt nemen en zeggen van, nou, we denken dat het zo in elkaar zit. Of dit is de analyse van zoals we er op dit moment tegenaan kijken.
0: Als journalist ben je dan objectief of heb je ook altijd een eigen mening wat er toch doorheen sijpelt?
1: Objectief vind ik een heel groot woord en ik denk dat niemand objectief is. Maar we proberen wel objectiviteit na te streven. En ik probeer ook mijn eigen vooroordelen ook te parkeren. En ook de advocaat van de duivel te spelen altijd. Dus ik probeer daar wel heel goed naar te kijken. Maar er zijn mensen in Baren die noemen mij Stefan de lakei van Soestdijk. Mm-hmm. Dus of dat helemaal lukt, dat weet ik niet. Nee. Ik doe het in ieder geval de eer en geweten.
0: Ja. Is dat een gevecht in jezelf dan soms?
1: Gevecht, nee. Gevecht vind ik een groot woord. Maar het vereist wel Ja, je moet er altijd aanstaan en je moet er altijd bovenop zitten voor jezelf. Dus je bent er wel druk mee, zal ik maar zeggen, om dat allemaal te beredeneren en te kijken van nou, komt iedereen voldoende aan bod, voer- en tegenstander voldoende. Nou, bij de gemeente hebben we heel veel. Vroeger gebeurde er iets en dan had je 3 dagen de tijd. Maar nu, met dat internet, wil je het gelijk publiceren. En dan probeer je contact op te nemen met de gemeente. En die zijn best van goede wil, maar kunnen niet altijd direct reageren. Mm-hmm. Nou, als er dan staat, niet voor commentaar bereikbaar, vinden ze ook alweer heel moeilijk. Dus ja, dat is, wat dat betreft is het wel een voortdurend gevecht om al die meningen bij elkaar te krijgen, zal ik maar zeggen. Ja.
0: En slaap je ook wel eens niet omdat je denkt van, hoe krijg ik dit voor elkaar? Of ik...
1: Ik ben inmiddels wat ouder, Ton. Ja. Dus, want ik heb daar vroeger wel eens van wakker gelegen. Maar nu is het niet meer zo. Vroeger had ik in mijn vorige carrière verantwoording voor lege pagina's die vol moesten. En dan bij de basiskrant moeten ook al die pagina's vol. Nou, die verantwoordelijkheid heb ik op dit moment niet. En die koester ik zeer. Want daar kon ik wel eens wakker van liggen. Van, is er genoeg? En wat? Nou is Baren een hele opvallende parel in Nederland. Want zo'n kleine gemeenschap, het nieuws komt van alle kanten. Dat die basiskrant 2 keer in de week vol komt. Ja, dat is menigeen een raadsel. Maar de 10 jaar dat ik het nu zo ongeveer doe, is dat steeds.
0: Het lukt.
1: Het lukt elke keer weer, ja.
0: Maar dan heb je een groot aandeel in, want ik zie jouw naam regelmatig staan.
1: Ja, dat is zo gegroeid en ik heb daar een groot aandeel in. In die zin dat ik ook de redactie probeer mee te nemen in. Je kunt heel veel passieverhalen en leuke verhalen maken, maar de abonnee wil er ook nieuws een beetje lezen. En ik probeer me erg. Ook die passieverhalen vind ik heel leuk. Maar ik probeer ook altijd het nieuws in Baren naar boven te halen. Nou ja, dat verschijnt vanzelf op de voorpagina dan. En meestal op die pagina 3 en die pagina 5. En daar kom je dan wel zeer regelmatig mijn naam tegen. Want ik ben er behoorlijk druk mee.
0: Ja. Ja. Hoe is dat voor jou om je eigen naam in een krant te zien staan? Ben je eraan gewend of denk je elke keer van, ja, dat was ik toch?
1: Nee, daar ben ik volledig aan gewend. Want die staat er soms wel 10 keer in of wel 8 keer in. En dan spreek ik mensen en die zeggen, ja, ik lees de Barense krant. En dan zeg ik, oh, wat leuk. En wat vind je bijvoorbeeld van dat paardenmiddel wat er staat? Oh ja, dat lees ik wel. En dan zeg ik, ja, dat schrijf ik. En dan zeggen ze stom verbaasd van, oh, dat wisten we niet. Terwijl daar staat altijd mijn naam onder. Dus er zijn ook heel veel mensen die blijken door die naam heen te lezen. Want we hebben een bepaalde opmaak dat we 1, 2, 3 regels schrijven. En dan de naam door Eugène lezen en dan de rest. En dan hoor ik wel mensen zeggen van, ja, dat stoort. Want we willen gewoon dat verhaal lezen. Dus haal die naam weg.

Het is toch niet waar, zei de giraf. Dikketje, dikketje, dikketje, dikketje, ik stap af. O giraf, zei dikketje dap. Ik moet je nog veel meer vertellen. Ik kan al drie letters spellen. A, B, C, is dat niet knap? Ik kan ook al bijna rekenen. Ik kan mooie poppetjes steken.

0: Normaal hebben we het nooit over muziek, maar in dit geval wel. Diggertje Dap van Herman Veen. Daar heb jij een reden voor om dit te draaien?
1: Nou ja, op de eerste plaats ben ik een trotse opa en luister ik sinds 2 jaar zeer regelmatig naar het Diggertje Dap. Dus dat is belangrijk. Maar ik bezoek beroepsmatig de concerten van Royal Park Live. Voor het 5e of 6e jaar bij rij. En dan volg ik echt alle concerten. Dus een stuk of 10 zijn dat er. Met alles erop en eraan. En de muziekles die je vanavond horen, die jullie hebben mij gevraagd wat muziek mee te brengen, dat zijn allemaal nummers die in de aanstaande serie in juli worden gedraaid daar. Okay. Dan treedt Herman van Veen op en ook de andere zangers. En je hoorde net Bluff, dus die komen er allemaal langs. Ja.
0: Ja. We hebben het toch over Soestdijk. Wat voor relatie heb je daarmee? Want je komt er heel veel, je hebt heel veel met de mensen gesproken. Ben je nog wel objectief wat daar gebeurt?
1: Ja, dat is een van de grootste discussies in Baren. Of ik daar objectief over ben en wat dan objectiviteit is. Laat ik zeggen dat ik dat echtpaar wat in de 80 loopt nu bewonder voor wat ze daar aan werk verzetten. En dat steek ik niet onder stoel of banken. En dat beschrijf ik ook wel eens in paardenmiddel dat ik daar bewondering voor heb. En voor de rest probeer ik daar inderdaad zo objectief mogelijk over te zijn. En wat het heel moeilijk maakt is dat er volgens mij een grijze massa mensen is in Baren die best wel dat Soestdijk een nieuwe toekomst gunnen. En er zijn een paar mensen die zijn daar heftig tegen. En het is aan mij om daar altijd een balans aan te zoeken. En elk woord wat ik daarover zeg zal leiden tot een ingezonden brief van Kees Koudstaal, die als voorzitter van de stichting Borrebos daar ontzettend tegen strijdt. En laat ik zeggen dat ik daar professionaliteit heel veel bewondering voor heb. Voor zo'n man die daar al zijn energie in steekt. En of hij daar te ver of niet te ver in gaat, dan moeten andere mensen maar melden. Maar ik meen dat het Borrebos ook voldoende aan het woord komt in onze krant. En ik besteed ontzettend veel aandacht aan Soestdijk. Omdat er zijn maar een paar dingen die heel veel abonnees grijpen. En dat ligt ook heel divers. Als wij het over internet hebben, dan gaat het om 112 nieuws. Als er ergens een rookwolf of een ongeluk gebeurt, dan wil iedereen dat weten. Eenmaal in de krant, papieren krant, is dat weer een andere dynamiek. Maar bij Soestdijk zijn ontzettend veel mensen in geïnteresseerd. En ook landelijk trekt dat heel veel belangstelling als het woordje Julian of Bernard valt. Dus het is voor de dochter, prinses Beatrix, woont nog in ons dorp. Dus ja, Soestdijk is een heerlijk item om over te schrijven. En al die ellende van de afgelopen 10 jaar, van bouwen, niet bouwen, er is maar één iemand beter van geworden. En dat ben ik, want ik heb daar het meest over geschreven. Ja, wanneer ben je dan objectief en wanneer niet? De laatste tijd valt ook in de Barense krant zeer te lezen dat het heel lang duurt voordat het onderhoud op stoom is. Dat het onderhoud over 3 jaar wordt uitgesmeerd. En dat we snel richting de 15 jaar gaan, 2032, dat het vrijelijk verkocht mag worden. Zonder allerlei strakke regels van de overheid.
0: En dat hopen we toch niet eigenlijk.
1: Dus dat signaleren we wel. Ja, ik weet niet hoe het gaat lopen, want het loopt nu wel een hele lange tijd. En ik hoor in ieder geval niks meer van Made by Holland. Het mooie programma wat ze toen bedacht hadden om er een soort wereldtentoonstelling-achtig iets van te maken.
0: Maak je wel zorg? Gewoon als Barenaar?
1: Ja, als Barenaar. Ik ben hier komen wonen in 2004 en dat weet ik omdat ik toen enkele weken hier woonde en ik had 2 hele kleine kinderen en dat was op de dag dat prins Bernhard uitgeleide werd gedaan. Dus die was overleden en daar ging die stoet naar Den Haag. En toen heb ik daar voor het hek, zoals zoveel andere Barenaren, staan kijken met mijn 2 jochies. En toen zag ik op het dak de koninklijke wimpel zakken. En pas veel later heb ik me gerealiseerd dat het laatste keer was dat Paleis Soestdijk was. Want eigenlijk mag je geen paleis meer noemen, omdat er geen koninklijke bewoning is. Maar kom daar niet aan in Baren. Het is hun Paleis Soestdijk. En zo is het ook wel een beetje mijn Paleis Soestdijk. En ik zou het jammer vinden. Ik heb daar uren rondgedwaald en rondgelopen. Ik ken heel wat kamers nu. Dus ja, ik ben wel onder de indruk dat we zoiets voor het nageslacht zouden moeten bewaren.
0: Ja, en daarmee pleit je ervoor, laat het zoals het is.
1: Nou, er zal iets... Kijk, de Rijksoverheid heeft gekozen voor Pleizenlo. Daar hebben ze 120 miljoen ingestopt en gezegd... Daar blijft de oranje historie herdacht. Dus ja, hier moet wat anders gebeuren. En ze hebben het verkocht, dus er zal privé wat moeten gebeuren. Ja. Maar als we niet oppassen, dan is het zonder regels in 2032 gaat het naar de hoogste bieder.
0: Dat zou jammer zijn.
1: Ja.
0: Ja. Als jij een onderwerp aansnijdt, hoe kom je aan die onderwerpen? Komen die naar jou toe? Zoek jij ze op?
1: Dat is een combinatie. Ik doe het inmiddels 10 jaar en dan heb je een behoorlijk netwerk. Mensen weten je te vinden. Mensen heb je een keer eerder meegewerkt. Dus dat is een hele grote ontvangst die ik heb. Maar ik scan ook alles.
0: En wat bedoel je ermee? Ik scan alles?
1: Nou, ik scan jullie.
0: Ja.
1: De Gooi Neemlander is hier actief. Algemeen Dagblad is hier actief. RTV Utrecht is hier actief. En dat vinden we allemaal vrij normaal. Maar dat is echt uniek voor zo'n klein dorp. Er zijn in Nederland gemeenteraden waar nooit meer een journalist komt. Nou, hier zitten er soms nog wel 3 op een rij. Dus die scan ik allemaal en kijk ik allemaal wat er gebeurt. En er komt ontzettend veel ook tot binnen op de redactie. En ik denk overal over na, kan ik daar nieuws van maken? Dus dat is, als je die gedachte hebt, dan ligt er gewoon veel nieuws op de straat. En mensen zeggen van ja, dat is vorig jaar al een keer gezegd geweest. Maar nou ja, A, zijn heel veel mensen dat vergeten. En B, is er altijd wel een nieuwe nieuwspunt waar je toch weer op door kunt pakken. Want er zijn wel langslepende dossiers hier in Den Baren.
0: Zijn er onderwerpen of items waarvan je zegt, daar wil ik niet over schrijven? Om wat voor reden ook?
1: Nee, in principe moeten wij alles en overal kunnen schrijven. Wij leggen onszelf, legden we een wat beperking op over zelfdoding. Maar dat is eigenlijk bij alle dagbladen, of bij alle media nog wel. Maar tegenwoordig kan dat ook qua spoorwegen heel ontwrichtend werken of zaken. En dan wordt het toch weer genoemd. Daar zijn we terughoudend mee. En ik heb in mijn vorige werk, onder andere bij Omroep Gelderland, met familiedrama's te maken gehad. Daar heb ik wel veel met hoogleraren en over copycat daarna komen. En daar gelukkig heb ik dat hier nog niet meegemaakt. Maar daar zouden we ook erg terughoudend mee zijn om daar wat mee te moeten doen. En de andere kant, het nieuws gaat zo snel. Ja. Als je het niet meldt, dan is er onmiddellijk een complottheorie dat er veel meer achter zit. Dus in principe melden wij bijna alles wat we tegenkomen. Ja.
0: En je hebt het over, betekent dat jullie als redactie ook veel discussie met elkaar? Wat doen we wel, wat doen we niet? Of werkt ieder op zichzelf?
1: We werken zelf, we kunnen wel van elkaar op aan. Maar ik bedoel, nou ja, ik buddy heel veel met Christine Schut. Van, hey, ik pak het zo aan. Ja, dat had ik al wel verwacht. Maar nou ja, en zij ook met mij. Dus wat dat betreft zijn we een aardig team dat ongeveer weten. Ook bijvoorbeeld bij de voorpagina, hoe pak je het aan? En we hadden het net over foto's, maar we hebben tijden gehad dat we archieffoto's, want dat was dan wat goedkoper gebruikt, maar er stonden dan geen mensen op. En we hebben nou iets van, nee, hij is van en voor mensen, dus de mens moet op de voorpagina en ook binnenin moeten foto's met mensen. En helaas steeds minder met kinderen, want met de AVG-regels als je op een school komt,
0: ja,
1: moet je de gezichtjes balken,
0: ja,
1: van die kinderen. Dat toch dood en dood, doodzonde.
0: Ja. Schieten we daar een door, denk je?
1: Dat moet ik niet de grote broek aan trekken. Want op de sociale media gebeuren hele nare dingen. Mm. Maar ik hoorde bijvoorbeeld dat op klassenfoto's doen ze dan met die leuke stickers die kinderen afplakken. En die kun je met AI weer zo eraf halen. Dus je moet wel regels hebben. Maar als je aan een ouder zegt van wat doen we met foto's van uw kind. Dan zegt iedereen nou in de besloten app van de ouders mag wel, maar verder niet meer. Ja, en dan komt zo'n krant en dan zijn kinderen trots. Die hebben iets in de klas gemaakt. En dan moet de helft van de klas moet weg.
0: Ja.
1: Omdat ze die foto niet kunnen maken. En dat realiseren die ouders zich niet altijd. Dus dat vind ik dan ook wel weer, dat vind ik ook wel jammer.
0: Ja.
1: Dus doorschieten, maar iets meer erover nadenken. Of iets handiger daarmee omgaan. Dat soms wel welkom zijn, ja.
0: Dat zou
1: en de kinderen ook. Want ja, ze knippen het allemaal uit als ze in de krant hebben gestaan. En zijn er hartstikke trots op. En de opa's en oma's nog meer natuurlijk.
0: Ook net zeggen, wij doen het ook allemaal dan, ja. Hebben jullie, voordat de krant uitkomt, nog een laatste deadline dat je met elkaar bespreken van dat doen we wel of dat we niet? Of?
1: Nee, er ontbreekt gewoon de tijd. En er is helemaal geen discussie of we iets niet doen. We doen in principe alles wat ons wordt aangeboden. En we willen er van en voor Barenaren zijn. Dus als Barenaren iets aanlevert. Een bingo in de straat, dat is te klein, maar een bingo in de wijk, dat moeten we al wel noemen. Ja. Want ja, die mensen lezen de krant daar ook voor. Dus onze agenda is ook ontzettend belangrijk. En de mens wordt soms wat moe van nieuws en wil dan de passie van iemand. Daar kan hij zich ontzettend aan optrekken. Dus iemand die wat met passie vertelt. Ik kan zo met jou een verhaal maken over de passie die jij voor radio hebt. En dat wordt een hartstikke leuk verhaal, want je hebt een grote passie ervoor. Mm-hmm. Meneer de technicus die je ziet, die komt ook op zijn vrije uurtje hier zitten. En als ik hem daarover vraag, zegt hij, ja, daar kan ik een deel van mijn passie in kwijt. Dus dat worden altijd hele leuke verhalen. Dus die maak ik ook eigenlijk heel graag.
0: En nu is het andersom. Ik bedoel, jij wordt nu geïnterviewd. Hoe is dat nu? Is dat anders?
1: Ja, daar heb ik eigenlijk een beetje een hekel aan. En ik moet gewoon met mijn bloknootje. Ik hoef niet met een microfoon ergens te staan. Ik hoef niet ergens met een fototoestel te staan. Ik ben een observateur die met een bloknootje staat. Liefst nog niet met een bloknootje, want dan denken mensen over zeggen niks. Ik luister en ik kijk. Dat is heel goed. Dus ik hou altijd interviews en dingen af. Maar aan de andere kant vind ik niet dat ik iedereen de hemd van het lijf kan vragen. En als dan een collega een keer zegt, kun je wat komen vertellen? Dat ik zeg, nee, dat doe ik niet. Dat vind ik dan eigenlijk ook niet kunnen.
0: Maar als jij een stukje schrijft, moet je dan gehoor en wederhoor doen. Dus dan moet je mensen wel bevragen.
1: Ja, maar dat doe ik dus ook steeds. Dus als jij, dus daarom vind ik dat ik niet kan weigeren als jij zegt, van kunnen we er een keer over praten? Ik zeg van, nee, dat doe ik liever niet. Maar ik ben meestal wat op de achtergrond. En dat heeft niks met woord en wederwoord te maken. Mm-hmm. Want ik bel gewoon iedereen of ik klop overal aan. Of liefst ga ik naar mensen toe en kijk ik ze in de ogen.
0: Ja.
1: Dat is nog wel een mooi verhaal. Ik was manager bij Omroep Gelderland en ben daarmee opgehouden. En dacht, ik wil dat ambacht weer ompakken. Dus ik ben ZZP'er geworden en dacht, ik beloof mezelf één ding. Ik ga nooit telefonische interviews doen. Ik ga altijd naar de mensen toe. Want nou ja, die verbinding, dat werkt beter. Krijg je mooiere verhalen van. En ik vind het leuker. Nou, toen brak corona uit. Dus heb ik de eerste 2 jaar op mijn slaapkamertje de verhalen bij elkaar zitten bellen. En dat was wel een hele bevrijding toen dat tijdperk voorbij was. En nou ja, toen zijn we ook steeds meer gaan doen.
0: Ja,

0: U luistert naar het programma Ton van Middelaar in gesprek met en vandaag heeft als gast Eugène Lenis. Eugène, je bent journalist van Baarden, van de Baardense Courant. Wat voor jeugd heb jij gehad? Dat is een heel andere invalshoek.
1: Ja, dan beginnen we heel ergens anders.
0: Ja, precies.
1: Ik ben opgegroeid in Duiven bij Arnhem in Gelderland. Een lieflijk dorpje, maar dat werd een Finex-wijk. Dus dat is van een boerendorp heel snel gegroeid. En ik was daar met twee broers in een leuk gezin. Dus daar ben ik opgegroeid. En dan gingen we in Arnhem naar de grote school, zal ik maar zeggen.
0: Voor het had je altijd het idee van ik wil journalist worden?
1: Ja, het zat er toch wel heel vroeg in. Ja, op mijn 16e jaar ben ik correspondent bij de Gelderlander geworden.
0: Op je 16e?
1: Ja, en toen volgde ik de opleiding tot onderwijzer. En de PABO. En die heb ik netjes afgemaakt op verzoek van mijn moeder. Maar toen ben ik toch onmiddellijk bij de... Dus met mijn 18 of mijn 19 of zo. Nee, ik heb de opleiding afgemaakt. Dus het zal 20 geweest zijn dat ik officieel bij de Gelderlander ben gaan werken. In mijn eigen buurt. En daar ben ik later politieverslaggever voor Arnhem geworden. En dat heb ik een jaar of 8 gedaan. Dus dat was een hele mooie tijd.
0: Hoe kan dat jij zo jong daar al aan de slag kon?
1: Ja, ik was nieuwsgierig. Ik was als correspondent begonnen. Dus ze zagen wel dat ik stukjes kon schrijven. Ik ging toen ook naar raadsvergaderingen al. Of commissievergaderingen waren er toen heel veel. En ik had gewoon wat met nieuws. En dan moest je de kopij nog naar de trein brengen. Dan ging het met een treinbrief naar de krant. En later werd dat opgenomen op een LP-plaat. Echt nog. Dus dat is nog pas 60 jaar geleden, zal ik maar zeggen. Of 40 jaar.
0: Hoe was dat voor je leeftijdsgenoten dat je deze kant op ging? Want het was toch wel een beetje bijzonder, denk ik.
1: Ja, die vonden dat wel bijzonder. Maar ja, ik liep al met een grote perskaart op zak. En ik wilde overal met de neus bovenop staan. En met name die politieverslaggevertijd in Arnhem was een hele bijzondere. Daar was toen spanning in het Spijkerkwartier. Ja. Dat was de rode lampjes, de rode lichtjeswijk.
0: Ja.
1: En die werd toen echt al door criminelen overgenomen. En er werd toen de groep bijzondere opdrachten opgezet door de politie. Om met harde hand neer te slaan. Nou ja, in die tijd figureerde ik daar. Nou, later werd er nog een keer schilderijen van Van Gogh in het Krullenmullen Museum gestolen. En Gert-Jan Heijn werd daar... die is in de Randstad ontvoerd, maar die is daar vermoord en teruggevonden. En daar had ik een geweldige primeur van, die de volgende dag nog door de Telegraaf is gestolen en als opening is gebruikt. Dat was... ongelooflijk. Ik was al een jaar bezig met die zaak, omdat dat losgeld was in de gemeente Renkum overgedragen. En toen kwam opeens bericht, hij is ook in de gemeente Renkum gearresteerd, die verdachte. En Renkum heeft 5 dorpen, dus ik zat maar te denken van wie is dat? En ik wist de naam van die man en toen keek ik en toen dacht ik, nou heb ik 4 dorpen gehad, wie moet ik nog? Oh, ik moet nog Hilsum. En ik kijk in het telefoonboek en ik zie die naam daar staan.
0: Van de dader?
1: Ja, maar dat was een bejaardentehuis. Dus ik denk, zouden dat nou zijn ouders zijn? Ik ben er naartoe gereden, heel brutaal. En ik heb gezegd, de directrice moet ik spreken. En toen zei ze, die heeft geen tijd. Ik zeg, nou, daar krijg ze ontzettend veel spijt van. Je gaat het nu halen. En toen kwam ze heel verbolgen en ik zeg, had u even zitten? Ja, dat maak ik zelf wel uit. Ik zeg van, u krijgt morgen bezoek van al mijn collega's hier. Als het waar is dat zijn ouders hier heeft wonen. En ze zei, ja, maar dat klopt, die wonen hier. Ik zeg, en komt hij hier regelmatig? Ja, hij komt hier heel regelmatig en hij overnacht hier ook. Ik zeg, hoe werkt dat dan? Ja, dan kun je voor 10 gulden, was het, nou, 10, kun je hier een logeerkamer krijgen. Ik zei, wie houdt dat dan bij? Ja, ik zei, ze in mijn schriftje. Ze kunt eens kijken op de datum van de geldoverdracht of ze toen hier geslapen heeft. En ze kijkt. En ze zegt, ja, toen was ze hier. Nou, toen had ik dus het verhaal rond dat hij vanuit het appartement. Ik heb die ouders nooit opgezocht.
0: Nee, dat en,
1: maar ik had wel mijn verhaal rond dat hij vanuit het bejaardenappartement van zijn ouders dat allemaal had geregeld. Nou, maar, in die tijd was dat heel groot nieuws.
0: Ja, dat snap ik. Maar dat betekent toch, hoe je het vertelt, dat je wel een beetje brutaal moet zijn.
1: Ja, je moet redelijk brutaal zijn. Ja, regelmatig kom ik ergens binnen dat ze zeggen, heb je niks mee te maken? En ik zeg, ik ben een bewaker van de democratie, dus ik kom het allemaal nazoeken hier.
0: Ja. Voel je dan nooit ongemakkelijk?
1: Ja, dan voel ik me wel ongemakkelijk. En ik moet zeggen dat, ik heb ook een tijdje bij de NOS gewerkt. Als het allemaal op afstand is en je komt maar één keer ergens, is dat een stuk makkelijker als in je eigen dorp. Waar je de volgende dag ook weer zelf als burger rondloopt en op het terras zit. Dus daar, ik zet hier niet zo'n hele... Maar het is eigenlijk ook niet nodig om hier een hele grote mond op te zetten. Maar bijvoorbeeld ook tegen de gemeente zeg ik wel... Nou ja, jullie moeten mij wel medewerking verlenen en zo transparant mogelijk zijn. En ik moet zeggen dat zeker nu ze mij kennen en ik hun ook wat beter... Heb ik daar ook geen moeite mee, krijg ik toch wel altijd de antwoorden... Of wordt er op mijn vragen toch een snel antwoord gegeven, zal ik maar zeggen.
0: Ja. Dus, zeg je daarmee van, ik ben een bijtertje?
1: Ja, dat vind ik weer een... Ik was een bijtertje. Okay, ik mag nu soms wel wat harder bijten. Maar ik bedoel, ik had al met pensioen mogen gaan. Ja. Dus wat dat betreft komen die hele scherpe randjes. En we hebben subsidie gekregen voor onderzoeksprojecten. Nou, wel een mooi voorbeeld. Bij het Barensysteem was gedoe. En daar was een hoop gedoe met de rector. En ik wist dat dat heel groot was. Ik heb heel veel kennissen in die daar, hè, want de leraren ook. En ik denk, begin ik daar nou nog aan om dat allemaal eigenmachtig boven water te halen? En toen heb ik toch een onderzoeksjournalist gevraagd die ik kende, waar ik eerder een project mee heb gedraaid. Vind jij het leuk? En kun jij nu ons helpen om daar... En die heeft toen het levenaandeel van die verhalen, Mark Snijders is dat geweest, heeft hij dat allemaal heel netjes gedaan. Want ja, dat ligt uitermate gevoelig. Ja. Dat voorname lyceum, wat er gebeurd was. En het gaat over mensen. En interpretaties van wat daar gebeurd is. Dus ja, dat was heel gevoelig. En ik was eigenlijk heel blij dat ik niet dat allemaal hoefde te doen. En want daar moet je elk woordje op een weegschaal leggen, zal ik maar zeggen.
0: Maar vind je dan dat een te groot onderwerp voor jou?
1: Nou, dat vond ik erg dichtbij en te groot. Wel, en ingewikkeld, zal ik maar zeggen. Waarbij je ook geen enkele fout mag maken, want je beschadigt mensen. Maar dat is, nou ja, er staan ook op belangen en ook juridisch is het dan gelijk van, pas op. Dus nee, dan was ik wel blij dat we dat met z'n tweeën en dat iemand van buiten die dan met een hele frisse blik en niks van baren wist, gewoon de feiten kon. Heeft ook een aantal keurige verhalen erover gemaakt. En dat loopt nog steeds hoor, want nou ja, er is nou een interim, maar er moet weer een nieuwe komen. Ik denk dat de oude rector die weg is daar niet heel blij mee is. En we zijn nog aan het kijken of hij dat aanvecht of zich daar bij neerlegt. En het heeft diepe wonden gemaakt binnen de gemeenschap van het Parensysteem. En dat heelt nu wel langzaam, maar nou ja, dat is toch een heel gedoe.
0: Ja. Loop jij met veel geheimen rond? En je zegt, dat kan ik niet delen vanuit je vak?
1: Nee. Nee. Er zijn heel veel mensen die zeggen, daar mag je nooit over praten. Die krijg ik wel. En daar zeg ik altijd tegen van, dat kun je met mij niet afspreken, dat ik er nooit over praat. Wat nooit is. En ook, embargo tot hier en daar. Ik zeg altijd, ik kan het een paar dagen voor me houden. Of ik kan er een weekje mee wachten. Dan komt het vanzelf wel. Is mijn dingen ook. Dus die afspraken maak ik wel eens. Maar nee, ik loop niet met geheimen van, dit hou ik maar helemaal voor me. Nee.
0: En je bent ook nooit onheus bejegend?
1: Ja, wat heet onheus bejegend? Tijdens politieverslaggeving kom je bij hele emotionele dingen, waar mensen ook emotioneel zijn. En hoewel iedereen de volgende dag in de krant wil lezen wat er gebeurd is, is dat heel naar. En onheus bejegend niet. In mijn tijd dat bij Omroep Gelderland staat me nog zo... wilden we maar heel snel nieuws brengen. En dan zijn 1 en 2 fotografen die staan bij een ongeluk. En die sturen die boel op. En de volgende minuut staat het op internet. En toen heb ik ooit een keer een vader aan lijn gehad. En die zegt, ik zag de rode helm. En de oranje bromfiets. En toen wist ik dat mijn zoon was.
0: Mm.
1: En toen had ik wel zoiets van, ho. Moeten we in die red race blijven meedoen?
0: Ja,
1: en daar zijn we toen wel wat nauwkeurig naar gaan kijken. Maar het is nog steeds heel bijzonder in die 1-in-2 wereld. Maar Nee, het zou paleislakei en dat ik bevoordeeld zou zijn. Dat allemaal. Maar ik heb altijd als mensen zeggen, je bent te mild voor ze of te streng en dat gaat over hetzelfde onderwerp, dan denk ik, nou, dan zal ik ongeveer in het midden zitten. Ja, ja.
0: Je hebt een paar keer genoemd, de 1 en 2 gebeuren. Mis je dat? Dat is echt actie en snelheid.
1: Ja, vroeger was ik een echte. Ik wil mijn werk goed doen, dus daar was ik een echte nerd. En daardoor, je had vroeger scanners die daar.
0: Ja.
1: Hoorde je alles. En ik wilde overal bij zijn om het zelf te kijken. Dus dat was een tijd die ik niet had willen missen. Maar ik dank de hemel dat we hier een paar een Casper Huurderman hebben. En dat die 's nachts voor ons gaat kijken. En die ken ik goed. En die weet precies wanneer die mijn uit bed moet bellen. En dat is niet meer dan 2 keer per jaar.
0: Oh, dat valt het.
1: Nee, want hij kan het allemaal zelf regelen. Ja. Bij die explosies die we gehad hebben. Toen heeft hij gedacht. En dat heeft hij heel goed gedacht. En de grote brand bij Nijhof. Maar toen zaten we op het gemeentehuis destijds voor de verkiezingen. Dus dan, die filtert dat perfect voor ons. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: Okay.
1: Ik hoef niet meer overal bij nacht rond te bijten. Maar het was wel een mooie tijd toen ik jong was.
0: Dat snap ik, ja. Heb jij items, ideeën dat je denkt van, daar zou ik nog heel graag over willen schrijven?
1: Nou, ik blijf heel benieuwd vinden hoe het met Soestdijk allemaal afgaat. Ik had gedacht, ik ga de politiek niet doen, maar nou er weer mee bezig ben, werkt het toch een beetje verslavend. En wil ik toch als eerste weten hoe de nieuwe coalitie eruit ziet. En vooral wat er achter de schermen gebeurt. Wat ze eigenlijk niet zo snel willen vertellen. Nee. En dan is het heerlijk dat je met 4 mensen praat. En dat iedereen een puzzelstukje legt. En dat ik dan de puzzel kan leggen. Dus daar geniet ik van. Ik vind het wel fijn om die passiestukken nog wat verder te ontwikkelen. Want daar beleef ik zelf heel veel plezier en voldoening aan. En ik ben op een leeftijd dat je ook kijkt van, hey, mensen zijn met pensioen. En dus die volg ik ook allemaal. Of allemaal, ik kijk wel. Er zijn mensen die hebben 40 jaar gewerkt. Die zeggen, ik doe nooit meer wat. En dat is erg ongezond.
0: Ja.
1: En ik zie mensen die volle kracht doorwerken tot hun 80ste vrachtwagenchauffeur blijven. Dat is ook niet gezond. En ik heb al wel geleerd dat mensen die nieuwsgierig willen zijn naar het leven, naar andere zaken, dat die gezonder leven of dat en ook meer levensvreugd hebben.
0: Die staan midden in de maatschappij.
1: Ja. Dus ik ben wel heel erg met dat soort mensen bezig. En laat ik nu als professie hebben dat ik nieuwsgierig moet zijn. Dus ik koester dat ook wel heel erg van dat ik denk van, dat brengt ook een stukje levensgeluk, zal ik maar zeggen.
0: Je noemde het al, de gemeenteraad. Als je daar soms een saus zit, denk je niet, jongens, schiet eens even op. Want het wordt maar getrokken en gerekt en weet ik het allemaal. Ik heb dan, op een gegeven moment persoonlijk haak ik vaak af.
1: Ja. Ik vertelde je in het begin al eventjes dat ik, toen ik begon, er overal naartoe wilde. En niet, jullie doen dat geweldig met camerawerk. En er zijn dus ook weinig journalisten, want die kunnen het allemaal thuis volgen. Ik heb gezegd, wij moeten de democratie controleren. Ja. En toen heb ik tegen mezelf gezegd, dat betekent dat ik 2 voorbereidende raadsvergaderingen, de echte raadsvergadering, zijn 3 woensdagen dat ik er zit. En dat heb ik voor de afgelopen 6 jaar voor 95% gedaan. Dus ik heb er een stuk of 4 gemist. Voor de rest heb ik er altijd gezeten. Van begin tot bijna eind. Dat vind ik aan mezelf verplicht. En ik krijg non-verbaal nu ook alles mee als iemand een knipoog geeft. Of dan zie ik dat. En ja, het is heel vermoeiend. En ik ben erop gespecialiseerd dat als Valentijn Brinkman begint te praten van de PvdA, het is nu net weer veranderd, dat ik weet dat ik in beeld kom.
0: Ook zo, ja.
1: Want ik zit dan meestal te slapen of ik zit op mijn telefoon te kijken of dingen. En dan zie ik op en dan krijg ik ook appjes van mensen van hallo, ik weet niet wat er rechtop gezet, want ik word erg vermoeid. En nou heeft de raad met elkaar afgesproken van, de spanningsboog moet 3 uur zijn. Dus we moeten van 8 tot 11 vergaderen. Zijn we dat met elkaar eens? Ja. Nou, dan gaan we echt om 5 voor 11 vragen van, zullen we doorgaan of niet doorgaan? Die raadsleden, als ze zeggen we stoppen, dan moeten ze de volgende dag terugkomen. Dat zijn ook allemaal vrijwilligers. Dus het gebeurt nooit dat ze zeggen van, nee, we stoppen om 11 uur. Dus het wordt altijd netjes gevraagd, maar ze gaan gewoon door. Wat er tussen 11 en 12 gebeurt, daar heb ik wel 6 commentaren in de afgelopen 6 jaar over geschreven. Dat is niet fraai. Dan wordt het afgeraffeld. Ja. Dat wordt niet de aandacht aan besteed. Mensen zijn moe. Er worden ook fouten gemaakt. Dus ik zeg tegen de burgemeester, je moet gewoon twee keer dat afkappen. En als ze terugkomen, dan gaat iedereen geconcentreerder vergaderen. Dat is mij nog niet gelukt.
0: Okay.
1: Dus dat gaan we met de nieuwe raad niet meer meemaken, hoe dat gaat. Maar rond een uur of 11 vertrek ik wel. Ten meer omdat er soms nog wat op internet gezet moet worden.
0: Precies.
1: Dus iedereen gaat dan een borreltje drinken of nog eens een keer de vergadering doornemen. Of lekker naar bed. Maar ik moet dan nog eventjes kijken, moet ik nog wat doen en heb ik alles.
0: Schrijf je snel, gewoon letterlijk?
1: Ja, ik schrijf zo snel dat ik mijn eigen handschrift niet meer kan lezen.
0: Okay.
1: Dus dat wordt vrij gevaarlijk. Wat ik nu doe is dat ik steekwoorden opschrijf. En ik leef me wel helemaal in het verhaal. Ik ben er echt. Dus als ik het daarna goed uitschrijf en niet te lang meer wacht, dan zit er ook heel veel in mijn hoofd. En voor de rest zijn jullie er dan gelukkig. Die techniek erachter is erg gemoderniseerd. Ik kan nu de volgende dag zelfs op de item terugzoeken wie wat gezegd heeft. En op dat. Dus dan kan ik, die fractievoorzitter wil nog even horen. En dan kan ik dat gewoon letterlijk.
0: En dat geeft
1: terug
0: rust dan, denk ik.
1: Dat geeft een hele hoop rust om. Ja.

0: Eugène, je bent heel druk met schrijven en bedenken en onderzoeken en weet ik wat allemaal. Hoe ziet jouw dag eruit? Is dat een vaste structuur?
1: Nee, dat is geen vaste structuur. Je staat altijd aan. En dat kan toch, daar moet je wel tegen kunnen. Maar als ik een sirene hoor, dan kan ik niet rusten voordat ik weet wat gebeurt. En als ik iets lees van nieuws, dan denk ik, hebben we dat? En wat kunnen wij ermee? Dus je staat altijd aan. En dat noem ik een soort waakvlam. Mm-hmm. En dan moet je ook een vlammenwerper opeens kunnen zijn als het er echt toe doet. Dus met name als er op de maandagavond of de donderdagavond wat gebeurt, dan moet dat dinsdagochtend of vrijdagochtend in de krant. En dan kan ik zo 's nachts een paar uur door zitten te werken, omdat ik wil dat het allemaal in de krant komt. Dus het is zeer divers. En het is wel heel druk geweest de afgelopen jaren. En ik ben nu toch wel een beetje aan het kijken van kunnen we dat een beetje afbouwen. En dat is best wel moeilijk, want ja, de politiek doe je of doe je niet. En dat is,

0: autonoom het 's ochtends toch nog met het nieuws bezig hield. En 's middags en 's avonds leuke dingen ging doen. Nou, dat beviel ook. Maar ja, dat kan dan voor een weekje of zo. Want voor de rest moet je hier toch gewoon een barend rondlopen en het nieuws opsnuiven.
1: En bedoel je ook letterlijk rondlopen?
0: Ja, ja. Ja. Tot nou, in eerlijkheid gebied te zeggen dat ik een elektrische fiets heb.
1: Ja.
0: En die, maar ik probeer alles te fietsen in Baren. En ja, ik loop over rond. En op de dinsdag zijn mensen van harte uitgenodigd om tussen 11 en 12... naar het Dorsthuis op de Brink te komen, waar wij spreekuur houden. Daar zit Christine Schut altijd, maar daar zit altijd wel een redacteur bij of een van ons. Maar ik ben daar ook regelmatig te vinden. Want daarna ga ik een visje halen bij Erik de Graaf, die uitermate goed op de hoogte is van het nieuws en dat ook graag zo nu en dan deelt.
1: Ja.
0: Soms ook niet. En dan maak ik altijd een wandeling over de markt. En altijd word ik door één of twee mensen...
1: Echt waar?
0: Ja, ja, altijd aangesproken die of wat over de krant te zeggen hebben. Of, oh, nu ik je toch zie, heb je daaraan gedacht? Of wil je daaraan doen?
1: Dus daar heb je gewoon tijd voor ingeclaimd om dat op te
0: doen? Ja, ja, nou ja. Geluk dwing je af, nu dwing je af. Maar door er te zijn, praten mensen tegen je en kom je van het een in het ander. En ik kom ook heel vaak bij mensen dat ze zeggen van geweldig nieuws. En dan zeg ik, nou, dat valt wel mee. En dan kijk ik naar iets rond of naar hun hobby of naar iets anders. En dan zeg ik, heb je daar wel eens aan gedacht? Dat is nieuws.
1: Ja.
0: Nou ja, dan gaan we dat weer
1: maar ik kan me voorstellen als mooi weer is dat mensen je makkelijker aanspreken dan dat het
0: ja, draait. Ja, ja, ik moet het. Ik ben ook een mooi weerredacteur. Dan ook op het terras, dan ben je nog weer zichtbaarder. En en ik heb natuurlijk toch nu wel een heel groot netwerk. En spreek ze ook wel rond. En dat vind ik ook gewoon gezellig, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
0: We hebben ook een goede band met lezers. Daar zitten een 20-tal ambassadeurs tussen. Die we dan 1 keer in de 3, 4, 5 maanden uitnodigen. Zeggen, hoe kijk je tegen bepaalde dingen aan? Nou, die kom je ook in het dorp tegen. Maak je altijd even een praatje tegen. En dat, dat is gewoon helemaal goed, zal ik maar zeggen.
1: Hoe lang hou je dan vol?
0: Nou ja, dat hadden we het al even over. Het mag wat minder, maar ik moet er niet aan denken dat ik dit werk niet meer doe. Dus voorlopig gaan we nog gewoon door met heerlijke artikelen schrijven, nieuwsgierig blijven. Ik ben ook heel trots op de Barense Krant. Het is toch wel een pareltje. Hij wordt gewaardeerd ontzettend. Het probleem is dat mensen hem altijd eventjes doorgeven aan de buurman en de buurvrouw en de vriend en de vriendin. Dus we hebben ongeveer 3000 abonnees en 10.000 gezinnen. Maar hij wordt ongeveer in 8000 gezinnen wel gelezen.
1: Okay, ja.
0: En niet op de dag zelf, maar dan maken ze een stapeltje. Dan gaat hij weer rond. Dus hij wordt... wat wij schrijven, ook het gemeentebestuur reageert altijd op wat er gebeurt. Wat wij schrijven. Dus dat vind ik gewoon heerlijk.
1: Terwijl een krant is eigenlijk een raar fenomeen. Je krijgt in de bus, je leest het.
0: Ja.
1: En een paar uur later zit de vis erin.
0: Ja, zit je de vis erin. Ja, zit de haring van Erik de Graaf.
1: Ja, precies. Ja. Dus het is altijd een kort moment, hè?
0: Ja, ja. Alhoewel, we zijn nu ook natuurlijk toch met digitaal bezig. En dat werkt ook. Maar ja, gelukkig, want ik ben daar toch ook nog natuurlijk van, zijn er veel mensen in Baren die willen gewoon dat knisperend krantje in de hand houden en met een kopje koffie lezen. En daar is hij ook heel geschikt voor.
1: Dankjewel voor je verhaal.
0: Graag gedaan.

0: feest in de dag. En tot zover het programma. Tom van Middelaar in gesprek met, en vandaag hadden we als gast Eugène Lenis, Barendse journalist van de Barendse Krant. Eugène, nogmaals, dankjewel. En we komen elkaar vast weer tegen.
1: Ton van Middelaar in gesprek met...

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht is het festivalterrein vol en worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Drie passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vermoedelijk besmet zijn met het Hanta-virus, worden van boord gehaald. Ze worden daarna naar Nederland gebracht voor behandeling. Een van de drie is een Nederlander. Er wordt onderzocht wie er precies besmet is met het Hanta-virus en wie met wie contact heeft gehad. Maar dat is volgens viroloog Marion Koopmans nog best een klus.
1: Omdat het gaat over meerdere plekken waar de mensen geweest zijn. En ook wisselende aantallen mensen aan boord. Dus dat maakt het gelijk een vrij groot uitbraakonderzoek.
0: De Hondius ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven daar niet in. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon. Bij maxima tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Hartelijk welkom.
3: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
4: In deze aflevering van de Baarnse Naald neem ik u mee naar de Gerenweg. Die schijnt te druk te zijn volgens de sportclubs. Zij luiden de noodklok. De stand van zaken voor het betreft de formatie in Baarn. De start van de bouw van de Hof van Baarn. We kijken naar het weer. En we hebben in Baarn een nieuwe gemeentesecretaris. Dat en meer in deze uitzending. Maar eerst gaan we naar muziek.

0: Muziek van Aletta Adams. Het nummer Window of Hope. Ze werd geboren op 4 mei 1953 en maakt nog steeds muziek. En dit vind ik zo'n fantastisch mooi nummer. Prachtig nummer om het programma te openen. We gaan eens even kijken, want de sportclubs in Baren die luiden de noodklokken. Dan hebben we het speciaal over de sportclubs die gevestigd zijn langs de Gerenweg. Die sportverenigingen en beheerders rondom het sportpark de Gerenweg trekken gezamenlijk aan de bel over de verkeersveiligheid in het gebied. In een open brief aan de gemeenteraad en het college roepen zij op om snel maatregelen te nemen. Te beginnen met een maximumsnelheid van 30 kilometer op de Gerenweg. De brief is ondertekend door een breed collectief van sportaanbieders, waaronder de voetbalverenigingen, tennisclubs, hockeyclub, BMHV, dat is de hockeyclub, hè, en Sportkuip, Sportcentrum De Trits en andere organisaties rondom het sportpark. We zijn benieuwd of daar snel maatregelen genomen kunnen worden. Het gaat om, denk ik, ook vooral om de oversteken die niet echt heel veilig zijn vaak. En dan gaan natuurlijk heel veel kinderen ook die kant op om hun trainingen te bijwonen. En dat doen ze natuurlijk maar al te vaak zonder dat er ouders bij zijn. Dus veiligheid is natuurlijk een heel belangrijk issue daar. En hopelijk wordt daar snel een maatregel of enige maatregelen genomen om dat, om die veiligheid te bevorderen.
1: Een dagboek schreef ze, Anne Frank. Een vulpen in haar kleine hand.

lang. De foto's van wat filmsterren ons behang. Een traan over haar bleke wang. Ze was bang.

0: Ik was dus aan het bladeren door een dubbelalbum van Benny Nijman. En toen kwam ik deze tegen. Het nummer Anne Frank, een mooi ingetogen lied. Helemaal passend bij het moment van dit 4 en 5 mei. En dan weer de realiteit van vandaag. We gaan even kijken hoe het staat met de stand van zaken rondom de formatie in Baren. En eigenlijk is er deze afgelopen week niets gebeurd, want het was meivakantie. En verschillende hoofdrolspelers in dit dossier, die waren er gewoon niet. Maar we kijken nog wel eventjes terug naar het interview wat ik net voor die meivakantie had met de formatieleider, en dat is André van der Pat. Hoe stond het er op dat moment bij? En deze week gaan ze uiteraard weer verder met hun gesprekken om te komen tot een coalitie.
1: De winnaars van de verkiezingen, de VVD, D66 en 50PLUS, vormen samen het zogenaamde motorblok. En om de coalitie rond te maken is nog een vierde partij nodig. De keuze is gevallen op het CDA. Maar nu is er de nodige frictie over een derde wethouder. Ik praat erover met een van de formateurs, André van der Pat. André, hartelijk welkom in de uitzending.
2: Ja, deze goedenavond.
1: We zijn een week verder. Vorige week hebben we elkaar ook gesproken. Kun je ons vertellen hoe is de stand van zaken op dit moment wat betreft die formatie?
2: Ja, eigenlijk prima. Alles loopt gewoon zoals het moet lopen. Er zijn 2-3 portefeuilles zijn er uitgereid doorgenomen. We doen per keer een programma item waarvan er 9 zijn. En we hebben nu 3 programma items afgewerkt. En daar zijn we allemaal nog zonder morren uitgekomen onderling. Dus dat ziet er goed uit.
1: Je zei het al, er zijn 9 grote items die gewoon doorgesproken moeten worden. En ja. Die 9 items die komen terug in het coalitieakkoord wat er gesloten moet gaan worden. Hè?
2: Ja, als je een begroting van de gemeente leest, de gemeentebaan, dan zijn er zogeheten 9 programma's. Eentje is wonen, eentje is cultuur, eentje is financiën. En daarnaast heb je nog enkele items. Dat is zoals de speeldoos. Die worden weer apart behandeld. Maar de programma's lopen nu 1 voor 1 af. En dat gaat tot nu toe voortvaren.
1: Ja, nou is er toch nog steeds hangt in het geheel de wethouder. De wethouder nummer 3 eigenlijk. Die of van 50PLUS moet komen of van het CDA moet komen. Waarbij het CDA nog steeds heel uitgesproken en duidelijk is van: wij gaan die wethouder leveren, want anders gaan we niet meedoen. Is daar al
2: ja, dat liggen bij 50PLUS en CDA. En ik ben ervan overtuigd dat die er samen uitkomen. Ik lees ook de krant van bom onder de coalitie. Maar we zijn allemaal volwassen mensen. We hebben duidelijke afspraken gemaakt. En wij hebben aangegeven als formateurs dat we onderin het oplossen. Ja. En dat zullen de heren ongetwijfeld doen. En dames.
1: Ja. En ik heb begrepen dat 50PLUS en CDA afgelopen week al rond de tafel hebben gezeten. Maar met elkaar afgesproken hebben daar voorlopig nog geen mededelingen over te doen.
2: Dat klopt ook. Ja, mooi als mijn reactie.
1: Ja.
2: Wel, Rick Huiderveld of John van Loon. En als die wat willen zeggen, dan is het aan hen.
1: Ja, duidelijk. We hebben natuurlijk ook nog de derde partij, D66.
2: Ja.
1: Die eigenlijk in dit verhaal van die wethouder een beetje aan de zijlijn staat. Hè?
2: Ja, want de afspraken waren heel duidelijk. VVD 1 wethouder, D66 1 wethouder. En de combinatie CDA 50PLUS 1 wethouder.
1: Ja.
2: En nou, we weten waarschijnlijk allemaal wel wie de wethouder is van D66. Ja, dat is makkelijk. Die hoeven hier ook niets van te vinden.
1: Nee, helemaal duidelijk. Je zei al, we zijn weer een week verder. Er is dus verschillende programma's zijn inmiddels doorgenomen. Wanneer verwacht jij dat er een coalitieakkoord ligt? En dat het helemaal kant-en-klaar is?
2: We gaan nog steeds uit van eind mei. Jammer genoeg is de komende maand vakantie. Dus ligt het komende week ligt het stil gewoon. En dat is heel spijtig. De meerdere raadsleden hebben gelukkig gewonde jonge kinderen in de leeftijd dat nu vakantie is. En die nemen even vakantie.
1: Ja, kortom, eind mei dan zou dus het hele verhaal rond moeten zijn. En dan hebben we een coalitieakkoord. En dan weten we ook welke wethouders er staan te trappelen om te beginnen. En dan moet het in de gemeenteraad komen. Hè? Dan zal dat in de gemeenteraad van juni aan de orde komen, neem ik aan.
2: Daar focussen we wel op, hè, maar daar zit ook met de perspectiefnota in juli. Dus dan wordt het, ja, dat wordt een drukke maand. Want voordat je weet in juli, augustus, waarin er geen raad is. Dus dat wil je voor zijn.
1: Ja, voor de vakantie.
2: Daar focussen we op.
1: Ja, nou. We zijn wat dat betreft weer even bijgepraat. Dus komende week geen nieuwe ontwikkelingen in het geheel.
2: Nee.
1: Kortom, dan hoeven wij volgende week ook niet met elkaar te bellen. Maar dan gaan we daarna weer contact met elkaar opnemen. Hoe de stand van zaken is in de vorming van een nieuwe coalitie. Wat betreft de gemeente Baren. André, ik wil je heel hartelijk danken voor jouw bijdrage. Weer hier in de uitzending bij Eemland 1.
2: Ja, bedankt.
0: En dat was hem, dus een interview van inmiddels een week geleden. Want de afgelopen week lag dus stil. En deze week wordt weer voortvarend de gesprekken opgepakt om eind mei dus dat coalitieakkoord helemaal rond te hebben. Tijd voor muziek. En dan gaan we naar de nummer 1 in de top 40. Die al enige weken op die plek staat. En dat is Alex Warren. Het nummer Fever Dream.

eigenlijk alweer heel ver terug in de tijd gingen we met Peter Tosh. Ja, dat nummer Don't Look Back. En daarvoor hoorde je de nummer 1 in de top 40. Dus van ver terug in de tijd naar heel actueel. Alex Warren was dat met Fever Dream. Een van de vele projecten die weer van start is gegaan. Dan hebben we het over bouwprojecten. Dan gaat het over 30 woningen op het terrein van de voormalige drukkerij Bakker. En met een druk op de knop gaf wethouder Mark Veldhuizen donderdagmiddag, dat is afgelopen donderdagmiddag, een feestelijke start zijn voor de bouw van de Hof van Baren. Op het voormalige terrein van drukkerij Bakker Baren worden 30 nieuwe woningen gerealiseerd. Het is een mix van eensgezinswoningen en grote en kleine appartementen. In 2010 waren hier al plannen voor woningbouw in combinatie met het aanpakken van het Laanplein. Dat weet wethouder Mark Veldhuizen te vertellen. In 2019 kwam Schipper Bos voor het eerst bij de gemeente met plannen voor woningbouw op deze plek. Gemiddeld duurt het 10 jaar voordat dergelijke plannen worden gerealiseerd. Hier zijn we dus wat sneller, klinkt het trots. Toen de bouw op 9 april mijn verjaardag startte, vond ik het een mooi cadeau voor mezelf en voor Baren. Ik hoop dat de bewoners hier met plezier gaan wonen. Voor woningen in de Hof van Baren geldt een voorrangsregeling. Voor mensen met een sterke sociale band met Baren. Woningen worden alle gasloos en energieloos of energiezuinig opgeleverd. Mooier kan het niet. En ik neem aan dat wethouder Mark Veldhuizen weer trots is op weer zo'n stapje gezet in de vele projecten die hij inmiddels in Baren onder handen heeft gehad. The Sutherland Brothers en Quilver. Ah, ook zo'n heerlijk en prachtig.

Heerlijke muziek, inmiddels alweer van jaren geleden. De Sutherland Brothers, dat waren twee heren. En ze waren samen een Schots folk- en soft rock duo. En van 1973 tot 1978 traden ze op met de rockband Quiver. En namen muziek op en toerden als Sutherland Brothers en Quiver. Onder die gezamenlijke naam namen ze ook verschillende albums op. En in 1976 scoorden ze een internationale hit met het nummer Arms of Mary. In Noord-Amerika bereikte hun single uit 1973 Don't Want to Be Love de 48ste plaats in de Billboard Hot 100. In die tijd fantastisch mooi nummer wat uitgevoerd werd door deze groep. Eens even kijken, hebben we nog wat informatie voor je? Ja, zeker, die hebben we ook, maar we hebben eerst nog fantastische muziek. En we gaan eventjes naar Ray Charles. MUZIEK

I Can't Stop Loving You. De Ray Charles. Ray Charles Robinson heet hij helemaal officieel. Hij is inmiddels al enige jaren overleden. Wat? Al verschillende jaren. 10 juni 2004 overleed hij. Maar hij was een Amerikaanse zanger, songwriter, pianist en componist. En door vrienden en medemuzikanten werd hij vaak Brother Ray genoemd. Ook werd hij bekend onder de bijnaam The Genius. Charles was tijdens zijn kinderjaren blind geworden, mogelijk door glaucoom. Maar heeft ongelooflijke mooie muziek gemaakt. Hij was dus ongelooflijk muzikaal. Er zijn meldingen binnengekomen dat de wolf is gesignaleerd in de gemeente Baarn. En de gemeente benadrukt dat het niet zeker is dat het om een wolf gaat. De redactie heeft meldingen binnengekregen van lezers die de wolf hebben gezien in het Baarnse bos en zwemmend in de Praangracht. Dat konden we afgelopen vrijdag in de krant lezen. En we vragen je om alert te zijn, meldt de gemeente op haar website. De wolf wordt vaker gezien in het Baarnse bos. En donderdag heeft een wandelaar mogelijk een wolf gespot in de buurt van de bebouwde kom bij de hoek Praamgracht Zwanenweide. Weet je wat je moet doen als je een wolf tegenkomt? Loop langzaam achteruit, houd afstand, minimaal 100 meter. Komt de wolf toch dichterbij? Spreek luid en maak jezelf groot. Laat weten dat je er bent. Houd een hond kort aangelijnd en doe ook een melding bij wolvenmeldpunt. En meer informatie is te vinden op www.barend.nl/wolf. Nou, en in het afgelopen weekend is er weer een melding geweest en toen werd er een wolf gesignaleerd in het Barendse bos. En die bevond zich op dat moment bij het bekende overgroeide laantje in datzelfde Barendse bos. Wees alert, het is natuurlijk prachtig om de natuur in te gaan, maar die wolf willen we niet van dichtbij tegenkomen natuurlijk.

Muziek van de Eurythmics, een fantastisch mooi nummer. There Must Be an Angel. Ja, dat zijn natuurlijk de dingen die je graag wil horen bij de Baars en Alt met Kees Veerling. En elke week zijn we paraat op de dinsdagavond van 8 tot 9. Maar ook op de woensdag, maar dan van 7 tot 8. We hebben nog meer mooie muziek voor je. Wat dacht je van deze? Ja. De Blues Brothers. We hebben de CD van... Everybody needs somebody to love.

0: Kees Veerling.
1: We krijgen een persbericht van de gemeente. De gemeente is weer op volle sterkte. Oftewel, er is een nieuwe gemeentesecretaris benoemd. Baarn heeft Esther van Haarlem benoemd als nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur. Zij volgt Cynthia Kreeveld op en treedt per 1 juli in functie. Met Esther halen we een enthousiaste en ambitieuze gemeentesecretaris in huis. Zij beschikt over ruime ervaring binnen de gemeentelijke overheid en heeft brede kennis van de verschillende facetten van het vak. Haar mensgerichte aanpak en verbindende talenten gaven de doorslag in de keuze. Tijdens de gesprekken liet zij bovendien zien besluitvaardig, betrokken, bestuurlijk sensitief te zijn. Een mooie combinatie van eigenschappen en competenties die haar tot gemeentesecretaris maakt die bij Barend past. Aldus onze burgemeester Marco Wel. Esther van Haarlem was de afgelopen 2 jaar werkzaam als loco-gemeentesecretaris van de gemeente Renkum. En daarvoor was ze vanaf 2020 domeinmanager sociaal domein in diezelfde gemeente. De gemeentesecretaris algemeen directeur is de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders en verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie van de gemeente Baarn. Zelf geeft zij het volgende aan. Het is een eer om in het prachtige groene Baarn aan de slag te mogen gaan. Ik ben opgegroeid in een dorp dichtbij Baarn en kom er nog altijd graag, onder andere om te wandelen in de mooie bossen. Als gemeentesecretaris wil ik bijdragen aan een gemeente die daadkrachtig is en samenwerkt, waarin bestuur, organisatie en samenleving elkaar weten te vinden en elkaar versterken. Zij wordt dus de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Baarn. Eens even kijken, hebben we muziek voor je? Ja, die hebben we. En dan gaan we ver terug in de tijd. We komen terecht in de 60er jaren. CD van Tour of Duty, in de tijd een serie op de televisie. En dit zijn ze, The Fortunes. And You've Got Your Troubles.

0: I've Got Mine.
1: Het weerbericht van...
0: En als we even kijken naar het weer, dan zien we dat de komende dagen het zwaar bewolkt is. Soms kan de zon er even voorbij komen. De temperatuur die is duidelijk ten opzichte van vorige week behoorlijk afgenomen. We hebben het voor woensdag op 13 graden en dan loopt het iets op de donderdag tot het op vrijdag op 17 graden uitkomt. Dat wat betreft het weer, we gaan natuurlijk toch min of meer de lente en de zomer in. 17 graden is ook niet verkeerd. Zo, eens even kijken. Hebben we nog muziek voor je? Ja, zeker, die hebben we. Oeh, dit was ook zo.

0: ver terug in de tijd. Maar het blijven gewoon heerlijke nummers. Dance classics die je gewoon van tijd tot tijd weer voor de dag moet halen. Moment in Whatness en het nummer Girls stonden ook bijzonder hoog in de Nederlandse hitlijsten. Oeh, dit is ook zo'n heerlijke Lou Rawls. Wat een fantastische stem heeft die man. En wat een heerlijke nummers gewoon.
1: Pardon me, do you have change for quarter?

De muziek van Lou Rawls, het laatste nummer wat we konden draaien in deze uitzending van de Barendse Maald. Hoogste tijd om afscheid van je te gaan nemen. Wil je het programma terugluisteren, dan kan dat. Dan ga je naar eemland1.nl en dan ga je naar radio toe. En dan ga je naar uitzending gemist en dan kun je het programma aanklikken. En dan kun je het nog eens terugluisteren als je dat zou willen. En anders dan hebben we volgende week gewoon weer een nieuwe aflevering van het programma De Barendse Naald. En dan hopen we ook weer onze formatieleider hier in de uitzending te hebben, André van der Pas, met de nieuwste stand van zaken rondom de formatie van een nieuwe coalitie in Baren. Mijn naam is Kees Veerling. Graag tot volgende week bij de volgende aflevering van het programma De Barendse Naald.

0: autoservice Baren.
1: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een bestuurder van een bestelbusje is vanmiddag om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlakbij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gaza-strook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Sumud Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De Belangenvereniging voor Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd voelen door de problemen met een subsidieregeling. Clubs konden zich begin dit jaar inschrijven voor een tegemoetkoming bij verbouwingskosten. En dat deden ook twee voetbalclubs uit Lemmer die willen fuseren.
3: Op 5 januari hebben wij op tijd onze aanvraag ingediend. En het principe is bij de boze wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we waren keurig op tijd. Dus er stond een groen vinkje op het financiële plaatje wat we hebben gepresenteerd.
2: Maar door een fout bij het ministerie zijn gegevens over wie wanneer de subsidie had aangevraagd kwijtgeraakt. En daarna besloot het ministerie te loten en vielen veel clubs, waaronder deze uit Lemmer, buiten de boot. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent één ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Voor mijn gezensoog is aangeschoven de muzikant en journalist. In respectievelijk 1989 en 1992 publiceerde hij de eerste biografieën van achtereenvolgens Chet Baker en Bam Webster. Het boek over Chet verscheen tevens in het Duits, Engels, Japans en het Hongaars en in het Italiaans niet te vergeten. Afgelopen najaar verscheen van zijn hand het boek Jazz in de Schaduw. Een verzameling van 15 prachtige artikelen over ooit onderbelichte muzici die in Nederland actief waren. In dit geval gaat het doek op voor Jeroen de Valk.
1: Dankjewel.
0: Goedendag, hoe is het met jou?
1: Nou, je weet het vlijmscherp uit te leggen allemaal.
0: Ja. Ik heb je vorige week gezien in de Observant. En dan zaten we heerlijk te genieten van Jan van Duikeren. Wat vond je daarvan?
1: Uitstekend gespeeld, ja hoor.
0: Nederlandse jazz.
1: Zeker, en ik ken Tom Beek ook heel goed, want we hoorden allebei bij de redactie van Jazz Bulletin.
0: Okay.
1: Hij doet de eindredactie.
0: Dus jullie zijn collega's eigenlijk?
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Wat voor man is dat, Jan van Duikeren? Goed collega?
1: Tom Beek is een collega. En die speelt daar tenorsax in. Jan van Duikeren is een enorme allrounder.
0: Uh-huh.
1: Die vaak met Tom Beek optrekt voor het sessiewerk bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En verder ook iemand die vaak John Engels meeneemt. Dat is wel leuk. Ja. John wordt 91, hè?
0: Ja, ongelooflijk. Ik ben een paar jaar geleden bij hem geweest in het keldertje.
1: Ja.
0: Bij hem thuis. Leuk. Maar goed, dat is het tweede uur. Dan gaan we even aandacht schenken aan jouw boek. Jazz in de schaduw. We gaan het eerste uur in natuurlijk met UK Jazz. Dat is het ingrediënt. En dan beginnen we met Emile Londien. En die speelt Early Days.

0: Ja, dat was Emil Londian in een hedendaagse jazzproject dat moderne Europese jazz combineert met invloeden uit elektronische muziek, hip-hop en de Britse jazz scene. Ja, de Britse jazz scene. Jeroen, wat weet je ervan?
1: Ronnie Scott, Toby Hayes, Kenny Napper. Die scene ken ik wel. Maar ook wel Gerald Presencer.
0: Mm-hmm. Ja, dat is ook een fenomeen natuurlijk. Maar je bent dus bekend met de UK Jazz.
1: Maar ik denk dat jij nog meer bekend bent met die rock jazz fusion-achtige hip-hop scene die nu speelt.
0: Absoluut, absoluut. Daar krijg je wel de kroegen mee vol hoor in Engeland. Ja, ja, jongen, ja, jongen, ja, jongen. Ja, ja. Een ander fenomeen, dat is Oscar Jerome. En dat is een gitarist. En die hebben we al een paar keer gedraaid hier in onze show, heet dat dan. En hij speelt een nummer gecombineerd met jazzachtige gitaarlijnen, met soulvolle harmonieën en een laid-back ritme, waardoor een warme, maar melancholische sfeer ontstaat.
1: Nondertje.
0: Dat wou ik even zeggen. Zo. Sweet is isolation.

0: Oscar Jerome, prachtige gitarist. Dat is hem 2 jaar geleden nog in Amsterdam geweest, heb ik gezien.
1: Het is een zoon van de oude Jerome, hè?
0: Meen je dat?
1: Ja, absoluut. Oh, okay. Ja.
0: Kijk, dat weet jij dan weer.
1: Ja, dat weet ik dan weer. Ja.
0: Er zijn een heleboel muzikanten die hebben met Oscar Jerome samengewerkt. Zoals New Gods en Jay Prince. En vooral Jay Prince, daar gaan we even iets van beluisteren. En daar gaan we van beluisteren. New Gods.

0: En dat is dus even zoeken naar een slotakkoord. Dat ging wat moeizamer, geloof ik.
1: Ik wil of ze in een goudvissenkop aan het spelen waren, een beetje.
0: Maar wel mooi, wel mooi. Wel, ja. Het eindigde prachtig. En Tony Allen, dat is de volgende die we uit de hoes halen, is een moderne herinterpretatie van de originele track van Days Like This, waarin de invloed van afrobeat en elektronische productie samenkomen. Day Like This Rework heet het.

0: Goed zo. Een energieke en groove gedreven track die sterk geworden is in de moderne Londense jazz scene. Ja, dat is SE Discotheque. En dan heb ik het natuurlijk over organist en toetsenist Joe Armin Jones.
1: Zo.
2: Hundreds of yards away. It was just the place to be.

0: Joe Armand Jones. Geweldig. We gaan luisteren naar een project dat ontstond als een samenwerkingsverband van muzikanten, producers en DJ's die zich richten op het combineren van verschillende culturele grooves. En dat komt wel eens vaker voor bij de UK Jazz.
1: Zo.
0: En de muziek is vaak ritmisch sterk en gebaseerd op improvisatie met invloeden uit Afro-Cubaanse en moderne clubmuziek. Ik heb het dan over Ten Eye Collective met het nummer Something Blues.

0: Pat, en het is afgelopen. Ja, we zitten alweer aan een half uurtje UK Jazz, Jeroen. Wat vond je ervan tot nu toe?
1: Aardig, ja.
0: Ja, leuk, zingend.
1: Ja.
0: Je bent meer van het combootje, geloof ik, en alles akoestisch. Maar het is allemaal elektronisch versterkt, hè?
1: Het is allemaal anders, ja. Het zijn hele andere tijden.
0: Absoluut. En er komen misschien ook hele andere tijden aan als het aan Ant Law ligt. Ik denk het niet, maar goed. Het is een Britse jazzgitarist die bekend staat om zijn moderne, harmonische, complexe stijl en zijn interesse in ongewone gitaarconfiguraties, waaronder een zevensnarige gitaar. Is dat nou zo bijzonder?
1: Ja, nou, ik denk dat hij de basnoten op zijn gitaar nog meer diepte wil geven. Ik speel zelf basgitaar en dan is de laagste noot is een lage E. Mm-hmm. Maar de lage E-snaar van de gitaar is een octaaf hoger. Dus hij denkt, ik doe er nog eentje bij. Het zal een C of een B zijn die hij pakt. En Joe Pass kan het ook, hè? Van die een soort eenmansorkest op de gitaar. Het heet chord melody, die techniek. Uh-huh. Je pakt met je duim de bassen en met je vingers pak je akkoorden. En die melodie frummel je er ook nog tussendoor.
0: Oké, dus dat heet eigenlijk meer een uitgebreid toonbereik.
1: Eigenlijk wel, ja. Ja.
0: En natuurlijk de kans om piano-achtige jazzakkoorden en melodieën tegelijk te spelen.
1: Zoals ik net zelf scherp op opmerkte.
0: Ja, precies. Ja. Dat gaan we allemaal horen op House of Light.
1: Mooi.

and Law. En we hoorden Alex Hitchcock op saxofoon. We gaan even naar een zangeres, naar Nichola Smith. En ze zingt hier Imagination. Dat is een interpretatie van de klassieke jazzstandaard Imagination, waarin Smith haar karakteristieke zachte, expressieve zangstijl laat horen. En ik zou zeggen, doek gaat op voor Nichola Smith.

0: that day is not today.
1: Ik kijk even naar Jeroen de Valk. Ja, je bent 2 of 3 jaar geleden eens een keer ook hier geweest. En toen had je net een plaat afgemaakt met de Carpenters, de muziek van de Carpenters.
2: Dutch Street, die alles heeft hertaald in het.
1: Ja, dus dit moet eigenlijk als een harmonie in je oren klinken.
2: Ja. Aardig, ja. Het is alleen niet het oude stuk Imagination, maar een nieuw ding, een Latin-achtig ding.
1: Dat klopt, dat is ook.
2: En ze heeft een beetje, de melodie lijkt een beetje op La Vie en Rose, wat ik hoorde. Dus hetzelfde, maar dan totaal anders eigenlijk.
1: Ja. Precies, ja, precies. Ja. We gaan naar Aubigné, On the Road. Ja, wat moet ik er eigenlijk aan toevoegen? We hebben hem heel vaak gedraaid, dus... Ik zou zeggen, leg hem op de draaitafel, de naald erin en hoppa.

We gaan het hebben over een Nederlandse jazzsaxofonist. Hij studeerde aan het conservatorium in Tilburg en vervolgde, net als Casper Rietkerk, zijn opleiding aan de Royal Academy of Music in Londen, waar hij zich verder ontwikkelde in een compositie, arrangement en moderne muziek. En dan heb ik het natuurlijk over Rick van der Made. En hij heeft kort geleden een cd uitgebracht, een debuut overigens, in de platenbak. The Morning Light Part 2 gaan we draaien.

Dit was part 2. Kan je nagaan hoe part 1 er ongeveer voor staat. We gaan naar Micah Miller. En die ga ik dus volgende week interviewen. Die woont in Manchester. En die is

0: Nou, het antwoord was natuurlijk duidelijk. Amy Winehouse.
1: Zo is dat. Ja, ja, ja. Maar ook weer niet helemaal.
0: Niet helemaal. Nee, te gelukkig maar niet. Maar ja, het heeft wel natuurlijk een eigen charme. Maar het lijkt wel een klein beetje op. Hmm. Echt dat rauwe uit Manchester, weet je?
1: Ja, nee, ik vind het eerder gewoon
0: ja, vind je het mooi?
1: Een meisjesstemmetje. Ja, meisje, ja, ja, ja. Niet. Ik hoor dat rauwe niet zo. Rauw is meer een Janis Joplin of te laten Billie Holiday of zo.
0: Oké. Nou ja, goed. We gaan eruit met Mangorata met het nummer Chaos in Chadwell. En dan komen we het volgende uur bij jou terug. Je hebt een hele stapel cd's meegenomen en een boek.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat boek heet natuurlijk Jazz in de Schaduw. 15 onderbelichte muzikanten, muzici.
1: Er zijn nog enkele exemplaren over. Ja. De handtekening is gratis.
0: Kijk eens aan. We kijken er nu al naar uit. Tot volgende uur.

0: Ster straprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip De Hondius, waar haar man ook overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hanta-virus. Drie besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. Ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgetrapt door Acta in de Munnik.
2: Oh.

0: concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het oosten en zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ja, dit is alweer tweede uur met Jeroen de Valk. En die heeft een boekje geschreven dat heet Jazz in de Schaduw. En dat zijn 15 portretten van eigenlijk min of meer onbekende jazzmuzici. En dit was er een van, George Johnson. Het enige wat ik weet is dat hij in Velsen heeft gewoond. En dat hij met een Nederlandse is getrouwd. Maar voor de rest...
1: Ja, we hoorden hem in het vorige stuk in de oorlogsjaren, begin jaren 40 in New York, op alt-saxofoon. En wie van jazz houdt heeft misschien gehoord dat het een beetje op Johnny Hodges leek. En hij werd in die tijd gerekend tot de top van wat er in New York rondliep met Charlie Parker en andere bekende alten samen. En die belofte is niet waargemaakt. Op een rare manier is hij toch behoorlijk aan lager wal geraakt. Ik raakte nogal geïntrigeerd daardoor en ik heb het helemaal uitgevogeld. Ook nog zelfs zijn weduwe gebeld. Een veel jongere vrouw die tegenwoordig in Ierland woont.
0: Oh, maar hoe kom je dan aan die telefoonnummers? Hoe kom je aan die contactgegevens?
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk de journalist in je, dat begrijp je.
1: Juist. Dat is namelijk heel moeilijk.
0: Maar die kweesten, dat is natuurlijk buitengewoon langdurig.
1: Ja, want je denkt die man, je denkt is het nou George Johnson, die naam komt heel veel voor, dat zal wel een naamgenoot zijn, maar nee, die man die een beetje, wat een beetje hem de das omdeed misschien in Nederland, is dat hij ook bijvoorbeeld geen studiowerk aannam, ook geen leerlingen aannam, maar wel werk in bijvoorbeeld in een kroeg of een club. En dan nam hij heel lang pauze, want hij was moe. En op een gegeven moment bleek dat hij in de pauzes naar een andere club ging waar hij ook speelde. En dus hij had dan gewoon dezelfde avond verschillende clubs waar hij speelde.
0: Ja, dubbele inkomsten.
1: Kroegen. Maar wat dan ook bleek, dat vertelde Max Bolleman mij. Dat vertelt hij ook in het boek, een drummer, Max Bolleman. Dat die... zei, god, die leider van jullie maakt wel veel pauzes. En dat kost me wel 900 gulden.
0: Mm-hmm.
1: En Max zei, wij kregen maar 60 gulden, de man.
0: Ja, kan je nagaan.
1: Oh, kijk eens aan, de rest ging dus allemaal naar hem toe.
0: Ja.
1: Ja, dus na een tijdje wilde Max Bolleman niet meer met George Johnson spelen.
0: Kwamen die trucs allemaal vaak voor?
1: Nou, kennelijk wel, ja. Het is vreemd, want die man had een hele goede loopbaan kunnen krijgen in Nederland.
0: En die heeft hij niet gepakt?
1: Nee, niet gepakt. En ik heb nu als centrale persoon, ook te zien op de omslag, zie je een tenorsaxofonist Sandy Moss. En Sandy, die heb ik een beetje leren kennen toen hij in Nederland woonde. Speelde tenorsax. Hij hoorde thuis bij de generatie van Al Cohn, Zoot Sims, Stan Getz.
0: Ja.
1: De Four Brothers.
0: Dat zijn toch wel de grote jongens, hè?
1: Ja, hij was een hele goede muzikant.
0: Ja.
1: En op een rare manier heeft hij het nooit echt gemaakt.
0: Eerst hij is ook jong overleden, geloof ik.
1: Hij was 54 toen hij overleed. Hij had eerst een drugsprobleem. En toen hij van de drugs afging, deed hij dat met methadon. Wat tamelijk een nieuw middel was in Chicago, waar hij woonde. En wat bijzonder was dat hij nieuw werk vond als coördinator van de afdeling in het Universitaire Ziekenhuis van Chicago. Mm-hmm. Van de afdeling waar methadon werd te verstrekt. Hij hield de intake, de gesprekken. En hij kon kijken of mensen er met de pet naar gingen gooien of het echt goed gingen doen.
0: Ja.
1: En hij speelde in zijn vrije tijd nog. Totdat hij heel ziek werd. Hij kreeg een non-Hodgkin-syndroom. En toen is hij, omdat hij euthanasie kon krijgen in Nederland, naar Nederland teruggegaan met zijn Nederlandse vrouw.
0: Okay,
1: dat was het niet zo moeilijk.
0: Nee.
1: Hij dacht, ik kan beter in Nederland wonen daarvoor. Maar tot ieders verbazing heeft hij nog 8 jaar geleefd en ook nog jarenlang lesgegeven op conservatoria.
0: Sandy Moss, wat gaan we van hem draaien?
1: Het liedje I'm Old Fashioned, opgenomen midden jaren 50.

0: We hebben achtereenvolgens gehad George Johnson en Sandy Moss. Het zijn wel hele droevige verhalen, Jeroen.
1: Maar als je Sandy Moss hoort spelen,
0: het is heel vrolijk. Ja,
1: wat je wat ook typisch is voor hem, het is een moeilijk stuk. Het tempo is hoog en hij speelt het alsof er geen reet aan is.
0: Ja.
1: En pakt hij nog al die breaks, weet je wel. Dat is inderdaad dan pas als je gaat meespelen, denk je, Jezus, wat gebeurt er nou?
0: Ja.
1: En dat was dat typeerde hem.
0: Ja, we gaan nu naar Barry Block met CK.
1: Barry Block is een Amerikaan die was even in de 60 toen hij overleed. In de jaren 10 in Amsterdam. Hij was erheen gegaan. En hij had, zat in het autistische spectrum. Had moeite om met mensen om te gaan. En hij werd ook steeds vreemder in zijn gedrag. Maar we horen hem soleren met de big band van Frank Grasso. En hij triomfeert aan hoe hij al saxofoon speelt in het komende stuk. Dat is echt een triomf. Barry Block.

0: Barry Block.
1: Met de Frank Grasso Big Band. En wat een goed orkest was dat, hè?
0: En wat een tempo, zeg.
1: Jemig, ja, ja, ja.
0: Dus voor mij ik heb een beetje medelijden met die bassist.
1: Ja, maar ik krijg er een peesschedelontsteking van. Maar het Jitse Vogel die het speelde, ja, die kon dat gewoon heel goed. En Barry Block die speelde de eerste solo op Alsax. En dat was een triomfantelijke solo. Dat je bijna denkt, hoe durf je daarna nog een solo te pakken? Maar ja, ze moesten allemaal. Want Frank Grasso wees ze gewoon aan, jij. En dan gaan we door naar
0: Tommy Madman Jones.
1: Veel mee gespeeld. En Tommy speelde tenorsax en die zong. En die was iemand uit de tijd dat tenorsaxofonisten de grote helden waren. Voordat je gitaargoden hadden, had je de zware tenoren die op tenorsaxofoon honkten en piepten en op de bar walkten. En daar hoorde hij bij. En toen hij een beetje oud en ziek werd, ging hij naar Nederland. Maar die conservatoriumjongens waar hij mee speelde, die kenden allemaal Keith Jarrett en Bill Evans. En die begrepen helemaal niets van zijn manier van spelen. Maar ik heb hier voor zijn eigen label Mad Records hebben we een stuk Hi-Fi Apartment uit de jaren 50.

0: dat moest er nog eventjes afwachten. Ja. Mark en Paul van Wageningen, Nederlands product in verre landen. Ze zijn naar Californië gegaan.
1: Nou, ik wou nog even iets zeggen over Tommy Madman Jones. Dat was een showman en een ook vermaarde zanger in Chicago die een beetje aan het lage wal raakte. Maar dan, ik speelde veel met hem en ging altijd uitleggen hoe je de blues moest spelen. Mm-hmm. En dan kwamen we met een akkoordenschema en met akkoorduitbreidingen. Je zei, this ain't not the blues, man, cause the blues, man, is when you ain't got no money to pay the rent. That's when you got the blues, man, and that's when you want to hear, you know, man.
0: Yes.
1: That's the blues, man. Dus niet veeg, rinkel, de plinkel, maar gewoon echt... Dat leerde je wel van hem.
0: Oké.
1: Dat vond ik wel lollig.
0: Ja, je hebt ze allemaal meegemaakt bijna, hè?
1: Ja. Maar dan gingen we dat verder naar de gebroeders Mark en Paul van Wageningen. En die zijn van, net als ik, van eind jaren 50. Twee jongens die allebei eind jaren 70 zijn geëmigreerd naar Californië. En daar nooit meer weg zijn gegaan. En veel Nederlanders die gaan er een tijdje in New York wonen en komen terug met een zwaar Amerikaans accent en gaan opscheppen. Maar ze hebben daar gewoon een leven opgebouwd, een gezin, werk.
0: Gewoon hele serieuze jongens dus.
1: Hele serieuze jongens. Ja. En Paul die was eigenlijk al beroepsmuzikant als drummer vanaf zijn 14e in Nederland. Dit is een LP van Hans Dulver waar hij op drumde toen hij 14 was. En Wim Overgouw belde desnoods naar de MAVO als hij hem nodig had. En toen Paul 2021 was, had hij eigenlijk alles wel geleerd. En toen is hij naar Amerika gegaan, eerst al op de vakantie. Maar het was toen, eind jaren 70, wat makkelijker om daar te komen. En toen heeft hij daar een werkkring op gebouwd. Eerst in New York, daarna in San Francisco. En zijn broertje Mark van Wageningen, die van mijn geboortejaar is, 58. Die ging hem later achterna met zijn basgitaar. En Mark, die heeft heel veel werk gedaan, ook in de huisorkesten van talkshows gezeten en zo. En die, maar hij zit nu al een tijdje in de band Tower of Power.
0: Die loopt wel aardig binnen dan, want het is al
1: band,
0: beroemd.
1: Ja, dat is een grotere soulband met meerdere blazers die al heel lang bestaat. En die maken twee grote Europese tours per jaar. En dan zie je Mark altijd weer terug.
0: Ja. Ben je wel eens geweest bij zo'n optreden?
1: Nog geen enkele keer.
0: Ach, maar wel, dat wordt wel tijd, hè?
1: Nou, nee, is niet waar, nee.
0: Oh.
1: In 1975 was ik bij een optreden van Tower of en Mark.
0: Oké.
1: En dat was in de Jaap Edehal Amsterdam. En we zeiden tegen elkaar, wat zouden we in die band willen spelen?
0: Ja, je hebt nog contact met ze gelegd, nog even.
1: Nu speelt Mark in die band.
0: We gaan er naar luisteren. Wat gaan we beluisteren?
1: Een paar jaar voordat Paul ziek werd en overleed, hadden ze ook een duo. Althans, ze waren de bandleiders. En omdat Van Wageningen kan niemand uitspreken, dat werd 4W, net als Volkswagen.
0: Ja.
1: En onder de naam 4W Brothers maakten ze een plaat. En die noemden ze gewoon in het Nederlands muziek. En het stuk heet Zapatos de Madera.

0: VW Brothers met Mark en Paul van Wageningen. Ja, en die fretless bas op de achtergrond is ook wel mooi, hè?
1: Nou, het is met Fred, Jacco? Hoor.
0: Ja. Oh, is dat Fred?
1: Maar je kan horen dat die jongens, die maakten het zichzelf niet makkelijk. En die hebben ook een goede studio, het klinkt echt enorm. Je hoort ook de Latin-invloeden. Zowel Paul als Mark vonden in Californië vrij snel aansluiting bij de Latin scene.
0: Okay.
1: Spraken allebei ook een aardig woordje Spaans. En ze werden ook geaccepteerd door die bands.
0: Ja, geweldig nummer trouwens.
1: Ja, ja.
0: We gaan naar Kaihatu. En dat is al een beetje Barends.
1: Victor Kaihatu werd geboren in Java. En zijn vader was een knilmilitair. En dan kennen we natuurlijk het verhaal van...
0: Dat ze allemaal terugkwamen.
1: Ja, en ook die afschuwelijke oorlogen die ze meegemaakt hadden. En ze zouden als Molukkers een eigen staat krijgen die ook niet kwam. Dus het was een zeer ongelukkig en verarmd gezin waarmee Victor naar Nederland kwam. En er was ook geen geld voor het conservatorium. Maar hij heeft op een gegeven moment heeft hij staatsexamen conservatorium gedaan. Piano, harmonie en bas.
0: Uh-huh.
1: Dat heeft hij begin jaren 60 heeft hij dat gedaan. En Victor werd een gerespecteerde bassist en sessiemuzikant.
0: Nou, want zijn neef, die woont in Baren dus.
1: Job Kaihatu heb ik gesproken voor het portret. En die heeft me enorm geholpen. Die wist heel veel te vertellen over de achtergrond.
0: En hij speelt hier dus met Chet Baker. Nou, daar weet jij natuurlijk alles van.
1: Nou, wat het leuke is dat bij mensen die bas spelen, heb je de neiging om de solootjes eruit te liggen. Terwijl volgens mij is een bassist is primair om de band gaande te houden. En hij houdt die ritmesectie geweldig swingend gaande. Met verder Frans Elsen en Erik Ineke. En er was geen repetitie. Chet kwam gewoon binnen en ze moesten maar gewoon zien er iets van te maken. En het was heel veel spanning in de studio. En je kan horen aan hoe Chet Baker trompet speelt en zingt. Dat Chet zich daar niets van aantrok. Het liedje heet Candy.

0: Een zingende Chad Baker met Erik Ineke op drums. Wat kan je nog vertellen over Victor?
1: Victor Gatu speelde hier bas en had een prachtige groove die hij neerzet. Heel rustig en zelfverzekerd. En het boek Jazz in de Schaduw van mij is ook een verkapte autobiografie, voor een deel althans. Want ik heb veel van die mensen vrij goed gekend. Victor die heeft me nog wat lessen gegeven. Gratis. Hij vroeg geen geld. En gewoon bij hem thuis. Ik had leraren die meer bezig waren met hun eigen loopbaan dan met lesgeven. En hij zei, kom gewoon langs. En toen heeft hij een aantal dingen gezegd die gewoon... hij kon hele goede tips geven. En hij zei in het kort, hij zei, je wil altijd heel heftig gaan swingen. Dan ga je heel druk bewegen. Nee, je speelt met de metronoom samen, de basisnoten. En je luistert naar de drummer. Jullie noten grijpen in elkaar als radertjes van een uurwerk. Dan gaat het vroeg of laat ook swingen.
0: Kijk, dat is wel leuk.
1: Een soort rust gaf hij aan mij. Ja.
0: Degene die ook de rust kan bewaren is Leo Jansen uit Hoogland.
1: We hebben hem, de band waar ik in speel, Dutch Street. Een van de bandjes waar ik in speel. Ik kon het niet laten om daar iets van te laten horen. Ook omdat we hadden Leo Jansen erbij. Ja. Wat ik zo mooi vind aan Leo Jansen, je kunt natuurlijk heel erg als superprof, kun je het contrast laten horen tussen zo iemand en zo'n band die toch op een wat andere manier functioneert, wat hij helemaal niet doet. Leo Jansen is een saxofonist die alle bandjes altijd heel veel steun geeft en vervolgens een wereldsolo blaast. We horen hem in het liedje Boven de Wereld. Dat is eigenlijk Top of the World van de Carpenters, vertaald en gezongen door Nienke Geertsma met Peter Smit op gitaar. En ik speel hier basgitaar. Maar let vooral op tenorsaxofoon Leo Jansen, Boven de Wereld.

0: tritonus, vervanging, grammatisch talen. Jawel, jawel, jawel.
1: Loep zuiver gezongen.
0: Juist.
1: En dat is Nienke Geertsma.
0: Met een glansrol voor tenorsaxofonist Leo Jansen.
1: Ja, absoluut.
0: En ik heb gespeeld alsof ik Victor Keihatu was. Mm-hmm. Althans, ik heb gedacht aan de lessen. Hoe zou zij dit spelen?
1: Ja, je was bassist, maar tegelijk ook drummer.
0: Er was geen
1: drummer. Je hebt eigenlijk het tempo bepaald.
0: En geen klik-track in mijn hoofd. Gewoon nee. Zo goed. Dus dacht ik moet.
1: Dat heb je goed gedaan.
0: Ik ben het verplicht aan mijn leraar Victor om het netjes in tempo te houden.
1: Absoluut. Goed, we hebben nog twee nummers te gaan. We beginnen met even terugkerend. Sandy Moss. Je hebt hem nog een keer genoteerd.
0: Sandy Moss, een van de Four Brothers bij de Woody Herman, Stan Getz,
1: ja.
0: Zoet Sims, Al Cohn en zo. En iemand die wat in de vergetelheid raakte en zwaar ziek naar Nederland ging en daar nog een tijd les gegeven heeft. En ik ga eventjes naar zijn qua gezondheid goede jaren, midden jaren 50, opgenomen in Chicago. Het stuk heet Fool's Rush In.

0: Ja, we kijken eventjes vooruit deze maand. Oh nee, volgende maand, de maand mei. En dan komen we de 26e mei tegen. Ja, wat gebeurt er dan?
1: Maals zou dan 100 jaar zijn geworden.

0: Miles Davis. En daar wordt stil bij gestaan op allerlei plekken in de wereld. Maar vooral door Arjan Klaver.
1: En door Jeroen de Volk.
0: Juist.
1: Precies, want wij gaan een extra, wat zeg ik, twee extra programma's maken. En dat belooft nogal wat. Maar goed, we sluiten af met George Johnson. We moeten in ieder geval nog eventjes afscheid nemen. We zien elkaar de 26e mei weer terug, Jeroen. En dan gaan wij de 100ste geboortejaar van Miles Davis even indrinken, zoals het dan heet. Een moeilijke man, die Miles Davis.
2: Dit is Eemland 1.
3: Lot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten. Drie besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn, worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Akda en de Munnik en Roxanne Hazes. De bevrijdingsfestivals in het land zijn druk bezocht, maar er waren nergens grote incidenten. Iran ontkent de aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De Spanjaard en de Braziliaan voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
6: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Eva Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat, die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen onder druk te zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer, vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6 Eemland 1 Muzieknacht.

heads up.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie

0: organisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruise ship en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. De finale is op 30 mei. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

girl.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is